0: is 2 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er waren explosies in havensteden aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan, en ook in een havenstad aan de straat van Hormuz en op een eiland in de Perzische Golf. De VS ziet het als vergelding voor de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz begin deze week. De Amerikaanse president Trump heeft intussen ook nog gedreigd met veel ergere aanvallen als Iran opnieuw een aanval zou uitvoeren op commerciële schepen. Hij schreef dat op sociale media met een afbeelding van een Iraanse brandende stad erbij. Wie naar Brussels Airport wil, moet opletten op de ring rond Brussel. Vandaag starten werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven op de werf. In Zaventem komen er 2 nieuwe bruggen. Daardoor verandert de ligging van de afrit, zegt Marijn Struijf van Bouwheer De Werkvennootschap.
1: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste, maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: Morgen, vrijdag, spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Er was een persmoment en doelman Thibaut Courtois, die al veel jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, zei daar dat hij het een goede zaak vindt dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
2: Ik denk in de wedstrijden waar we niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral worden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan kunnen tegengaan op hun helft te spelen. Druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: En straks is er al de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Vannacht minimaal rond 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Overdag krijgen we veel zon met wat stapelwolken. En het wordt ook warm, maximaal tot 31 graden. Ook het weekend wordt zonnig en nog enkele graden warmer dan tot 33 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Massa, zonneschone lounge staat.
3: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
5: Nu solde bij Weba. Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Belgische kledingketen Paprika is failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank. De 30 nog bestaande winkels in ons land sluiten. 151 mensen verliezen hun job. 2 jaar geleden ging de groep al door een faillissement waarbij 23 winkels in België moesten sluiten. Daarna volgde een doorstart, maar nu is ook de nieuwe vennootschap achter Paprika failliet verklaard. Eerder dit jaar moesten alle winkels in Duitsland en Nederland al dicht. Het Vlaams parlement heeft woensdag het nieuwe radiodecreet goedgekeurd. Dat zijn de spelregels voor wie radio wil maken en uitzenden in Vlaanderen. De nieuwe regels gaan ook over digitale radio-uitzendingen via DAB+. Zo komen er ook voor digitale radio duidelijke procedures om frequenties toe te wijzen en krijgen ze net als bij FM een erkenning van 9 jaar. En ook lokale radiozenders krijgen nu de mogelijkheid om op DAB+ uit te zenden. Mexico wil stappen ondernemen nadat een Mexicaan in de Amerikaanse staat Texas is doodgeschoten door de immigratiepolitie. Dat gebeurde dinsdag in Houston. De man probeerde volgens de politie te ontsnappen aan een politiecontrole en hij werd doodgeschoten door een agent van ICE. Volgens de Mexicaanse president Sheinbaum is het ontoelaatbaar dat Mexicanen in de VS mishandeld worden. We bereiden maatregelen voor, klonk het, maar welke stappen de president precies wil nemen is nog niet duidelijk. De familie van het slachtoffer wil ook dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Bij eerdere dodelijke schietincidenten met agenten van ICE kwamen de verklaringen van de politie niet overeen met wat er op beelden te zien was. De serie Hex, die bij ons te zien is op Canvas, heeft 24 nominaties voor de Emmy Awards binnengehaald. En ook de ziekenhuisserie The Pitt is 25 keer genomineerd. De Emmy Awards zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen, vergelijkbaar met de Oscars in de filmwereld. Ook bekende sterren als Steve Carell voor zijn rol in Rooster, Jamie Lee Curtis in The Bear en Michelle Pfeiffer voor haar rol in Margo's Got Money kunnen een Emmy binnenhalen. Nog een bijzondere nominatie is er ook voor de 100-jarige David Attenborough. Hij maakt kans met A Gorilla Story en Ocean. Vannacht minimaal rond 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Overdag krijgen we dan veel zon met wat stapelwolken en het wordt opnieuw erg warm. Tot 31 graden. Ook vrijdag in het weekend wordt het zonnig en nog wat warmer. Maximaal tot 33 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: De beste dingen leert je niet uit boekjes.
1: Je leert ze door te doen, te dromen en af en toe een keer goed uit je kot te komen.
0: Door te experimenteren, te connecteren. Eerst uzelf en dan anderen te inspireren.
1: De beste dingen
0: leert je niet uit boekjes.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op verschillende plaatsen in het Midden-Oosten zijn er explosies en luchtalarmen. Dat is het geval in de golfstaten Bahrein en Kuwait. Mogelijk gaat het om Iraanse aanvallen. Het land kondigde aan hard te zullen terugslaan als reactie op Amerikaanse aanvallen op doelwitten in Iran. Van een staakt het vuren in de regio lijkt geen sprake meer te zijn. Begin deze week waren er meerdere Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz. De VS voerde gisteren nacht en ook deze nacht vergeldingsaanvallen uit. En nu zijn er dus ook mogelijk opnieuw Iraanse raket- en drone-aanvallen. Doelwitten zijn wellicht Amerikaanse basissen in de Golfstaten. Mexico wil stappen ondernemen nadat een Mexicaan in de Amerikaanse staat Texas is doodgeschoten door de immigratiepolitie. Dat gebeurde dinsdag in Houston. De man probeerde volgens de politie te ontsnappen aan een controle en hij werd doodgeschoten door een agent van ICE. Volgens de Mexicaanse president is het ontoelaatbaar dat Mexicanen in de VS mishandeld worden. We bereiden maatregelen voor, klonk het. Maar welke stappen de president precies wil nemen, is nog niet duidelijk. De familie van het slachtoffer wil ook dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Bij eerdere dodelijke schietincidenten met agenten van ICE kwamen de verklaringen van de politie niet overeen met wat er op beelden te zien was. Het WK voetbal dan. Morgen, vrijdag, spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK tegen Europees kampioen Spanje. Doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het alvast een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
1: Ik denk in de wedstrijden waar we niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral worden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: Dat is voor morgen. Straks vanavond is er de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Minima rond 18 graden de komende uren. En straks krijgen we dan opnieuw veel zon met wat stapelwolken. En het wordt warm tot 31 graden. En ook de dagen nadien blijft het zonnig. En het kan nog enkele graden warmer worden tot 33 graden in het weekend. Ik wens je nog een fijne nacht en ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
0: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando. Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen?

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze 4 Amerikaanse militaire basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aangevallen. Bahrein had eerder melding gemaakt van explosies in de hoofdstad Manama. En Kuwait zei dat ze raketten en drones hadden onderschept. Er is nog geen melding gemaakt van schade of gewonden. De aanval is wellicht een reactie op eerdere aanvallen van het Amerikaanse leger op enkele havensteden in Iran gisteravond. Het is opletten voor wie naar de luchthaven van Zaventem moet. Op de ring rond Brussel beginnen vandaag werkzaamheden aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. En daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats, zegt Marijn Struijf van bouwheer De Werkvennootschap.
1: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen. En dan kom je wel op je bestemming.
0: Het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid tegen minderheid. Het begrotingstekort is opgelopen tot 2,2 miljard euro. En dat komt onder meer door de stijgende inflatie. Die zou volgend jaar wel gecompenseerd worden door hogere dotaties van de federale regering. De Vlaamse regering gaat pas vanaf volgend jaar weer streven naar een begrotingsevenwicht. Morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Een speciale wedstrijd voor doelman Thibaut Courtois, want hij speelt al jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid en woont in Spanje. Maar dat zal geen rol spelen tijdens de wedstrijd tegen de Spanjaarden, zegt hij.
2: Ik woon nog al 11 jaar, dus dat is natuurlijk al een hele tijd. Maar ja, uiteindelijk leef ik Belg. Natuurlijk is voor mij Spanje wel mijn tweede thuis. En zal ik waarschijnlijk ook naar mijn carrière blijven wonen. Ik heb ook 2 kinderen die meer Spanjaard zijn dan Belg. Maar uiteindelijk, morgen is het enigst België dat telt.
0: Vanavond is de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Juni was de warmste maand die West-Europa ooit heeft meegemaakt, dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur bedroeg 20,74 graden, ruim 0,2 van een graad meer dan juni vorig jaar. Tijdens de recente hittegolf tekenden verschillende West-Europese landen de hoogste temperaturen ooit op. Wereldwijd was juni de op 1 na warmste junimaand ooit. De hoge temperaturen zijn mee het gevolg van hoge temperaturen in de oceanen. En dat komt dan weer door het weerfenomeen El Niño. En het weer bij ons, we krijgen opnieuw veel zon en we gaan weer over de 30 graden. De komende dagen nog warmer, tot 33 graden in het weekend. Meer op vrtnieuws.be.

0: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
1: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
0: Nee, dan zal die van de buren geweest zijn, hè?
1: Die van de buren.
0: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
1: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
0: Nee, één adres. Ah.
2: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
3: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
4: Hoe lang nog?
5: Papa, ik heb honger.
4: Verveel me.
3: En je hebt vakanties met Ketnet.

0: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
1: Natuurlijk.
0: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
0: VRT Max. Maak elk moment de max.
3: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
4: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
5: Ketnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
6: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
7: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
8: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
9: Nog tot dinsdag 40% korting op verse kippenonderbillen vanaf 1 kilo. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.

0: Enter helemaal thuis.
1: E17, afrit 14. In Belzele.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
3: Ja, hele goedemorgen. Altijd benieuwd naar waar de radio al op staat en wie ik al gezelschap mag houden op dit vroege uur.
4: Elke dag telt voor twee. BNT Radio 2.
3: Laat maar van je horen in de Radio 2-app. Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg ziet geen reden om de borstkankerscreening uit te breiden. Nu worden vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de 2 jaar uitgenodigd voor een gratis mammografie. Een uitbreiding naar jongere of oudere leeftijdsgroepen of een extra echografie leveren volgens onderzoekster Roos Leroy niet genoeg voordelen op.
5: Een recente, zeer degelijk uitgevoerde studie heeft aangetoond dat dat eigenlijk niet leidt tot minder overlijdens te gevolgen van borstkanker. Maar het leidt wel tot veel meer vals positieve resultaten. Dus veel meer vrouwen voor wie de screening leidt tot een vals alarm en dus ongerustheid, angst en stress. Vrouwen die daardoor dus nodeloos worden ook blootgesteld aan bijkomende onderzoeken.
3: Wie naar de luchthaven van Zaventem moet, let het best goed op, want op de ring rond Brussel beginnen vandaag werken aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. En daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats, zegt Marijn Struijf van bouwheer De Werkvennootschap.
6: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken, dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goede signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
3: De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze 4 Amerikaanse militaire basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aangevallen. Bahrein had eerder explosies gemeld in de hoofdstad Manama en Kuwait zegt dat ze raketten en drones hebben onderschept. Er is nog geen melding van schade of gewonden. De aanval is wellicht een reactie op eerdere aanvallen van het Amerikaanse leger op enkele havensteden in het zuiden van Iran. De VS heeft tientallen bombardementen gedaan, onder meer op luchtafweersystemen en raket- en drone-opslagplaatsen. En morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Onze doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
7: Ik denk in de wedstrijden waar wij niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral worden verdedigd. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
3: En vanavond om 10 uur is de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Het wordt zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maximaal tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Dankjewel, Charlotte.

0: Ik denk dat ze daarna niet echt nog een hit hebben gehad. Maar 20 jaar geleden was dit heel erg populair. De Sister Sisters en I Don't Feel Like Dancing. De wereld wordt wakker. Dat is duidelijk. En de zon ook. Eddie Lecoq die geniet van de zonsopgang in Landen. Hij zegt, wat een mooie zonsopgang. Ja, hier boven Brussel ook. Als ik naar buiten kijk, zie ik onze VRT-toren. Je kan dat ook meekijken op VRT Canvas trouwens. In een stralende ochtendzon staan. Prachtig is dat. Mooi begin van de dag. Elsje Verdegem die kan straks de werkplaat aanvragen als ze dat wil. Want ze zegt, goedemorgen, ik ben op weg naar het werk. Dus altijd met Radio 2. En Christian Wex uit Mol. Die gaat zo meteen al beginnen met het onkruid uit te trekken. Ze zegt dat groeit nu ongelooflijk snel. Ja, en de temperaturen die gaan alleen maar hoger klimmen vandaag. Dus het is het moment om dat te doen. Christian, nu al even boven, voordat het echt heel warm wordt. En nog een berichtje van Julia Caputo. Die zegt, wij zijn allemaal aan het kijken en aan het luisteren. Groetjes vanuit Zonhoven en dikke knuffels voor jullie allemaal. Dikke knuffel terug, die krijg je nu van K3.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomer. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: van elke dag een feestje maken. Dat kunnen wij goed hier bij Radio 2. En K3 die helpt daar een klein beetje mee. Met de zomer van Oya Lele. Ja, veel goed nieuws trouwens hè, bij K3. Want niet alleen Marten, maar ook Hanne is zwanger. En ze zijn dan ook nog eens genomineerd met dit nummer voor VRT Zomerhit. Niet vergeten te stemmen hè, op jouw favoriet. Dat kan op VRT Max. Daarbij kanalen voor Radio 2 kiezen. En ja, dan vind je het gewoon vanzelf. En over Zomerhit mag ik straks trouwens nog leuk nieuws vertellen. Daar kijk ik nu al naar uit. Dus voilà, blijf nog lekker even hangen bij ons. Wat weer betreft is de zomer wel standvastig. Dat is iets wat we zeker kunnen zeggen. We hebben al heel veel mooi weer gehad. Vandaag ook alweer een warme dag. 29 graden. En dat is allemaal oké, zolang het 's nachts afkoelt. En dat doet het voorlopig ook. Dus dan is dat echt wel fijn. En als je verkoeling zoekt, kom dan maar gewoon naar onze studio aan de Pier in Blankenbergen. Daar is het frisser dan in het binnenland. En de sfeer is daar altijd goed. Met straks om 3:30 een nieuw optreden op ons dak. Aan onze Radio 2-studio van DJ Licious en Milo. En om 7:30 is het aan Hollies. Ik weet niet of je Hollies kent. De naam zegt je nu misschien niet meteen iets. Maar dat is gewoon Christophe Verhollies. Een fantastische zanger, heeft een hele goede stem. Dus allee, dat wordt weer een prachtige dag. Een prachtige dag waar Bart Bloemen al heel vroeg aan begonnen is. Bart, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Sharon.
0: Goedemorgen, buschauffeur Bart, zo mogen we jou noemen. Om laat stond jouw wekker deze ochtend, Bart?
1: Die stond deze ochtend, deze nacht, zullen we maar zeggen, om 3:00.
0: Om 3:00, Bart. Amai, dat is vroeg, hè.
1: Dat is heel vroeg, maar ik wil zeggen dat we deze namiddag heel goed kunnen genieten van een prachtige weer.
0: Ja, want jij bent nu al aan het werk, hè? Met welke bus rijd je?
1: Ik ben nu in Limburg aan het rijden, ja.
0: Oké, super. Is er al veel volk op de been of nog niet?
1: Ofwel zijn ze nog wakker, ofwel zijn ze al wakker, maar ik heb er twee vriendelijke mensen bij.
0: Ah, fijn. Kijk, met een grote glimlach aan de dag beginnen, dat maakt het voor iedereen fijner, hè? Dat is altijd leuk. Hey Bart, voor jou ook nog een hele mooie donderdag vandaag.
1: Voor jullie ook allemaal.
0: Doetjes.

0: Dire Straits and the Walk of Life. Er wordt al op veel plekken geluisterd naar Radio 2. Dat doet mij plezier. Vanuit Hoogleden, vanuit Brugge komen er berichtjes, vanuit Mazeik of hij. Iedereen is mee aan het luisteren. Misschien zelfs wel van op een mooie vakantieplek. Dat zou ook kunnen. Maar ik ben niet jaloers, want wij gaan zo meteen ook weer samen op muzikale wereldreis. En dat is leuk, want het is altijd een verrassing waar ons vliegtuig zal landen. Wil je mee? Dan mag je nu wereldreis sturen in de Radio 2-app.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet. Every breath you
2: take. Dan heb je op één plek nog niet gezocht. Nu wij niet
1: meer praten. Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2, relax.
2: Ik ben blij dat je hier bent. We zijn er de hele dag door. Als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Met de superproefdienst van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de superproefdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
7: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
8: Lagere prijzen. Keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Deze zondag extra open.
1: Radio 2. Radio 2.
11: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteor en nooduitgang. Ja, hopelijk hebben we die niet nodig zometeen, want jij en ik, wij gaan vliegen. Maar waar gaat onze muzikale wereldreis deze ochtend naartoe?
1: Sta op met Radio 2.
0: Dat is de vraag natuurlijk. Ineke Buit uit Antwerpen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Radio 2.
0: Goedemorgen. Waar zou jij vandaag graag terechtkomen, Ineke, als je nu even mag dromen?
2: Wel, op mijn bucketlist staat nog Peru.
0: Wauw. Ja, dat is denk ik ook wel een prachtig land. Is het dan de natuur die je zo aantrekt of wat precies?
2: Ja, en vooral ik heb in Azië heel veel gereisd en ik ken eigenlijk niks van Zuid-Amerika.
0: Oké, okay, dus, ja. Snap ik helemaal dat je daar dan graag nog eens...
2: En die kleuren, als ik foto's zie, die kleuren van... Ja,
0: ja, ja. Veel pracht en praal daar, hè? Dat is zeker en vast zo. Zeg, en heb je nog echte vakantieplannen deze zomer ook?
2: Nee. Nee,
0: niet meer. Oké, okay. Dan kunnen we even doen alsof we op reis gaan. Ineke, dat is ook wel zo plezant. Voor alle duidelijkheid, dus wij gaan niet echt op reis. Je kan ook geen echte reis winnen, maar we maken een muzikale wereldreis. En die reis die start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest dan of je verder reist of dat je in dat land blijft. Wij kunnen maximaal 3 bestemmingen en dus 3 liedjes verreizen. En je kan niet terug. Dat is de bedoeling. Ben je er klaar voor, Ineke?
2: Oké, ik ben er klaar voor.
0: Oké, hier komt ons eerste land.

0: Oh, dat lijkt me eigenlijk geen slecht begin. We zitten in Italië.
1: Nee, ik zit meteen te twijfelen, want ik vind Italië ook heel mooi.
0: Heel mooi land, lekker eten.
1: Ja.
0: Knappe mannen ook, Anneke, laat ons eerlijk zijn.
1: Ja.
0: Dus wat denk je? Wil je blijven of ga je toch verder?
1: Ik ga toch verder.
0: Oké. Okay. Ja, veel mensen beseffen dit misschien niet, maar dit is Belgisch. Technotronic en Pump Up The Jam. Vakantie in eigen land of ga je toch verder reizen?
1: Nee, daar ga ik verder.
0: Oké, prima. Dan wordt het dit voor jou. Ook niet slecht, hè? Toch? Laat ons eerlijk zijn. Ben je daar gelukkig mee, vraag ik mij dan af.
1: Ja, heel gelukkig.
0: Ja? Oké, super. Ja, ik ben heel blij dat jij gelukkig bent. Dat is het belangrijkste. Ineke, het is niet Peru, maar ik denk dat je hier toch ook moeilijk over kan klagen. Hè?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, wel, voilà. Wat brengt de dag vandaag nog voor jou?
1: Ik maak er een luie dag van met
0: Oh, heerlijk. Ja, zo een dag van niks moet.
1: Ik hoef niet te werken, dus totaal.
0: Geweldig. Geniet er dan maar keihard van. En ook van Australië natuurlijk met My Network en Down Under. Hele fijne dag nog, Ineke.
1: Ja, dankjewel. Radio 2. Sta op met Radio 2.

0: staat ook nog op mijn bucketlist, hoor. Ooit ga ik naar Australië. Wanneer, dat weet ik nog niet, maar dat zien we dan wel weer. Eddie Michiels die stuurt ons een hele goede morgen vanuit Bonheide. Hij zegt, de zon breekt hier prachtig door en we gaan nu even de zonnebloemen besproeien. Wat een mooi begin van de dag. Klinkt bijna idyllisch. Zalig, zeg. Om 5 uur deze ochtend is er een man en die heeft zijn zwembroek aangetrokken. En die man die gaat iets heel zots doen. Daarover vertel ik je straks nog meer.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Half zeven, goedemorgen. VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Tom de Dekker. Philippe Willeket stopt eind augustus als burgemeester van Kluisbergen. Dat heeft hij gisteravond in de gemeenteraad aangekondigd. Willeket zal dan 38 jaar burgemeester geweest zijn en zat daarvoor ook al 10 jaar in de lokale politiek. Samen met de burgemeester van het West-Vlaamse Dentergem is hij op dit moment de langst zetelende burgemeester van Vlaanderen. Willeket is net 75 jaar geworden en hij vindt het tijd om te stoppen.
1: Het zijn drukke jaren geweest, harde jaren geweest van veel werken. Maar ook de politiek zelf heeft me altijd geboeid. Ik was graag tussen de mensen. Ik ben zo blij dat ik van de Kluisbergenaren elke verkiezing opnieuw beloond werd met een respectabel aantal voorkeurstemmen die me iedere keer opnieuw het mandaat van burgemeester heeft bedeeld.
0: Vanaf 1 september wordt eerste schepen Thijs Koussaert de nieuwe burgemeester van Kluisbergen. Door de droogte beperkt havenbedrijf North Sea Port de scheepvaart op het kanaal Gent-Terneuzen. Schepen mogen voortaan niet dieper dan 12,35 meter in het water liggen. Het waterpeil ligt zo'n 15 centimeter onder het normale niveau. Daarnaast is het water bijna 3 keer zo zout als toegestaan, omdat er minder zoet water via de Leie en de Schelde het kanaal instroomt. Om dat op te lossen sluiten de 3 sluizen in Terneuzen een deel van de dag en dat zolang de droogte aanhoudt. In het Kloosterbos in Locristi hebben de brandweer en de provincie een grote bosbrandoefening gehouden. Een 30-tal brandweermannen uit Locristi, Assenede en Zelzaten oefenden samen hoe ze een natuurbrand kunnen aanpakken. Het Kloosterbos is extra kwetsbaar voor brand door de droge zandgrond en de vele dennenbomen. Zo'n oefening is dus cruciaal, zegt Steven van Voren van Brandweerzonecentrum.
2: Voor de paraatheid van onze manschappen en ook voor de kennis van de procedures om bosbrandjes aan te pakken, zeker in warme, hittegevoelige periodes. In het verleden in onze zone hebben we al een aantal vegetatiebrandjes gehad. Niet altijd van grote omvang, maar wat klein is, kan groot worden. Dus we moeten paraat blijven. 5 jaar geleden is deze opleiding gestart. Die wordt jaarlijks geoefend en nu resulteert dat af en toe in een oefening ter plaatse.
0: En in de 5e rit in de Ronde van Frankrijk is Tim Merlier uit Wortegem-Petegem gisteren 3e geworden, terwijl de sprinter toch getipt werd als winnaar. De valpartij van zijn ploegmaten Jasper Stuyven en Bert van Lerbergen en de heel snelle en hectische finale waren de dood onder, zegt Tim Merlier.
3: Het ging super rap en het moment dat ik denk dat ik het juist had, mishok ik eigenlijk. En ook even rondom komen. Maar een sterke sprint van Kooi, als ik dan niet in de buurt ben, dan is het ook voor mij moeilijk.
0: Het weer dan. Het wordt zonnig vandaag met enkele stapelwolken. Maximaal rond de 28 graden. Meer nieuws in de app.
4: Zet even de televisie op VRT Canvas. Dan zie je niet alleen de zon buiten, maar ook de zon binnen. Stralende Mona. Goedemorgen, Mona.
5: Dankjewel, Sharon. Goedemorgen.
4: Ja, die kleur staat jou ook goed. Ik ga dat nu gewoon even zeggen. Ik wou dat daarnet al zeggen, maar het is heel mooi, dat blauw.
5: Dankjewel. Ja, het is zo heel veel blauw, hè?
4: Ja, het is mooi. Het is goed gekozen.
5: Dank u.
4: Maar goed, de weg.
5: Ja, op de binnenring rond Brussel verlies je 10 minuten. En dat is tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de N41 van Dendermonde richting Sint-Niklaas sta je 15 minuten in de file. En dat is aan de werken in Hammen.
6: New York, zalig. Oh, schat, ik ga waar is ons hotel juist?
7: Oh, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Nou, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
9: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
10: Mini Europa, Mini Europa, dat is reza.
11: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
13: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
15: Xina.
14: Info in je winkel of op xina.be.
16: Radio 2.

Jan van Linden die is punten aan het scoren hoor, in de Radio 2-app. Hij stuurt, goedemorgen Sharon, het lijkt daar wel een soort van spiegelpaleis, want ik zag twee zonnetjes staan daar. Kijk, vind ik dus echt lief, hè. Echt Jan, dat is super sympathiek van jou. Maakt mijn dag weer al goed. Kijk, lekker mee op VRT Canvas en ja, dan zie je het alweer. En ik weet het echt niet meer wat er nu allemaal aan de hand is hier, maar als je meekijkt, dan zie je dus achter mij weer een nummer staan. Ik kijk even, 19.944. Ah, maar wacht eens, de vorige keer was dat toch was minder, geloof ik. Kijk even naar mijn collega. Ja, toch, hè? Ja, ze knikt van ja, nu is het... ja, meer. Hoeveel meer, dat weet ik nu ook niet. Maar het verschijnt hier nu te pas en te onpas. De tweede keer deze week al dat dat gebeurt. Maar nu heb ik wel het idee dat dat iets is dat ja, optelt of zo. Want een paar dagen geleden ja, stond die teller toch niet zo hoog. Wat is er nu echt waar in godsnaam hier allemaal aan de hand? Als je een idee hebt, denk even mee of zo. Hè. Als je weet van ah, het zou dat mogelijk kunnen zijn, laat het dan vooral weten in de Radio 2-app. Want er gebeuren hier zeer vreemde dingen als je het mij vraagt.

Mega populair bij mijn kinderen. Het komt natuurlijk omdat dat de soundtrack is van de film Zootropolis. En morgen is het trouwens weer vrijdag. Als je al geluisterd hebt hier in de zomer, dan weet je dat je hier tussen 6 en 9 uur 's ochtends weer elk uur met 8 filmtickets kan gaan lopen. Morgen in het Radio 2 Filmfestival, als je de filmmuziek herkent. Dat is natuurlijk wel de bedoeling. Dus voilà, weer een reden extra om morgen te luisteren naar Radio 2. En ik heb zo het gevoel dat vrijdag echt een soort van windag wordt, want postbode Nancy uit Thuis heeft 5 prijzen verstopt in 5 b-boxen. Die staan verspreid over heel Vlaanderen. Alleen om in die b-box te geraken, ja, moet jij wel de code kraken. Het enige wat je daarvoor moet doen, is even gaan kijken naar Radio 2 op VRT Max. Dan klik je op de foto van Nancy en op die manier kan je de code te weten proberen komen. En dan probeer je morgen tussen 9 en 12 uur, dat is een beetje de bedoeling, jouw code uit aan de b-box. En misschien ga je dan wel lopen gewoon met zo'n fantastische prijs. Wat zit er onder andere in? Zal ik het even vertellen? Dan weet je dat ook. Wel, je kan daar onder andere gratis mee naar Cirque du Soleil. Of een weekendje weg naar recreatiedomein Warredal. Geef toe. Geen slechte prijzen, toch?

0: for David and Words. Intussen staat dat getal nog altijd achter mij. 19.944. En heb ik nog altijd geen flauw idee wat dat nu eigenlijk wil zeggen. Maar jullie gokken, of jullie proberen toch te helpen, ben ik heel blij mee. Jan Goubert die zegt, Sharon, misschien is dat het aantal bezoekers al aan de pier in Blankenbergen tijdens de optredens. Dat vind ik eigenlijk geen slechte gok. Dat zou het natuurlijk wel kunnen zijn, dat er een soort van teller is met hoeveel jullie daar al geweest zijn. Misschien is het dat wel. Emmanuel van Hazendonk die zegt dan weer iets helemaal anders. Zij zegt, ja, misschien is het iets met het voetbal. De postcode waar ze spelen, de Verenigde Staten. Ik heb daar ook al op gegoogeld op dat getal, maar ik vind daar bijzonder weinig over terug. Of ja, laat ons hopen dat het snel duidelijk wordt, want ja, toch wel heel nieuwsgierig. Radio 2. Goed, wij gaan naar zee. En dan bedoel ik eigenlijk op zee, want daar zwemt sinds 5 uur deze ochtend een Nederlander de hele Belgische kustlijn af. En als het lukt om dat te doen, dan zal Gert-Jan Nieuwenkamp de eerste Nederlander zijn die de volledige Belgische kustlijn afzwemt. Nu, Gert-Jan is op dit moment natuurlijk druk bezig met zwemmen. Die kunnen we niet bellen, maar Marieke Blomme die kan wel even met ons praten. Marieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Goedemorgen. Jij zit in een van die boten om Gert-Jan te volgen vandaag. Jullie zijn al vroeg vertrokken, hè?
1: Ja, dat klopt. De wekker stond om 3 uur.
0: Ja, dat kan tellen. En dan zijn jullie om 5 uur vertrokken aan de Franse grens. Waar zitten jullie op dit moment? Of waar zit Gert-Jan op dit moment?
1: Ter hoogte van Kokzijde, momenteel.
0: Oké. Is dat een beetje volgens het schema?
1: Ja, zelfs een beetje voor op schema.
0: Dus ah ja. Oké, okay, dus heeft dat te maken met het enthousiasme of zwemt hij gewoon sneller dan verwacht?
1: Ja, hij is zeker heel enthousiast gestart. En het zijn ook goede omstandigheden, dus dat helpt zeker ook.
0: Kijk, maar dat vraag ik mij dan af. Zijn dat echt goede omstandigheden? Want het is toch bijvoorbeeld... Alleen nu valt het nog mee, maar het wordt straks toch heel erg warm in dat water. Je kan je daar bijvoorbeeld toch niet insmeren en zo...
1: Nee, klopt. Nu, het is denk ik beter in het water dan voor jullie aan de kant. Dat is één iets. En de temperatuur blijft in het water ook wel vrij stabiel. Maar het zal inderdaad wel vrij warm worden voor ons ook op de boot.
0: Ja, ja, want jij hebt voor alle duidelijkheid die opdracht, of die Belgische kustlijn die Gert-Jan aan het zwemmen is, ook al is afgezwommen helemaal in 18 uur en 45 minuten. Dan, jij weet eigenlijk echt hoe lastig dat is, hè?
1: Ja, klopt. Ik weet niet wat het is om op de boot te zitten zo lang. Dat zal ik pas vanavond weten.
0: Ja, maar kan je bijvoorbeeld zeggen waar jij tegenaan liep op het moment dat jij die uitdaging aanging? Wat was voor jou het moeilijkst?
1: Ja, na verloop van tijd verlies je een beetje de connectie met de boot. En je hebt eigenlijk geen idee meer van de tijd. Dus het wordt op den duur wordt het allemaal een beetje wazig.
0: Ja.
1: Je wordt moe en rond Zeebrugge was dat vooral heel lastig toen.
0: Ja. Ja, want ook eten bijvoorbeeld. Ja, hoe eet je? Gert-Jan, moet hij dan eten in het water en zo? En...
1: Ja, het is een beetje eten gooien bijna. Hè. Dus een drinkbus met een touwtje aan en dan ja.
0: Alsof je naar de pinguïns of naar de vissen iets aan het gooien bent eigenlijk.
1: Ja,
0: ja, maar daar heeft hij veronderstel ik dan toch wel wat op geoefend, kan ik mij voorstellen.
1: Ja. Hij heeft al heel veel tochten Engels kanaal ook overgezwommen, dus heeft veel ervaring.
0: Ja. Marieke, je weet het of je weet het niet, maar wij zitten met Radio 2 ook aan het zeetje in Blankenbergen. Hoe laat passeren jullie daar?
1: Ja, ik weet het niet van buiten. Ik denk dat het vanavond rond 8:30 is.
0: Oké. Okay. Oh ja,
1: als alles goed gaat.
0: Tenzij, want hij ligt al voor op schema, dan zou het misschien wel wat vroeger kunnen zijn, hè? Toch?
1: Ja, dat kan. Ja.
0: Wel, als hij snel is, om 19:30 deze avond, treedt Hollis daar op. Is er daar een optreden aan onze studio? Wie weet kan hij het nog een beetje meemaken van op een afstand. Zou heel fijn zijn.
1: We zullen hem doorgeven.
0: Voilà, en wij zullen in ieder geval zwaaien. Hè. Het zal wel zijn. Ik weet niet of je met hem kan praten, maar wens hem van ons allemaal heel veel succes. We duimen.
1: Ja, dat zal ik zeker doen. Bedankt.
2: Sta op met Radio 2.
3: Sharon Slegers.

0: De beste dingen leert je niet uit boekjes.
1: Je leert ze door te doen, te dromen en af en toe een keer goed uit je kot te komen.
0: Door te experimenteren, te connecteren. Eerst uzelf en dan anderen te inspireren.
1: De beste dingen...

0: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, EnerGreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké.
0: Okay. Bespaar tot 85% op je energiekosten met EnerGreen. Surf naar EnerGreen.com en ontdek onze slimme batterijen. EnerGreen. Energie-rebellie.

hij is ook bij de gelukkigen. Genomineerd voor VRT Zomerhit, Stan van Samang en Hotshot. Ik heb trouwens nog leuk nieuws over de VRT Zomerhit-shows. Ja, en dat nieuws dat mag ik nog voor 9 uur bekendmaken. Dus nergens naartoe lopen, hè. Trouwens, ondertussen een bericht in de Radio 2-app van Peter Wouters. Die woont in Australië en de groetjes doet aan zijn ouders in Capelle. Zo tof. Wil jij ook de groetjes doen aan iemand? Laat het dan even weten in de Radio 2-app, want zometeen krijg je daar de kans toe op de radio.

0: Dit is nostalgie voor mij hoor. The Spice Girls en Who Do You Think You Are?
1: Massa, zonneschone lounge set.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
6: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
7: Serieus?
6: Ja, ja. En het is weer nee.
8: Nee tegen BTW?
6: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
7: Nee.
6: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
9: Gelijk wij.
6: Wat gaan we doen?
9: We gaan gaan, hè.
6: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingkaart van 5%.
7: Voilà.
10: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
12: Amai, schoon.
11: Ja, ja.
12: En dat past binnen jullie budget?
11: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
12: Ah, slim.
11: Prachtige keuken, hè.
12: Ja.
13: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
14: Eggo Keukens.
13: Nu solde tot 30% korting.
15: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt... Wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen. Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
16: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Aan wie wil jij de groetjes doen? Aan de kinderen op kamp of de buren die op vakantie zijn? Laat het mij weten en ik zorg ervoor dat ze goed terechtkomen. Zometeen na 7 uur.

0: Het is 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het blijft moeilijk om langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. De voorbije maanden zijn er vooral meer appartementen verkocht en de VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen geen of bijna geen aangepast werk bieden om langdurig zieken te laten terugkeren naar de werkvloer. Dat blijkt uit een studie van welzijns- en preventiedienst Mensura. Het is een stijging van 6 procentpunt tegenover 2 jaar geleden en dat ondanks strengere regels van de overheid die bedrijven het verplicht om langdurig zieken weer naar het werk te helpen. Vooral in kleine KMO's is het moeilijk om aangepast werk te voorzien, zegt Bart Teuben van Mensura.
1: Als je een bakkerij bent met 5 mensen aan het werk, dan zijn er niet zo heel veel mogelijkheden natuurlijk om dat aangepaste werk te gaan vinden. En ik denk dat het voorkomen van het probleem in die zin veel belangrijker is voor dat soort bedrijven. Het tweede, denk ik, wat belangrijk is, als we naar reïntegratie kijken, dan denken we automatisch en direct aan terug naar eigen werk. En ik denk dat we ook moeten normaliseren dat terug naar een andere werkplek bij een andere werkgever ook een goede oplossing kan zijn.
0: Er zijn zo'n 585.000 langdurig zieken in België. Een test om borstkanker bij alle vrouwen jonger dan 50 op te sporen is niet echt nodig. Dat zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de 2 jaar een uitnodiging voor een gratis mammografie. Een screening bij jongeren en ook oudere vrouwen levert weinig extra gezondheidsvoordeel op, volgens het Kenniscentrum. De beperkte voordelen wegen niet op tegen de nadelen, zegt Roos Leroy.
2: Het grootste nadeel, dat zijn de vals positieve resultaten. Concreet gaat het op 10.000 vrouwen om 255 vrouwen die na de screening een bericht krijgen dat er aanvullend onderzoek nodig is. En dat aanvullend onderzoek wijst dan uit dat het eigenlijk gaat om vals alarm. Maar een even belangrijk nadeel van screening is de kans op overdiagnose.
0: De voorbije 3 maanden zijn er in ons land 1,5% meer woningen verkocht dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Vooral appartementen waren populair met 4,8% meer verkopen, terwijl de verkoop van huizen zowat stabiel bleef. Dat blijkt uit de notarisbarometer. Bart van Opstal van de Notaris Federatie ziet 2 redenen voor die stijging.
3: Op de eerste plaats zie je dat het aantal alleenstaanden neemt toe en een alleenstaande koopt nu eenmaal gemakkelijker een appartement dan een woning. En op de tweede plaats zie je dat jongeren marktaandeel bij hebben gewonnen. En voor jongeren is natuurlijk het kopen van een appartement toegankelijker dan het kopen van een huis.
0: Wie naar de luchthaven van Zaventem moet, let het best goed op, want op de ring rond Brussel beginnen vandaag werken aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. Daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats, zegt Marijn Struif van bouwheer De Werkvennootschap.
4: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste, maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goede signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: De VS en Iran hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw aangevallen. De VS zegt dat het zo'n 90 doelwitten in Iran heeft aangevallen. Iran zegt dan weer dat het 4 militaire basissen van de VS heeft geviseerd in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Pauline Lambert, de rust is dus nog niet teruggekeerd in het Midden-Oosten.
5: Nee, in tegendeel, want het is nu al de 2e dag op rij dat de VS en Iran elkaar bestoken, ondanks het akkoord over een gevechtspauze dat ze een paar weken geleden hadden gesloten. En deze aanvallen waren eigenlijk nog groter en nog uitgebreider dan die van gisteren. In Iran zijn ook zeker 4 doden geteld.
0: En waarom laait het geweld nu weer op?
5: Ja, het draait allemaal rond die straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran opnieuw aanvalt, omdat de voorbije dagen Iran schepen heeft aangevallen in die straat. Maar Iran vindt dat dat mag, omdat die schepen niet volgens de door Iran toegestane route voeren. De VS en Iran interpreteren dus het voorlopig akkoord dat ze gesloten hebben allebei anders.
0: Dus dat belooft niet veel goeds voor verdere onderhandelingen.
5: Nee, want het was dus de bedoeling dat de VS en Iran tegen einde augustus tot een permanenter vredesakkoord zouden komen. Daarin zouden ook afspraken moeten gemaakt worden over die straat van Hormuz, maar de onderhandelingen zijn voorlopig opgeschort. Waren dat voor de begrafenis van de Iraanse religieuze leider Ayatollah Khamenei. Die is later vandaag. En het is nu dus afwachten of de gesprekken daarna zullen hervatten.
0: Dankjewel, Pauline. zien. En morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België nu geen favoriet is in die wedstrijd.
6: Ik denk in de wedstrijden waar wij niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral worden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan kunnen tegengaan op hun helft te spelen. Druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: Vanavond om 10:00 is de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maxima tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen amper aangepast werk geven aan langdurig zieken die weer willen werken. Daarmee begon het nieuws. Volgens Welzijns- en Preventiedienst Mensura is er een kleine stijging tegenover 2 jaar geleden, ondanks strengere regels van de overheid die bedrijven opgelegd kregen. Meer op vrtnieuws.be.
5: Dankjewel om ons bij te praten, Charlotte. En kijk eens naar buiten, wat een prachtige zon. Geniet van dat mooie weer. Gooi de gordijnen open, de ramen en de deuren. En op de weg gebeurt er ook al van alles, Mona.
7: Ja, want richting Brussel schuif je wat aan op de A12 tussen Londerzeel en de Werken in Meissen. Zo'n 10 minuten bij. Ook traag rijden op de E19 bij de Werken in Mechelen-Noord richting Brussel. En op de E429 is dat hetzelfde vanaf Halle tot de ring rond Brussel. Op de binnenring rond Brussel verlies je 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de N41 van Dendermonde richting Sint-Niklaas, zo'n 15 minuten bij door te werken in Hamme.
8: Sta op met Radio 2.
9: Sta op met Radio 2.
0: Sharon Slegers.
5: En zo is het alweer 6 over 7 geworden. Goedemorgen.

0: De dag opstarten met Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen. Goedemorgen. Zeg, hangt die Belgische vlag al buiten? Ligt jouw rood, geel-zwarte outfit al klaar? Want wij zijn allemaal aan het uitkijken naar morgen. Naar de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Spanje op het WK in de kwartfinale. Gisteravond gaven de Rode Duivels een persconferentie. En daar was volk. Maar echt zoveel volk. En dat ging dan nog niet eens over Belgische journalisten. Want die waren eigenlijk in de minderheid. Het waren vooral de Spaanse journalisten. En dat kwam door onze keeper, door Thibaut Courtois. Die speelt natuurlijk bij Real Madrid. En hij kreeg de vraag in hoeverre hij al een Spanjaard is geworden. Waarop hij antwoordde, ik leef een beetje later. Onder meer bij het eten, wat natuurlijk typisch Spaans is. Hij geniet ook graag van het goede weer. En zegt ook dat Spanje zijn tweede thuis is geworden. Dat hij daarna zijn carrière wellicht zal blijven wonen. En hij zegt ook dat zijn twee kinderen meer Spanjaard zijn dan Belg. Maar straks telt enkel België. Zo sloot hij af. Kijk, en daar kijken wij echt naar uit, naar die match morgenavond om 9:00. Laat maar weten waar jij gaat kijken, hè. Sta op met Radio 2. De zonnegroet. Caroline Bekkers uit Schoten die kijkt morgen in Italië, want daar is ze naar onderweg. Caroline, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Kijken in Italië vind ik wel heel ver gezocht. Waarom ga je daar naartoe?
1: In Italië woont sinds 10 jaar onze oudste zoon met zijn vrouw en inmiddels klein van Luca.
0: Oké. En jullie zijn daar nu naar onderweg?
1: Wij zijn daar naar onderweg, ja. Wij gingen daar naar op vakantie en we zouden eerder eigenlijk een omwegje maken langs Frankrijk langs de kust van Italië gaan. Maar toen België van de week scoorde en doorging en vrijdag moeten spelen, heeft mijn man beslist om wat eerder vertrekken en rechtstreeks naar hun rijden.
0: Maar zo leuk, zo kunnen jullie ook samen genieten van die wedstrijd natuurlijk. Wanneer kom je aan?
1: Wij gaan vannacht nog een nachtje langs de kust in Italië overnachten. En we rijden morgen vroeg door naar de kinderen.
0: Oké, dus dat is nog best een lange rit. Maar ja, goed, het voelt als vakantie. Hè. Dat is dan ook weer fijn. Je hebt een berichtje gestuurd in de app, omdat je ook graag de groetjes wil doen aan iemand. Dat doen wij elke ochtend. Hè. Dan mag een luisteraar de groetjes doen aan iemand die belangrijk is. Aan wie wil jij graag de groetjes doen?
1: Ja, aan mijn chauffeur, aan mijn man, Patrick. Die zit hier naast me. En ik kwam eigenlijk verrassen met een berichtje.
0: Maar
1: hij
0: heeft het al gehoord.
1: Hij weet het niet. Of? Ja, nu wel. Ja, omdat jullie belden. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, die krijgt dan alvast de groetjes. Is misschien ook aan de zoon dan, toch ook, Caroline?
1: Ja, aan de kinderen. Ja, en de oudste zoon heb ik niet meer kunnen verwittigen, maar die oudste zoon is wel thuis. Ja. Nog thuis in België.
0: Oké, okay, ja. Zalig. Hoe lang blijven jullie daar nog?
1: 7 weken.
0: Oh, dat klinkt als een heerlijke zomervakantie. Met veel quality time met het gezin. Dat is fantastisch, hè. Geniet van Italië.
1: Absoluut.
0: Van jouw zoon, schoondochter en vooral van de kleinzoon. En ook van de winst van de Rode Duivels morgen, hè. Want laat ons eerlijk zijn, dat is wat er gaat gebeuren.
1: We hopen het. Dat zou leuk te zijn, hè.
2: De zonnegroet.

0: Nederlandse Antoon en de enige. Als jij er morgen ook graag de groetjes aan iemand wil doen, net zoals Caroline daarnet deed, laat het dan vooral weten in de Radio 2-app, want je krijgt hier elke ochtend die kans zo rond 7:10. Zometeen naar het weer.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van de Veire en de Zandloper met Camille.
3: Waarom ben jij de man van je leven?
4: Goh, waarom? Omdat hij gewoon mijn beste vriend is en omdat ik kan mezelf helemaal zijn bij hem.
5: Ja, dat was een heel heftige periode eigenlijk. Want dan gaat je carrière zo goed en dan is het gewoon privé helemaal anders.
4: Dus alle huilscènes in Milo die kwamen heel spontaan. Dat was lekker leuk. Dat was gewoon een one-taker en we konden doorgaan.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
6: Beste luisteraar, zie jij de bomen door het energiebos?
7: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
6: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
7: Oké. Okay.
6: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
8: Anna Green.
6: Energie rebellie.
9: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Shuttledax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Shuttledax.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: De genomineerden, die zijn er al.
12: Nu nog de zomerhit.
11: Wie wint VRT Zomerhit?
12: Dat bepaal jij.
11: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
12: Het is pas echt zomer met...
8: VRT Zomerhit.
13: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
12: Dit is het verhaal van Limburg.
14: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
12: Van mijn familie.
15: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
12: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
16: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
8: Radio 2.
1: Radio 2.

0: Ik zou mij al insmeren als ik van jou was. Want je hoort het, de zomer en de zon straalt met deze muziek ook uit je radio. En dat is niet zonder risico's volgens mij. Jennifer Lopez en Let's Get Loud was dat trouwens. Straks nog veel meer van dat. Ja, leuk, hè, dat soort muziek. Word je toch vrolijk van, niet Bram?
1: Ja, zeker wel. Ik kan erbij meepikken in ieder geval.
0: Ah, wel, en dan nog zo'n mooie zon als je naar buiten kijkt. Het wordt volgens mij een stralende dag, maar wat weet ik ervan?
1: Wel, het wordt een stralende dag. Het weer van de komende dagen is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Vooral heel veel zon. Paar hoge sluierwolken in de top van de dag. Paar stapelwolkjes misschien ook. Maar dus vooral die zon. En ja, het gaat wat warmer worden. Hè. We gaan naar 29 graden in het binnenland. In het uiterste zuiden van het land, daar zelfs tot 31 graden. Daar zit ze in de net wat warmere lucht. En aan zee ook daar zomers warm, 25 graden met een meestal matige wind uit het noorden tot het noordoosten. Dus die zorgt wel voor een beetje ventilatie, voor een beetje verfrissing.
0: Ja.
1: Vanavond en vannacht rustig weer, zacht weer ook, minima tussen 16 en 18 graden, maar dat is wel voldoende om de ramen dan open te zetten. Bij mij staan ze op dit moment trouwens ook open.
0: Nu kan dat nog, hè?
1: De koelte nog wat binnen te laten, doe dat maar, want het zal nodig zijn, want eens de warmte in het huis zit, ja, krijg je het er niet makkelijk meer uit. Hè. En de komende dagen gaat de temperatuur alsmaar hoger klimmen. Morgen bijvoorbeeld 29 of 30 graden dan in het binnenland. 25 graden aan de kust. Met wat hoge wolkenvelden, maar vooral heel veel zon. En dan wordt het in het weekend nog wat warmer. Hè. 1 of 32 graden met heel veel zon. Gelukkig ook wel wat wind. Matige wind uit het noordoosten. En dan de piek van de hittegolf. Die is voor zondag en maandag. Dan halen we 2 of 33 graden. Ja, misschien hier en daar tot een 34, bij een nog altijd die goed voelbare wind uit het noordoosten, die dan het hittegevoel toch wel wat zal temperen. Het is pas in het midden van volgende week ergens dat de wisselvalligheid wat gaat toenemen. Dus de kans op een paar buien neemt dan toe, wordt wat groter.
0: Ja. En wat ik ook altijd goed vind, nu is het nog verdragen. Nu ga ik het nog verdragen, omdat het 's nachts echt nog afkoelt, hè Bram. Maar dat wordt binnenkort dan terug wat minder? Of
1: ja, de nachten worden inderdaad ook wel wat warmer. Zeker vanaf zaterdagnacht op zondag komen we in de buurt van 18, 19 graden 's nachts. Dat begint dan toch al wat minder fijn te zijn. En zeker ook de nacht van maandag en dinsdag zou het op vele plaatsen rond de 20 graden ergens kunnen zitten. Dus dat is minder draaglijk.
0: Voilà, dus nu inderdaad. Zoals je zei, alle ramen en alle deuren open en genieten van die frisse lucht. Dankjewel, Bram.
1: Fijne dag.
2: Energie Rebellie.

0: krijg altijd zin om mijn benen te beginnen scheren als ik dit nummer hoor. Dat is toch zo lang reclame geweest voor een of ander scheermesje ding, Shocking Blue en Venus. Ja zeg, al een hele mooie ochtend gehad. Met veel zon, met veel leuke verhalen. We zijn al op wereldreis geweest naar Australië. We hadden daar straks Caroline aan de lijn die de groetjes heeft gedaan. Ja, aan haar kinderen die in Italië wonen. Fantastisch, een hele fijne ochtend. En die ochtend die wordt nog leuker. Want die begint straks met leuk nieuws over de zomerhitshows.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Dat is voor straks, maar nu eerst het nieuws uit jouw buurt.
2: 7:30, goedemorgen. VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Tom de Dekker. Philippe Willeket stopt eind augustus als burgemeester van Kluisbergen. Dat heeft hij gisteravond in de gemeenteraad aangekondigd. Willeket zal dan 38 jaar burgemeester geweest zijn en zat daarvoor ook al 10 jaar in de lokale politiek. Samen met de burgemeester van het West-Vlaamse Dentergem is hij op dit moment de langst zetelende burgemeester van Vlaanderen. Willeket is net 75 jaar geworden en vindt het tijd om te stoppen.
3: Het zijn drukke jaren geweest, harde jaren geweest van veel werken. Maar ook de politiek zelf heeft me altijd geboeid. Ik was graag tussen de mensen. Ik ben zo blij dat ik van de Kluisbergenaren elke verkiezing opnieuw beloond werd met een respectabel aantal voorkeurstemmen die me iedere keer opnieuw het mandaat van burgemeester heeft bedeeld.
2: Vanaf 1 september wordt eerste schepen Thijs Koeshaart de nieuwe burgemeester van Kluisbergen. In Geraardsbergen wordt het mogelijk 3 tot 4 uur aan een publieke laadpaal te staan. Nu kan je je elektrische auto daar hoogstens 2 uur opladen. Die beslissing komt er na een aantal meldingen, zegt burgemeester Fernand van Trimpont.
4: We kregen diverse meldingen dat de huidige maximale parkeerduur van 2 uur aan de publieke laadpaal in de praktijk te kort is om voldoende laadcapaciteit te gaan hebben. Bezoekers van het handelscentrum bijvoorbeeld blijven doorgaans een beperkte tijd. Maar ja, bewoners die moeten wel hun wagen volledig kunnen opladen. In vele steden en gemeenten is het 3 of 4 uur dat je kan staan. En het is ook die richting die wij zullen uitgaan.
2: In heel Vlaanderen kunnen inwoners ook zelf een publieke laadpaal aanvragen. Dat kan wel alleen als ze zelf geen oplaadstation kunnen plaatsen en als er binnen de 250 meter rond de woning geen publieke laadpaal staat. En in het kloosterbos in Locristi hebben de brandweer en provincie een grote bosbrandoefening gehouden. Een 30-tal brandweermannen uit Locristi, Assenede en Zelzate oefenden samen hoe ze een natuurbrand kunnen aanpakken. Ze werkten met lange waterlijnen, tankwagens en een droneteam om het bos te scannen. Het kloosterbos is extra kwetsbaar voor brand door de droge zandgrond en de vele dennenbomen. Zo'n oefening laat ook meteen zien waar het nog beter kan, vertelt provinciaal natuurdeskundige Yara de Boel.
5: We hebben ongeveer 5 jaar geleden samen met de brandweerzone Centrum een nood- en interventieplan opgesteld met aanduiding van de wegen die voldoende toegankelijk moeten zijn. En dan merken we dat er her en der toch nog wat pijnpunten zitten. De wagens van de brandweer zijn groter geworden, dus moeten we ook het onderhoud van die wegen daar beter op afstemmen. En zulke dingen komen met deze oefening bloot.
2: En dan nog het weer. Het wordt zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maxima rond de 28 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Vertel eens Mona, waar staan we aan te schuiven?
6: Op de binnenring rond Brussel, daar verlies je nu zo'n 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Richting Brussel, hinder op de A12, dat is tussen Londerzeel en de Werken in Meissen. 10 minuten schuif je daar aan. En op de E429 hetzelfde, tussen Halle en de ring rond Brussel. En tot slot op de E19 Brussel-Antwerpen, daar verlies je in beide richtingen 10 minuten aan de Werken in Mechelen-Noord.
7: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
8: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur. Ze zijn terug.
9: In de tekstje nog.
10: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
8: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
10: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
8: Nieuwe zomerse muziek. Oh, ja. En vooral veel geit en jams. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
9: Richie, citroen met framboos.
11: Richie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Richie, Krevel.
14: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
13: Krevel, leef beter.
15: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

0: muziek die wel lijkt te komen uit, laat ons eerlijk zijn, een soort van goeie oude tijd van toen, brengt ons terug naar daar. Dat is de Fixkes. En ja, ik vraag het aan. Radio 2. Heb je misschien plan om binnenkort op vakantie te vertrekken? Het zou kunnen, dan mag je uiteraard niet vergeten om propere onderbroeken in je valies te steken. En, ook leuk, vergeet niet om al een lijstje te maken van leuk podcasts voor onderweg. Dat maakt de rit of de vlucht altijd een beetje leuker. En met die onderbroeken, ja, daar kan ik niet mee helpen, maar met de podcasts gelukkig wel. Want ik heb nog een tip voor jou. Ja, je weet het intussen wel, op VRT Max vind je heel wat leuke podcasts. En de laatste nieuwe van Mens Erger Je Niet bijvoorbeeld is ook een echt heel tofke, want daarin komt Radio 2 collega Margot van de regio langs bij Xavier Taverne en Shema Saisai om haar ergernissen te delen. En vanaf vandaag is er ook een nieuwe aflevering te beluisteren van Peter van de Veire en de Zandloper. En daarin praat hij met Camille over het leven. Over, ja, laat ons wel eerlijk zijn, de succesvolle carrière die ze heeft. En niet alleen in muziek, maar ook op televisie. En weet je dat nog? Dat begon allemaal, ondertussen al een hele tijd geleden, met de Ketnet-serie Like Me. En daarna had ze ook haar eigen telenovelle op VTM Milo. En bij die laatste is, ja, voor Camille, is ze heel ver voor gegaan. Lange draaidagen, weinig tijd. En daarover vertelt ze dat dat toch wel echt zijn tol geëist heeft.
1: Ik heb heel veel gehuild, hoor, die periode. Gewoon omdat ik oververmoeid was, denk ik. Dus alle huilscènes in Milo, die kwamen heel spontaan. Dat was lekker leuk. Dat was gewoon een one-taker en we konden doorgaan. ik heb dat ook beleefd in een Waas. Ik weet daar eigenlijk niet meer zo heel veel van. Omdat dat zodanig... Ja, dat was heel pittig. Dat was gewoon heel pittig.
0: Ja, Camille praat in die nieuwe aflevering van Peter van den Veire en de Zandloper ook vol liefde over haar oma, die helaas tijdens de COVID-periode overleden is. En dat heeft een enorme impact op haar gehad. De hele aflevering die staat nu op VRT Max en is zondag ook te zien op televisie na het journaal Laat op VRT 1.

bijen en nu dat je weg bent. Ja, het is zomer. Bijen en wespen, die horen er dan eigenlijk gewoon bij. Laat ons eerlijk zijn, als je ergens op een terrasje zit en je bent iets aan het drinken of aan het eten, dan verwacht je al bijna dat ze er gewoon bij komen zitten. En sinds enkele jaren hebben we natuurlijk ook de hoornaars. Ik mag hopen dat je er daar nog niet te veel mee hebt te maken gekregen, want het zijn toch serieuze beesten. Maar goed nieuws, want wat blijkt nu? Er zouden er een pak minder zijn. Toch volgens imker Nicky Torbijns. Die ga ik daar zo meteen eens over bellen. Naar de Simple Minds en dit fantastische nummer.

0: Dit soort muziek, dat maken ze toch niet meer. Terug naar de jaren 80, de Simple Minds en Someone Somewhere in Summertime. We gaan even naar Ieper, naar West-Vlaanderen. Maar toch wel een bijzonder verhaal, want Marianne Dijgers die heeft daar een nest Aziatische hoornaars ontdekt. Ja, dat gebeurt wel vaker, maar bij Marianne zaten die toch op een bijzondere plek. Ze zaten in een oude radio, een radio van zo'n 70 jaar oud. Je weet wel, zo'n pronkstuk dat je zeker niet wil weggooien. En die stond bij haar op het overdekt terras aan haar huis.
1: Donderdag. Ik werd frietjes bakken hier buiten in ons cafeetje. Een beetje nostalgisch met een oude radio. En daar zag ik vanuit de knop een beestje komen. En bleek het om een Aziatische hoornaar te gaan. Om weg te vliegen naar de bloemen hierachter en terug te keren naar de radio. Want daar hadden ze een plek wel gevonden.
0: Ja, in de radio. Daar is natuurlijk altijd goed om te zijn. Dat weten die hoornaars ook. Maar het is geen fijne ontdekking om te doen. Ik heb wel goed nieuws voor Marianne en eigenlijk voor iedereen. Want imker Nicky Torbijns uit Kagevinnen bij Diest in Vlaams-Brabant, die verdelgt nesten Aziatische hoornaars en die merkt dat er minder nesten zijn dan anders. Nicky, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, kan je dat dan concreet maken? Hoeveel minder werk heb jij nu?
2: De vergelijking van vorig jaar toch minder dan de helft.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus dat is echt wel een groot verschil. Hoe komt dat, denk je?
2: We vermoeden met verschillende factoren. Omdat er is geen oplossing voor een Aziatische hoornaar. Er is geen echte oplossing voor hem te bestrijden.
0: Mm-hmm.
2: Dus het is altijd een en verhaal.
0: Mm-hmm.
2: Dus we vermoeden met de grote voorjaarsvang van de koninginnen dit jaar dat er heel veel mee te maken heeft.
0: Ah ja.
2: En ook het weer heeft een grote rol gespeeld.
0: En hoe dan? Of wat, omdat het te warm was? Of?
2: We hebben eigenlijk de afgelopen maanden de drie extremen gehad.
0: Mm-hmm.
2: Dus bij de eerste 15 graden ontwaken die koninginnen het voorjaar. En dan hebben wij iets daarna terug een koude periode gekregen, waardoor die koninginnen de nesten niet ontwikkeld zijn. Dus die embryonale nesten eigenlijk niet ontwikkeld. Dus die koningin kan ook niet vliegen voor voeding aan te halen, omdat het koudbloedige dieren zijn.
0: Ja.
2: En dan hebben we een periode gehad van regen, dat ook al niet al te goed is voor die koninginnen. En dan hebben we nog die hitte gekregen.
0: Ja,
2: en dat is eigenlijk ook niet goed, omdat die koninginnen geen wijsheid hebben. Die nee. Te kunnen koelen.
0: Dus eigenlijk geen ideale omstandigheden voor die Aziatische hoornaars. Nee. Nu, ja, jij verdelgt die nesten. Als je er ziet, dan kan je dat ook melden via VespaWatch. Maar ja, wat moet je nu zeker niet doen, Nicky? Zijn er zo dingen die je meemaakt waarvan je soms denkt, maar doe dat toch niet?
2: Niet, blijf er vanaf en plak het niet dicht. Dus soms zitten er nesten in spalmuren of vogelhuisjes. En de mensen met de beste bedoeling plakken dat dicht.
0: Ja?
2: Maar dat moet je dus absoluut niet doen. Gewoon vanaf blijven.
0: En waarom niet? Waarom plak je dat beter niet dicht? Want dat is natuurlijk wel...
2: Omdat de werkers die dan buiten zitten eigenlijk naar binnen willen,
0: ja?
2: Die worden dan eigenlijk defensief. En die beestjes knagen die toch naar weg naar binnen of naar buiten terug.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, dat wil je natuurlijk niet dat ze dat doen. Ja, is dat verdelgen dan altijd nodig, Nicky? Want je kan je ook, ja, die hoornaars die eten onze honingbijen op, dat weten we allemaal. Maar ik zou zeggen, als je ze met rust laat, dan laten ze jou misschien ook met rust?
2: Op zich wel. Als je de nest niet nadert, laat je wel gerust. Maar dat is een beetje het probleem met die anekdote. Die reageren zeer defensief. Dat zien we niet met de inheemse wespensoorten bij ons. En de meeste ongevallen gebeuren eigenlijk omdat ze niet weten dat er een nest zit.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus mensen die eigenlijk niet weten op dat moment dat dat nest er is.
2: Snoeien of ergens in een spouwmuur waar ze dan toch moeten gaan werken uitvoeren. Dan kan het wel eens gebeuren dat zij aanvallen.
0: Ja, dat willen we natuurlijk niet. Hè. Maar goed, als ze niet te dicht bij je huis zit en je moet er niet in de buurt zijn, dan denk ik dat je wel ze gewoon met rust kan laten. En dan hebben we daar geen last van. Maar goed nieuws eigenlijk, dat er toch voelt toch voor jou dat er minder zouden zijn dan vorig jaar. Laat ons hopen dat dat zo blijft. Dat onze kleine honingbijtjes toch kunnen blijven leven. Hè.
2: We hopen dat het geen stilte voor de storm
0: is. Nee, dat is natuurlijk afwachten. Dat weet je nooit. Nicky Torbijns, dankjewel voor het gesprek.
2: Graag gedaan.

wordt dit hem dan misschien? De VRT-zomerhit. Dat hangt van jou af, hè? Heb je al gestemd? Gert en James en Madi Wodo. Als je dat nog niet gedaan hebt, ga even naar Radio 2 op VRT Max en breng daar jouw stem uit op jouw favoriet. Dit is Ello Black en I Need a Dollar.

0: rustig wakker worden op deze donderdagochtend met Ello Black en I Need a Dollar. Tijd vliegt voorbij, want het is alweer bijna 8 uur geworden.
1: De genomineerden, die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhit.
1: Wie wint VRT Zomerhit?
2: Dat bepaal jij.
1: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
2: Het is pas echt zomer met...
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
5: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
4: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
6: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog zelf terug in de jaren 30?
4: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
7: De toerfavoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
4: Luister, lees en kijk nu alles van het nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde

0: €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
3: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
5: Ela, loop niet te ver weg, want de zomerhitshows die komen er weer aan. En ik mag jou zo meteen vertellen wie er allemaal komt optreden. En dat is een mooi lijstje geworden, hoor.
6: Elke dag
5: dat nieuws krijg je zo meteen in primeur van mij, maar nu het andere nieuws.
7: Het is 8:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het blijft moeilijk om langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. De voorbije maanden zijn er vooral meer appartementen verkocht en de VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen geen of bijna geen aangepast werk bieden om langdurig zieken te laten terugkeren naar de werkvloer. Dat blijkt uit een studie van welzijns- en preventiedienst Mensura. Het is een stijging van 6% tegenover 2 jaar geleden. En dat ondanks de strengere regels van de overheid die bedrijven net verplichten om langdurig zieken weer naar de werkvloer te helpen. Werkgevers moeten extra uitleg en begeleiding krijgen, want de vele nieuwe regels zijn complex, zegt Bart Teuben van Mensura.
8: Dat is toch ook wel een risico, denk ik, in die hele nieuwe wetgeving. Als men gaat focussen op de hele administratie en men maakt daar een heel complex gegeven van, dan wordt het voor veel werkgevers op den duur het doel vooral het voldoen aan de regelgeving en minder echt werken naar dat einddoel dat echt belangrijk is. Mensen die mogelijkheden hebben op een duurzame, goede manier terugbrengen naar werk of liefst vooral voorkomen dat die mensen uitvallen.
7: En er zijn zo'n 585.000 langdurig zieken in België. Een test om borstkanker bij alle vrouwen jonger dan 50 op te sporen is niet echt nodig. Dat zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de 2 jaar een uitnodiging voor een gratis mammografie. Een screening bij jongere en ook oudere vrouwen levert weinig extra gezondheidswinst op, volgens het Kenniscentrum. Maar de vrouw zelf moet ook wel beslissen of ze een screening wil, zegt Roos Leroy.
9: Om dat mogelijk te maken is het belangrijk dat vrouwen correct en duidelijk geïnformeerd worden over de voor- en de nadelen van borstkankerscreening. En op die manier kunnen zij een geïnformeerde beslissing nemen die aansluit bij hun persoonlijke waarden en voorkeuren.
7: De voorbije 3 maanden zijn er in België 1,5% meer woningen verkocht dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Vooral appartementen waren populair met 4,8% meer verkopen, terwijl de huizenverkoop nagenoeg stabiel bleef. Dat blijkt uit de vastgoedbarometer. Maar ten opzichte van het eerste trimester van dit jaar daalde het aantal transacties wel lichtjes, zegt Bart van Opstal van de Notaris Federatie.
10: Dat is wellicht het gevolg van de verhoging van de rentevoeten van de hypothecaire kredieten, die duidelijk al een lichtremmend effect begint te krijgen op die vastgoedmarkt. En dat zagen we heel duidelijk in dat tweede trimester van dit jaar.
7: Wie naar de luchthaven van Zaventem moet, let het best goed op, want op de ring rond Brussel beginnen vandaag werken aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. Daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats, zegt Marijn Struijf van Bouwheer De Werkvennootschap.
11: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goede signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
7: De VS en Iran hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw aangevallen. De VS zegt dat het zo'n 90 doelwitten in Iran heeft aangevallen. Iran zegt dan weer dat het 4 militaire basissen van de VS heeft geviseerd in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Pauline Lambert, de rust is dus nog niet teruggekeerd in het Midden-Oosten.
12: Nee, integendeel. De tweede dag op rij nu dat de VS en Iran elkaar bestoken, ondanks een akkoord over een gevechtspauze dat ze een paar weken geleden hebben gesloten. En deze aanvallen waren ook nog groter en uitgebreider dan die van gisteren. In Iran zijn zeker 4 doden geteld.
7: En waarom laait het geweld nu weer op?
12: Ja, het draait allemaal rond die straat van Hormuz. De VS zegt dat het Iran opnieuw aanvalt omdat Iran de voorbije dagen schepen heeft aangevallen in de straat. Maar Iran vindt dat dat mag omdat die schepen niet volgens de door Iran toegestane route voeren. De VS en Iran interpreteren dus het voorlopige akkoord dat ze hebben gesloten allebei anders.
6: En dat belooft niet veel goeds voor dan de verdere onderhandelingen.
12: Nee, want het was dus de bedoeling dat de VS en Iran tegen einde augustus tot een permanenter vredesakkoord zouden komen. En daarin zouden dus ook afspraken moeten gemaakt worden over die straat van Hormuz. Maar de onderhandelingen daarover zijn nu opgeschort voor de begrafenis van de Iraanse religieuze leider Ayatollah Khamenei. Die is later vandaag. Het is dus afwachten of de gesprekken daarna kunnen hervatten.
6: Dankjewel, Paulien. En morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Onze doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
13: Ik denk in de wedstrijden waar wij niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral wouden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan te kunnen tegengaan op hun helft te spelen. Druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
6: En vanavond om 10:00 is de eerste kwartfinale in het WK-voetbal tussen Frankrijk en Marokko. Het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maxima tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen amper aangepast werk geven aan langdurig zieken die weer willen werken. Daarmee begon het nieuws. Volgens welzijns- en preventiedienst Mensura is er een kleine stijging tegenover 2 jaar geleden, ondanks strengere regels van de overheid die bedrijven opgelegd kregen. Meer op vrtnieuws.be.
5: Dankjewel, Charlotte. Mona, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
5: Wat zegt het op de weg?
14: Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je nu 15 minuten. Dat is in beide richtingen aan de werken in Mechelen-Noord. Nog naar Antwerpen 10 minuten bij op de A12 in Aartselaar. Rond Brussel op de binnenring beginnen we met 20 minuten file rijden. Dat is tussen Groot-Bijngaarden en Machelen. En richting Brussel hinder op de E429. 10 minuten verlies je daar bij Halle.

Simply Red en Fairground op de achtergrond met een stralende zon vandaag op de voorgrond en toch weer temperaturen tot 30 graden. Het wordt een mooie dag. Zeg, en staat het al in je agenda? 28 en 29 juli zijn heel belangrijke dagen, want dan nemen wij aan de pier in Blankenberge de eerste twee zomerhitshows op. En in elke show dan zullen er 5 genomineerden voor VRT Zomerhit hun nummer brengen. En dan wil jij natuurlijk weten wie er wanneer komt, wanneer jouw favoriet erbij is. En je kan komen supporteren daar aan de pier in Blankenberge. Wel, ik mag je dat nu vertellen. Op 28 juli zijn dat onder andere Judith, K3, Meteor, Milkink en Stan van Samang. En de dag erna, woensdag 29 juli, dan kom je meezingen met Aaron Blommaert en Zoe Livey, Dana Winner, DJ Licious en Milo, Gert Verhulst en James Cook en Linne de Douw. Dus dat zijn toch weer heel veel mooie namen. Als je zeker wil zijn van je plaatje, ja, dan moet je echt op tijd komen. En als je het van op de eerste rij wil meemaken, vlak bij het podium, dat je jouw artiest, jouw favoriete artiest bijna kan aanraken. Kan ruiken, kan proeven, is misschien wat overdreven. Maar goed, als je dat graag wil, ja, dan moet je zeker jouw plekje gaan reserveren op VRT Max. Daar vind je ook alle informatie. En naast de zomerhitgenomineerden komen er nog veel meer artiesten een feestje bouwen. Waaronder deze toffe kerel.

0: word je toch goed gezind van? Justin De Wild en Cheerio. Hij is er dus bij tijdens die eerste zomerhitopname. Op dinsdag 28 juli is dat, als je hem live wil bezig zien. En heeft best wel een grappig verhaal, want die Justin, die is nog maar 22 jaar, wordt nu al de opvolger genoemd van bijvoorbeeld een Marco Schuitmaker of een Yves Berendsen. En het grappige is dat dit nummer eigenlijk uit een soort van helemaal niks een grote hit is geworden. En ja, inmiddels staan er voor hem dit jaar al meer dan 230 optredens gepland. Die had het lekker druk krijgen. Wie de voorbije dagen ook lekker druk had, was Maarten van Gramberen. Dat heeft dan weer met de tour te maken. Daar gaan we zo meteen eens naar kijken.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede

0: vind ook die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Ze zijn terug.
3: En doe tekstje nog.
4: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
2: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
3: Ik hoop dat ik het beter ken dan ik. Hè.
2: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter jou aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh cool!
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
9: Radio 2.
10: Radio 2.

0: Cool and the Gang en Fresh. Ben benieuwd, hangt de vlag al buiten? Ligt jouw zwart-gele rode outfit al klaar? Want het is echt wel uitkijken naar morgen, hè? Radio 2. Ja, dan is het weer Tous Ensemble. De Rode Duivels die spelen dan tegen Spanje. En je voelt dat, hè? Iedereen leeft mee. Ook hier bij Radio 2 doen we dat. Er wordt over niks anders gepraat. En dus kunnen we dat ook niet zomaar laten voorbijgaan. En gaan we daar een serieus feestje van maken. Ja, we hebben ons het feestcomité in gang gestoken en het komt allemaal goed. Maar daar mag Daan straks meer over vertellen. Voetbal, dat is voor morgen. Nu naar de koers. Radio 2. En dan ga ik naar Maarten van Grandeer natuurlijk. Maarten, goedemorgen.
1: Dag Sharon, goedemorgen.
0: Ja, voor de mensen die het nog niet weten, live vanuit Frankrijk. Jij volgt de tour voor ons.
1: Ja, zeker.
0: In hotelkamers met airco en soms zonder airco. Wat was het vannacht?
1: Het was vannacht zonder. En we zitten in de Pyreneeën, hoog in de bergen. En we slapen vaak in dit hotel, Le Vieux Logis, in Estelle Bétaram. Mm-hmm. En meestal als je je ramen openzet, dan komt er echt verkoeling binnen, s'nachts. Ik ben om 4 uur vannacht wakker geworden, omdat die verkoeling maar niet kwam. En ik heb eigenlijk sindsdien niet te veel meer geslapen. Dus het was niet mijn allerbeste nacht, maar we hadden dus geen airco. En ik ben ook geen bevroren fles water gaan halen om in mijn lief te leggen. Ik heb er allemaal niet gedaan. Ik heb alleen, ja, maar ik had er geen. Ik heb alleen wat gedronken. Ik heb al betere nachten gehad, maar de nacht was goed genoeg. Daar hoop ik tenminste.
0: Heftig voor die sprinters, voor alle wielrenners eigenlijk, we moeten dat niet meer zeggen. De temperatuur die kost hun toch meer energie, dat kan bijna niet. Hoe lang kunnen die dat volhouden aan dit tempo?
1: Ja, ze geven nog heel lang heel warm weer. Het zijn natuurlijk al die renners, elke wielrenner in de Ronde van Frankrijk is een fysiologisch wonder. Dat zijn allemaal wonderen van de natuur, omdat die zo'n sterk lichaam hebben, dat die zo ongelooflijk hard en snel met een fiets kunnen rijden. Dus ook op gebied van omgaan met hitte en koeling en dat verdragen zijn het ook uitzonderlijke atleten en uitzonderlijke mensen. Dus dat valt allemaal best nog wel mee. En ze zijn daar ook voor getraind. Hittetraining is iets dat renners tegenwoordig heel vaak doen. Thermokleren, met warme kleren gaan trainen, die temperatuur laten stijgen in een sauna zelfs vaak tot bijna 40 graden.
0: God.
1: Dus ze maken zo hun lichaam ook wel gewend aan grote hitte. Dus het valt echt nog wel mee voor die renners.
0: Het zal nodig zijn ook, hè? Want straks komt hier nog die eerste col buiten categorie eraan. Ik hoor ook dat er stemmen opgaan om het startuur te vervroegen. Ja, waarom doet de organisatie dat niet? Is dat te moeilijk? Of?
1: De tourorganisatie is natuurlijk ook bezig met een perfecte timing, ook wat televisiekijkers betreft. Ze willen dan toch zo laat mogelijk aankomen, zodat er dan toch veel mensen die thuiskomen van hun merk ook nog een stukje Ronde van Frankrijk kunnen meepikken. En dan kunnen zij weer tegen sponsors zeggen, kijk eens hoeveel mensen er gekeken hebben. Als je dat uur gaat vervroegen, ja, dan gaan ze ergens finishen kort na de middag. Dat is dan weer minder interessant voor de kijkers en zo. Dus het is wel een moeilijk verhaal en het is geen verhaal dat zomaar op 1, 2, 3 en zeker niet in deze Ronde van Frankrijk veranderd of opgelost zal worden.
0: Nee, er gaat nog wel wat geld mee tegemoet natuurlijk. Ook, dat hoort er ook allemaal bij. Wat voor rit is het vandaag? Ik zei het al, die eerste col buiten categorie komt eraan. Is het weer een sprintersetappe?
1: Nee. Het is, we zitten in de Pyreneeën.
0: Ja.
1: De 5 gebergten van Frankrijk die worden ook in deze ronde aangedaan. Centraal Massief, Vosgezen, Jura, Alpen en Pyreneeën. En dit is eigenlijk de Pyreneeënrit. De Pyreneeën zijn dit keer in de Tour niet zo heel zwaar, maar vandaag dus wel een zware bergrit. De Aspijlichter en dan buiten categorie de Tourmalet. Een monster in de Tour. Remco Evenepoel is er altijd al in de problemen gekomen. Een keertje in de Ronde van Spanje. Vorig jaar afgestapt. Toen sukkelde hij natuurlijk met een gebroken rib. Was hij niet 100% top. En dit keer rijden we van de andere kant omhoog. En dan rijden we eigenlijk naar een soort nieuwe klim. Een lange, maar helemaal niet zo steil. Maar de verwachting is toch wel dat de klassementsmannen zich gaan roeren. En dat Pogacar toch wel zoiets heeft van jongens, veel kansen zijn er niet tot en met de slotweek. Ik ben nu heel goed. Ik ga misschien wel toeslaan. Dus het is een beetje een heel interessante etappe om te zien wat er gebeurt en zal gebeuren tussen de klassementsmannen.
0: Ja, want wij zijn nog altijd aan het wachten, Maarten, op die Belgische overwinning. Gisteren gokte jij op Tim Merlier. Het heeft niet mogen zijn. Het heeft niet mogen zijn.
1: Hij was derde. Tim was derde. En er komen nog veel sprintersetappes aan tussen nu en rit 13, denk ik. Dus de kans dat dan Philipsen of Merlier toch eens raak schiet, is nog altijd zeer groot. Maar ik was mis, inderdaad, van de Nederlander Kooi.
0: Ik
1: met de prachtige bijnaam, het jachtluipaard van Numansdorp.
0: Dat is inderdaad een mooie bijnaam.
1: Dat ook.
0: Maar ik ben wel benieuwd wanneer jij eens raak gaat schieten dan. Want voorlopig nog maar weinig succes, hè?
1: Nee, dat is waar. Krijg ik vandaag een nieuwe kans.
0: Ja, jij krijgt elke dag, zo ben ik dan wel natuurlijk. Jij krijgt elke dag van mij een nieuwe kans. Dus probeer het dan nog maar eens.
1: Ik ga voor zekerheid gaan. Tadej Pogacar. Alles behalve origineel. Maar ik zet dan toch mijn hoop en mijn geld op Tadej Pogacar.
0: Dat is
1: voor een prachtige prijs.
0: Zeker, een hele prachtige prijs. Je weet nog, hè, twee stickers van Radio 2. Mm-hmm. De cd van de prehistorie. En ik kwam hier daar straks binnen. Ik zag op het bureau van de enige echte, Peter van de Veire, u wel bekend, hier nog een koffietas staan van hem van Goedemorgen Morgen. Wat denk je?
1: Oké. Okay. Goed. Prima. Heel goed.
0: Moet ze misschien wel eerst even afwassen.
1: Een propere tas, maar liefst wel een afgewassen tas. Dat is prima wat mij betreft. En misschien ooit in een volgende fase nog een cd-speler, want ik heb dat eigenlijk niet meer, denk ik, een cd-speler.
0: Is het waar?
1: Alles digitaal in de auto is dat niet meer. Ik heb dat niet meer. Een platenspeler wel, maar geen cd-speler.
0: Ja, meer, maar ja, dan moet je natuurlijk wel eerst die cd winnen, hè.
1: Juist.
0: Maarten, anders ben je ook niks met een cd-speler. Goed, we gaan het allemaal meemaken of het straks gaat gebeuren of Pogacar daarmee gaat lopen met die overwinning van vandaag. Allemaal te volgen op VRT1 en bij de collega's van Sporta. Merci Maarten, tot morgen. Yo.

0: Straks staan ze op ons podium bij Radio 2 aan Zee aan de Pier in Blankenbergen. En gaan ze er een dik feestje van maken om 3:30. Dan heb ik het natuurlijk over DJ Licious en Milo en Forever Young.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: 9, goedemorgen. VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Tom de Dekker. Philip Willeket stopt eind augustus als burgemeester van Kluisbergen. Dat heeft hij gisteravond in de gemeenteraad aangekondigd. Willeket zal dan 38 jaar burgemeester geweest zijn en zat daarvoor ook al 10 jaar in de lokale politiek. Samen met de burgemeester van het West-Vlaamse Dentergem is hij op dit moment de langst zetelende burgemeester van Vlaanderen. Willeket is net 75 jaar geworden en vindt het tijd om te stoppen.
1: Het zijn drukke jaren geweest, harde jaren geweest van veel werken. Maar ook de politiek zelf heeft me altijd geboeid. Ik was graag tussen de mensen. Ik ben zo blij dat ik van de Kluisbergenaren elke verkiezing opnieuw beloond werd met een respectabel aantal voorkeurstemmen die me iedere keer opnieuw het mandaat van burgemeester heeft bedeeld.
0: Vanaf 1 september wordt eerste schepen Thijs Koeshaart de nieuwe burgemeester van Kluisbergen. In Denderleeuwen mogen horecazaken en verenigingen extra schermen plaatsen om WK-wedstrijden van de Rode Duivels te tonen. Dat heeft het lokaal bestuur beslist. Wie een extra scherm wil, moet wel eerst een aanvraag indienen en de regels rond veiligheid en geluid respecteren. De gemeente voorziet een snellere procedure, zodat organisatoren ook kort voor een wedstrijd nog een toelating kunnen aanvragen en niet meerdere weken moeten wachten op een toelating. In het Kloosterbos in Locristi hebben de brandweer en de provincie een grote bosbrandoefening gehouden. Een 30-tal brandweermannen uit Locristi, Assenede en Zelzaten oefenden samen hoe ze een natuurbrand kunnen aanpakken. Het Kloosterbos is extra kwetsbaar voor brand door de droge zandgrond en de vele dennenbomen. Zo'n oefening is dus cruciaal, zegt Steven van Voren van Brandweerzonecentrum.
2: Voor de paraatheid van onze manschappen en ook voor de kennis van de procedures om bosbrandjes aan te pakken, zeker in warme, hittegevoelige periodes. In het verleden in onze zone hebben we al een aantal vegetatiebrandjes gehad, niet altijd van grote omvang, maar wat klein is kan groot worden, dus we moeten paraat blijven. 5 jaar geleden is deze opleiding gestart, die wordt jaarlijks geoefend en nu resulteert dat af en toe in een oefening ter plaatse.
0: En door de droogte beperkt havenbedrijf North Sea Port de scheepvaart op het kanaal Gent-Terneuzen. Schepen mogen er voortaan niet dieper dan 12,35 meter in het water liggen. Het waterpeil ligt zo'n 15 centimeter onder het normale niveau. Daarnaast is het water bijna 3 keer zo zout als toegestaan, omdat er minder zoet water via de Leie en de Schelde het kanaal instroomt. Om dat op te lossen sluiten de 3 sluizen in Terneuzen een deel van de dag en dat zolang de droogte aanhoudt. Het weer dan, het wordt zonnig vandaag met enkele stapelwolken en maxima rond de 28 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
3: Komt een prachtige dag aan, echt. Dat is altijd fijn. En op de weg valt het ook nog best mee, toch?
4: Ja, inderdaad. Op de E19 Brussel-Antwerpen, daar nog het meeste file. Je verliest 20 minuten in beide richtingen aan het werken in Mechelen-Noord. Richting Antwerpen is wel net een ongeval gebeurd op de E17 in Deinzen. Links is daar versperd, maak er dus zeker een reddingstrook. En tot nu schuif je er zo'n 15 minuten aan. Verder naar Antwerpen 10 minuten aanschuiven vanaf Franst. Rond Brussel op de binnenring zo'n 20 minuten bij. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En dan tot slot richting Brussel 10 minuten aanschuiven op de E429 bij Halle.
5: Dorso. Ergonomisch slapen.
6: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
7: En hier uw linkeroor.
6: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
7: Wat blief?
6: Zie je het wel.
7: Oh, amai, dat is ampetant.
6: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
7: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
6: Wat?
7: Aan halve prijs.
6: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
7: Wat blief?
6: Bij Hans.
7: Ja, ja, het kan anders.
5: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll en Hyde, de musical.
8: In ieder mens leven 2 zielen. 1 goede en 1 kwade.
5: Jekyll en Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
9: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
10: Elke dag telt voor 2.
5: Radio 2.

0: die solo-carrière van Cato echt een vlucht aan het nemen is. Zeker met deze nieuwe single.
1: De schaduw heeft een rand van goud.
0: 1, 2, 3, 4. Zeg, de kans is groot dat jij vandaag moet werken en misschien niet kan genieten van vakantie. En dan helpt muziek altijd om het allemaal wat makkelijker te maken. Dus vertel mij eens, welk nummer zou jou helpen om deze dag goed te beginnen en om die waslijst aan to-do-dingen wat vlotter te laten verlopen? Dat mag je mij laten weten in de Radio 2-app. En dan speel ik dat nummer misschien zo meteen voor jou.

0: dit geeft je ook misschien al wat energie, hè, om aan de dag te beginnen. Ava Max en Kings en Queens, maar het is niet de bedoeling dat ik kies, natuurlijk. Nee, jij mag kiezen welk nummer jij graag wil horen om die werkdag goed te starten en om jouw dag toch wat vlotter te laten verlopen. Dit keer is de eer aan Suzy van Valkenborg uit Hatert. Suzy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Voor jou een belangrijke dag vandaag, heb ik begrepen.
1: Ja, het is een heel belangrijke dag voor mij. Ik ga vandaag voor de eerste keer zelf thuis nierdialyse dragen.
0: Mm-hmm.
1: Dat wil zeggen, na een jaar ziekenhuis bezoeken en constant aan een machine te gaan liggen in het ziekenhuis en een heel intensieve opleiding de laatste weken, ga ik dit vandaag eindelijk zelf mogen doen.
0: Ja, dat is wel een pak makkelijker, denk ik, dan al de tijd die je verliest met telkens naar het ziekenhuis te moeten, toch?
1: Ja, het is nog het zal nog 5 dagen per week zijn dat ik het moet doen. Gedurende 2,5 uur en dan een uurtje aan- en afsluiten. Maar het gaat mij toch wel veel meer vrijheid geven om mijn privéleven, mijn sociaal leven in te richten. En hopelijk op termijn terug toch wel deeltijds te kunnen gaan werken.
0: Oké, ja. Dat zijn mooie vooruitzichten. Hè? En dat sociaal leven is ook superbelangrijk natuurlijk. Dat mag er niet onder lijden.
1: Ja.
0: Dat is zeker niet de bedoeling. Maar zo fijn, wanneer komt de machine ergens? Heb je een idee rond hoe laat?
1: Wel, normaal gezien rond 9 uur.
0: Misschien gaat zo meteen de bel bij jou dan.
1: Maar ja, ik verwacht dat de verpleegkundige mij wel zal verwittigen als ze vertrekt in het ziekenhuis.
0: Misschien is die verpleegkundige wel aan het luisteren nu naar Radio 2 en dan weet hij wel dat jij gewoon op de radio bent. Dat zou zo maar kunnen. Suzy, vertel mij eens, met welk nummer kan ik jou vandaag een plezier doen?
1: Het liedje dat mij al heel mijn leven heel nauw aan het hart ligt, is Don't Stop Me Now van Queen. En zeker sinds dat we dan vorig jaar die diagnose kregen dat het terminaal nierfalen is en dat ik een transplantatie nodig heb en op de wachtlijst kom en zo, is dat echt het liedje dat mij vooruit streeft om te blijven hopen.
0: Ja, dat snap ik. Een echte powersong. Dat kan je wel gebruiken, denk ik. Mooie vooruitzichten in ieder geval, Suzy. Ik wens jou een fantastische zomer en heel veel succes met je eigen machine vandaag.
1: Ja. Dank je wel, jullie ook.

0: Fantastisch nummer gekozen door duidelijk een hele sterke vrouw. Suzy koos voor Queen en Don't Stop Me Now. Misschien is het morgen wel aan jou om de werkplaat te kiezen. Het zou zo maar kunnen.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Jij verzacht.
1: Is dit hem dan? Jouw zomerhit? Dan weet je wat te doen. Ga naar Radio 2 op 14 Max en stem op Niels de Stadsbader. Of op jouw favoriet natuurlijk, hè. Dat kan natuurlijk ook. Ondertussen even naar Blankenbergen, naar Daan Massetaan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sharon.
1: Goedemorgen. Hangt de zon ook al zo mooi te draaien boven het zeetje?
2: Dat is ongelooflijk. Ik heb die precies een aantal uur geleden zien ondergaan en nu is die alweer terug. Het is al volop zon, blauwe lucht en het is echt een heerlijke temperatuur in Blankenbergen. Het is zo niet te warm op dit moment. Het is echt fantastisch wandelweer of even zo'n zonnetje zitten. Oh, heerlijk is het hier.
1: Ja, genieten zoals dat eigenlijk gewoon elke dag is daar in Blankenbergen. Straks om 16:30 een optreden van DJ Licious en Milo en om 19:30 Hollis. Dus kom zeker een kijkje nemen en kom meegenieten van al die optredens. En misschien, ja, morgen toch ook maar een vrijhouden, zo rond 21:00?
2: Ja, ja, want wij hebben gisteren een berichtje gekregen in de app van Radio 2. Mm-hmm. Het gaat natuurlijk over het WK. Jij vertelde het daarnet ook al, er wordt steeds meer over gesproken, ook hier in Blankenbergen. Luisteraars beginnen het over, vrijdag wordt toch wel de hoogdag wanneer België opnieuw gaat spelen. En we kregen een berichtje in de app van Radio 2 van, zou het niet leuk zijn om ergens een groot scherm te zetten?
1: Yeah.
2: Nu moet ik zeggen, Blankenbergen sowieso de place to be om voetbal op groot scherm te kijken. Dat is hier sowieso vakantiesfeer. Hier staan sowieso al een aantal schermen verspreid over het centrum. Dus mocht je nog een plek zoeken, kom naar hier naar Blankenbergen. Hier zit je sowieso goed. Maar nu dachten we gisteren met het team van Radio 2 aan zee, zou het ook leuk zijn mochten we hier aan de pier in Blankenbergen mochten we zo'n scherm zetten.
1: Maar ja!
2: Zodat je ook hier naar de Rode Duivels kan komen kijken morgenavond. En naar Blankenbergen, hier zit je sowieso goed. Maar nu dachten we gisteren met het team van Radio 2 aan zee, zou het ook leuk zijn mochten we hier aan de pier in Blankenbergen mochten we zo'n scherm zetten?
1: Maar ja!

0: Coca-Cola, weet ik veel wat. Ja, voilà. En dan kan je dus onder andere ook hier de grote wedstrijd komen volgen op het grote scherm.
1: Ja, die begint al om 9 uur. Dus ja, misschien toch iets vroeger dan 9 uur daar zijn. En gewoon better safe than sorry. Hè. Dan kun je ook zo rustig op het gemakje wat klaarzetten en zo. Altijd leuk. Amai, dat wordt gezellig. En als we dan ook nog zouden winnen, Daan, stel je dat voor als we zouden winnen?
0: Oh. Ja, er is geen dak op Blankenbergen, maar dat gaat er dan af. Hè.
1: Wees dat maar zeker, jij. Dat denk ik ook. Ja, ja. Absoluut.

0: de fantastische film Toy Story 5. I knew it, I knew you. Taylor Swift. Niet alleen omwille van het voetbal kijken wij uit naar morgen, maar ook omdat we dan weer van Radio 2 Filmfestival doen. Elk uur tijdens de ochtendshow maak je kans om hier 8 tickets te winnen als je de filmmuziek herkent. Wordt leuk, kijk ik naar uit. Maar voor nu, over naar het mooie, stralende, plezante Blankenbergen.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
4: Ad in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Elke dag telt voor twee.
9: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van de Veire en de Zandloper. Als de muren konden praten of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max.
8: Radio 2.
10: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
11: Nog tot dinsdag 40% korting op verse kippenonderbillen vanaf 1 kilo. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
12: Dit wordt echt geweldig.
4: Ad in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
1: Ketnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Fertiliteitscentra zijn bezorgd over de nieuwe donorwet die de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren opheft, dat schrijft het Nieuwsblad. De fertiliteitsartsen steunen de hervorming en het recht van donorkinderen om hun afkomst te kennen, maar ze vinden de overgangsperiode te kort om procedures en zorgtrajecten op tijd aan te passen. En de wet voorziet niet genoeg manieren om op korte termijn nog genoeg donoren te kunnen vinden. Dat zegt Chari Makkens van de Belgische Vereniging voor Reproductieve Geneeskunde.
1: Ongeveer 85% van alle donaties met zaadcellen wordt gedaan in samenwerking met een buitenlandse bank. En binnenin de nieuwe wet staat die samenwerking op de helling, omdat de eindverantwoordelijkheid voor die buitenlandse bank bij het fertiliteitscentrum zou liggen. Dat is een heel moeilijke eindverantwoordelijkheid, omdat wij niet de middelen hebben, nog de macht om die buitenlandse partners waarmee dat we samenwerken te gaan controleren.
0: Om meer binnenlandse donoren te vinden, moet het volgens de fertiliteitscentra mogelijk worden om donoren te werven via reclame. De Rode Duivels bereiden zich in Los Angeles voor op hun WK-kwartfinale tegen Spanje morgenavond. Ze zijn gisteren al vanuit Seattle naar LA gevlogen, waar ze wel al meteen op een logistiek probleem stoten, zegt Tom Boudeweel vanuit LA.
2: Normaal moesten de Belgen gaan trainen in het Loyola Marymount University Complex, dus aan de universiteit. Maar ze hebben gisteravond gezien dat dat trainingsveld niet echt te goed was met de putten. Het zag er ook heel droog uit. En dus hebben ze gevraagd om vandaag richting het complex te trekken van LA Galaxy, waar ze ook getraind hebben voor de groepswedstrijd, de tweede. En dat mocht...
0: Later vandaag volgt nog een laatste training op het veld van LA Galaxy. Morgenavond om 9 uur is de wedstrijd tegen Spanje. En vanavond al wordt de eerste kwartfinale gespeeld. En dat is tussen Frankrijk en Marokko. Bij de aanvallen van de Verenigde Staten op Iran de voorbije 2 dagen zijn al 14 doden gevallen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen zijn ook gewond. De VS en Iran hebben elkaar voor de 2e nacht op rij aangevallen na aanvallen van Iran op een aantal schepen in de straat van Hormuz. Die voeren volgens Iran op een niet toegelaten route. En Oekraïne heeft opnieuw 2 Russische olietankers aangevallen in de zee van Azov. Dat is een belangrijke bevoorradingsroute voor het door Rusland bezette schiereiland de Krim en andere bezette gebieden in het zuiden van Oekraïne. Oekraïne blijft ook olieinfrastructuur in Rusland aanvallen en daardoor is er brandstoftekort. Rusland heeft daarom nu ook de uitvoer van diesel verboden, alvast tot eind deze maand. Het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maximaal tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Charlotte. Energreen. Energierebellie. Goedemorgen, lieve vrienden. 131 kilometer file. Je vertraagt richting Antwerpen op de E17 tussen Kruisem en Deinze. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Daar mag je 50 minuten extra reistijd tellen. Als je daar in de file staat, maak alsjeblieft die reddingstrook. En op de E313 vanaf Ranst komt er nog een kwartier bij in de richting van Antwerpen. Je staat ook 10 minuten in de file op de E17 richting Gent tussen Lokeren en Kalken. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen verlies je 20 minuten in beide richtingen aan de werken in Mechelen-Noord. Op de binnenring rond Brussel verlies je 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring is dat een kwartier tussen Strombeek en Anderlecht. Viel rijden ook nog richting Brussel. Op de E429 vanaf Halle tot de ring rond Brussel. Daar mag je 10 minuten bijtellen. En op de N41 richting Sint-Niklaas verlies je dan weer een kwartier door werken in Hamme.
4: Radio 2 aan zee.
5: Daan Mazet.
3: Een zeer goede donderdagochtend. Dit is Blankenbergen Calling. Voor een nieuwe dag vol schelpjes, golven en zon. Geniet van ons mee. Via VRT1 kijk je gewoon gezellig mee en zal je zien dat het hier fantastisch mooi weer is. Maar we sturen het ook naar jou via de radio. Met Hansen bijvoorbeeld. Zeer welkom.

1997, het waren drie broers die een wereldhit scoorden met deze Mbap. Ze stonden in heel veel landen op één. En mocht je je nu afvragen, welke landen waren dat dan? Ik heb het opgezocht. Nieuw-Zeeland, Ierland, Duitsland, Hongarije, Denemarken, Canada, Australië, Spanje, Zwitserland, Verenigde Staten, Zweden, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. En wat dan met België, hoor ik je denken? Ook, daar stonden ze ook op nummer 1. Vier weken stonden ze bovenaan in de hitlijsten. Ik denk met de inkomsten van dat nummer kunnen die mannen nog 600 jaar leven.

0: Ja, hopelijk mogen we dromen van een overwinning op Spanje. Hoe mooi zou dat zijn? Het zou een hele mooie stunt zijn van de Rode Duivels. En ook hier in Blankenbergen, waar we heel de zomer kamperen, zie je steeds meer zwart-geel-rood opduiken. Misschien ook bij jou in de buurt. Gisteravond was er hier avondmarkt in Blankenbergen. Een fenomeen aan de Vlaamse kust. En er werden opvallend veel truitjes van de Rode Duivels verkocht, zag ik op die avondmarkt. Nu, mocht je nog een plek zoeken om die toch wel legendarische wedstrijd te volgen in de ambiance van een groot scherm, kom dan gerust naar Blankenbergen, want dat wordt toch wel de beste en de leukste plek om die wedstrijd te volgen. Vakantiesfeer en voetbalsfeer gewoon samen op één plek. Hoe mooi is dat? En je kan die wedstrijd samen met heel wat Radio 2-luisteraars volgen. Met zicht op zee en een extra groot scherm bovenop onze studio. Want we zijn met Team Radio 2 aan zee aan de slag gegaan. Gisteren een aantal berichtjes gekregen van luisteraars in de app van Radio 2. Die zeiden van, ja, maar zouden we geen scherm bij jullie kunnen plaatsen? Ah, wel ja, we gaan een scherm op het podium zetten hier aan de pier in Blankenbergen. Dat is toch wel een unieke locatie, hè? Als je naar links kijkt, zie je de zee. Als je voor je kijkt, zie je het voetbal. Het zonnetje schijnt hier. Echt mooi. Dus kom gerust langs, morgenavond. Breng een stoeltje mee, breng wat drankjes mee. En dan gaan we er samen een fantastisch mooie en vooral unieke avond van maken. Morgenavond hier in Blankenbergen. Maar kijk, intussen is het nog donderdag. Het is 16 minuten over 9. Dat is toch wel het ideale moment om in de wagen of op de trein te stappen en ook naar hier te komen, naar Blankenbergen. Afhankelijk van waar je moet komen, ben je hier dan ergens rond de middag zo. Ruim op tijd voor onze optredens van Radio 2 aan zee. Vandaag DJ Licious samen met Milo, een van de genomineerden voor Radio 2 Zomerhit. En vanavond komt ook Hollis op bezoek. Christophe Verholle, winnaar van The Voice van Vlaanderen. Gisteren was trouwens Sam Goris hier. Jongens, ambiance in de keten hoor. Pleintje stond vol. Veel mensen die aan het meezingen waren, ondanks toch wel warme temperaturen. Check zeker de socials van Radio 2, de Facebook of Instagram pagina. Daar zie je hem zeker nog eens voorbij komen. Vandaag ook worden de optredens live uitgezonden op VRT Max. Dus mocht je er niet raken, kan je altijd gezellig meekijken. En Hilde vraagt nu al in de app van Radio 2. Goedemorgen Daan, is het fris aan het zeetje? Hilde, het is niet fris. Het is heerlijk aan zee. Het is nog heerlijk fris. Korte mouwen, korte broek, het kan allemaal. Mocht je mij niet geloven, kijk mee via televisie of VRT Max. Dan zie je het zelf.
1: Radio 2 aan zee.

0: Jan stuurt in de app van Radio 2 toch niet weer de hele dag over de Rode Duivel zijn? Nee, Jan, nee, Jan, nee, nee, nee. Maar we moeten nu wel achter de Rode Duivel staan natuurlijk. Kijk, geef het nog eens mee. Morgen kan je hier in Blankenbergen... De Rode Duivels komen aanmoedigen, ook hier bij Radio 2 en Zee. Maar Jan, nu ga ik over iets anders beginnen praten. Want straks weer een nieuwe Iedereen Zomert op VRT1. Dat is ook een nieuwe zoektocht naar de stoel natuurlijk. Hè. De zomertraditie op onze televisie. Al sinds 4 juni 2007. Hey, ik heb het opgezocht. Hè. Sinds 2007 gaan we altijd al met z'n allen op zoek naar die geheime locatie van de stoel. Dat is in de geschiedenis trouwens van de stoel al 2 keer voorgekomen dat er niemand is komen opdagen. Dus dat die stoel daar stond en dat niemand is langsgekomen. Omdat de locatie te moeilijk was. Omdat het voorwerp wat je moest meebrengen te ingewikkeld was. Of omdat er niemand zin had om uit zijn zetel te komen. Dat zou ook kunnen. Maar goed, waar staat de stoel vanavond opgesteld? Wie zit er als eerste in de stoel met het juiste voorwerp en vindt zo een zomerse prijs? Ja, met het voorwerp wat je vanavond moet meebrengen kan ik jou niet helpen, maar met de locatie misschien wel. Want ik heb elke dag een tip voor jou die jou op weg helpt. En vandaag is de tip... Misschien kwam Mark hier om raad vragen tijdens de coronapandemie. Dat is de tip. Misschien kwam Mark hier om raad vragen tijdens de coronapandemie. Ja, coronapandemie en Mark, dan denk ik aan Mark van Ranst, de viroloog. Maar waar zou die om raad zijn kunnen gaan vragen? Ik heb werkelijk geen idee. Misschien heb jij wel een idee. Doe er je voordeel mee en ga straks op pad op zoek naar de stoel. Alvast veel succes.
1: Elke dag telt voor twee.

0: een van de genomineerden voor VRT Zomerrit deze zomer. Als je Bart Keil aan de Zomerrit wil helpen, moet je stemmen. Dat doe je via VRT Max. Zo verliefd op jou.
1: Lokerse feesten. Dat is 10 dagen feest. Met onder andere Lenny Kravitz. Maar ook met Tom O'Dell, Soft Cell, The Human League, Diana Ross, Oscar and the Wolf, Editors en Pommelien Thijs. Lokerse feesten op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Samen met Radio 2.
2: Ze zijn terug.
3: En de tekstje nog.
4: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
2: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
3: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
2: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Meti-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op meti-market.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solder op slaapkomst.

0: euro per maand met een streamingdienst naar keuze.
1: Dat noem ik nu zo'n goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
3: De vijf beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: 10:30, goedemorgen. VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Tom de Dekker. In de plantentuin van Gent zullen in de toekomst mogelijk minder planten staan als het aantal hittegolven en droge periodes blijft toenemen. Daarvoor waarschuwt het Gents Universiteitsmuseum GUM. Door lange periodes van droogte dreigt het regenwater op te raken en moeten de planten water krijgen dat uit de grond komt. Maar dat water bevat onder meer heel wat kalk en sommige planten kunnen daardoor sterven. Dat zegt de tuinman van de plantentuin, Evraar Herbert.
1: Wij proberen zoveel mogelijk dus met regenwater te gieten en op momenten dat er geen voldoende voorraad meer is, dan moeten we op grondwater, maar we geven de voorkeur aan regenwater. Hè. We gaan niet overgaan op stadswater, want dat is ten eerste zou dat een fortuin kosten. En maar punt twee, bepaalde planten, gelijk vleesetende planten en zuurminnende planten, gaan dat zeker niet waarderen.
0: Na 38 jaar als burgemeester en ook daarvoor nog 10 jaar met een lokaal mandaat stopt Philippe Hilquet met eind augustus als burgemeester van Kluisbergen. Dat heeft hij gisteravond in de gemeenteraad aangekondigd. Samen met de burgemeester van het West-Vlaamse Dentergem is hij op dit moment de langst zetelende burgemeester van Vlaanderen. Hilquet is net 75 geworden en vindt het tijd om te stoppen. Vanaf 1 september wordt Eerste Schepen Thijs Koussaert de nieuwe burgemeester van Kluisbergen. In het kloosterbos in Locristi hebben de brandweer en provincie een grote bosbrandoefening gehouden. Een 30-tal brandweermannen uit Locristi, Assenede en Zelzaten oefenden samen hoe ze een natuurbrand kunnen aanpakken. Het kloosterbos is extra kwetsbaar voor brand door de droge zandgrond en de vele dennenbomen. Maar de provincie is het kloosterbos al langer brandveiliger aan het maken, zegt provinciaal natuurdeskundige Yara de Boe.
2: We hebben ongeveer 5 jaar geleden samen met de brandweerzone Centrum een nood- en interventieplan opgesteld met aanduiding van de wegen die voldoende toegankelijk moeten zijn. En dan merken we dat er her en der toch nog wat pijnpunten zitten. De wagens van de brandweer zijn groter geworden, dus moeten we ook het onderhoud van die wegen daar beter op afstemmen. En zulke dingen komen met deze oefening bloot.
0: In Denderleeuw mogen horecazaken en verenigingen extra schermen plaatsen om WK-wedstrijden van de Rode Duivels te tonen. Dat heeft het lokaal bestuur beslist, omdat het merkt dat inwoners dat wel zouden willen. Wie een extra scherm wil, moet wel eerst een aanvraag indienen en de regels rond veiligheid en geluid respecteren. De gemeente voorziet een snellere procedure, zodat organisatoren ook kort voor een wedstrijd nog een toelating kunnen aanvragen. En dan het weer. Het wordt zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maximaal rond de 28 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
3: Vertragen naar Antwerpen op de E17 tussen Kruisum en Deinze. Daar is een eerder ongeval gebeurd en je mag daar 25 minuten extra tellen. Op de E313 vanaf Ranst komt er een kwartier bij. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen verlies je 20 minuten in beide richtingen. Dat is aan de werken in Mechelen-Noord. En je staat ook 20 minuten in de file op de N16 richting Sint-Niklaas tussen Heffen en Tisselt. Dat komt door werken. Op de binnenring rond Brussel verlies je een kwartier tussen Groot-Wijgaarde en Machelen. En op de buitenring 20 minuten tussen Strombeek en Antwerpen. Onderlegd door een defect voertuig. Viel rijden ook nog richting Brussel op de E429 vanaf Halle tot aan de ring rond Brussel. Daar mag je 10 minuten vertraging rekenen. En op de N41 richting Sint-Niklaas verlies je een kwartier. Dat komt door werken in Hammen.

Madonna en Borderline. Het is intussen 11:11. Ik deed ooit vakantiewerk in een apotheek tijdens de zomermaanden. Ik heb ook ooit in een brouwerij gewerkt als vakantiewerk, als jobstudent. Daar mocht ik biervaten spoelen. Uitkuisen van de biervaten voor hergebruik. En soms mocht ik ook opdienen in de brouwerij. Maar dat was geen groot succes. Laat gerust eens weten in de app van Radio 2 wat jij als vakantiewerk deed. Want daar gaan we het zo meteen over hebben. Mensen die hard werken om andere mensen te laten genieten van vakantie. Ook hier in Blankenbergen gebeurt dat om mensen, dagjes toeristen of vakantiegangers, een fijne tijd te geven. Alain doet dat bijvoorbeeld hier in Blankenbergen. We gaan hem zo meteen eens bellen. Na de Romeo's.

de Romeo's hebben altijd even. Ik zag jou ook maar even. Het is vakantie, maar niet voor iedereen. Er zijn mensen die in de zomerperiode net extra hard gaan werken. Om anderen dan weer te laten genieten van hun vakantie. Vakantiejobs, altijd leuk. Ik kijk daar met veel plezier op terug. Ik vroeg net van, ja, wat deed jij vroeger als vakantiewerk? Elena heeft bijvoorbeeld gestuurd in de app van Radio 2 dat ze vroeger vakantiewerk deed als postbode. Dat wist ik niet dat je dat als vakantiewerk kon doen. Zo leuk. Het was een leuke ervaring, schrijft ze er ook nog bij. Fietsje volgeladen en hup, de weg op. Ja, kan ik me voorstellen, zeker bij deze temperaturen misschien iets minder, maar als de zon schijnt is dat toch wel leuk. En Jamila stuurt ook in de app van Radio 2, ik heb op mijn 16e aardbeien geplukt als jobstudent. Ik denk dat veel mensen dat vroeger gedaan hebben. Laat gerust weten in de app van Radio 2 wat jij vroeger deed als jobstudent. Zometeen gaan we bellen met Alain. Alain heeft een go-kartbedrijf in Blankenbergen, dus die mensen hebben ook hoogdagen natuurlijk in de zomerperiode.

0: Ace of Base and All That She Wants. We hadden het over vakantiejobs. Mensen die in de zomer net iets harder werken om andere mensen te laten genieten van hun vakantie. Joost stuurt bijvoorbeeld in de app van Radio 2 dat ze vele vakantiejobs heeft gedaan. Postbode was het leukst. Tegen de middag was ik dan altijd weer thuis. Dat is waar, maar je moest dan wel vroeg opstaan natuurlijk. Maar als je een ochtendmens bent, fantastisch. Anouk laat weten dat ze vakantiewerk heeft gedaan in een speelgoedwinkel. Daar was het maar saai, want in de vakantiemaanden komt daar geen volk. En Ludo, die heeft 3 seizoenen gewerkt bij de kusttram. Dat is er dus ja, aan de kust in Blankenbergen onder andere. Eerste jaar als kaartjesverkoper op de tram en daarna in het loket. Heel leuk, schrijft hij erbij. Veel contact met de toeristen. Dat lijkt me ook wel een fijne job. Christine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit Aalst, waar heb jij ooit vakantiewerk gedaan?
1: Het was een bedrijf dat pizza's, onder andere pizza's en lasagnes maakte. En ik stond met een paar vriendinnen, jobstudenten, aan de lijn die de pizza's maakten. Dus die werden vers gemaakt en dan gaan die de oven in en dan worden die snel gediepvriesd. En als we de pizza's met de zeevruchten maakten, ik kan natuurlijk de naam van het bedrijf niet zeggen, dan legden we er soms een scampietje extra op. En als die gebakken waren, haalden we dat er snel af, aten we dat op. En dan ja, was dat lekker, hè? Een leuk hapje. Een doortje.
0: Maar zo leuk, zo leuk. En moet ik mij dat dan voorstellen, dat dat een lange lijn is? En de eerste die legt de deeg, de tweede doet er wat tomatensaus bij, de derde wat kaas, enzovoort enzoverder. Ja. Ah, maar leuk.
1: En dat was allemaal geteld. Bijvoorbeeld bij de ananas was zoveel ananasjes, bij de scampies was het exact 3 scampies in het midden, bij het pizza olijf was het 1 olijfje in het midden. Maar ja, dan kan je soms eentje extra leggen op de rand en dan moet je haasten naar het einde van de band en eraf halen. Hè.
0: Ja, allee, tof, dat zijn de leuke dingen natuurlijk. Hè. En is dan ook elke dag een andere pizza? Bijvoorbeeld op maandag dan de zeevruchten? Op dinsdag
1: de Hawaii? Per twee uur verandert dat al. Ah. Alle pizza's gaan er in 1 keer door per dag. Alle smaken worden op 1 dag klaargemaakt.
0: Oké, tof. Allee, fijn dat je daar leuke herinneringen aan hebt, Christine.
1: Ja,
0: dankjewel om het door te sturen in de app van Radio 2. Jury uit Ieper hangt ook aan de lijn. Dag Jury.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat heb jij als vakantiewerk gedaan?
1: Alle pizza's gaan er in 1 keer door per dag. Alle smaken worden op 1 dag klaargemaakt.
0: Oké, tof. Allee, fijn dat je daar leuke herinneringen aan hebt, Christine.
1: Ja,
0: dankjewel om het door te sturen in de app van Radio 2. Jury uit Ieper hangt ook aan de lijn. Dag Jury.

0: vakantiejob. Beetje rondrijden, toch?
1: Ik heb gewoon leren rijden.
0: Ah, ja.
1: Zo eerste versnelling, tweede versnelling. Dus dat was inderdaad wel een manier om te leren rijden met de wagen.
0: Ja.
1: En dan ook, ja, ik ben ook nog monitor geweest in de blauwe distel in de pannen. Dus jeugdvakanties in die tijd. Dus dat was ook wel heel plezant.
0: Fantastisch. Okay.
1: Ja, lang geleden ondertussen.
0: Ah ja, maar hoe deed je dat dan van Ypres naar Derby? Dan verbleef je daar toch in Derby, mag ik hopen?
1: Nee. Ja, mijn ouders hadden daar een chalet in Barfo en dat was eigenlijk aan de overzijde, dus dat was heel gemakkelijk.
0: Allee, goed, super. Joeri, dankjewel voor jouw berichtjes, alle leuke berichten van de vakantiejobs, wat iedereen heeft uitgevoerd. Altijd leuk, ook dat hoort bij de zomer. Jongens, het is bijna 10 uur al. Beetje nieuws zometeen.
2: Luisteren naar Radio 2.
3: Meekijken in de studio.
2: Stemmen, meespelen, winnen.
3: Je doet het allemaal op één plek.
2: Het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: Radio 2. En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
2: We zijn er altijd en overal.
3: Via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Hey, hey,
4: hey, hey. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
3: Elke dag telt voor twee.
5: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
6: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
5: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
6: Die van de buren?
5: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
6: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
5: Nee, één adres.
3: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
7: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
8: Hoe lang nog?
9: Papa, ik heb honger.
8: Verveel me.
7: En je hebt vakanties met Ketnet.
10: Dit wordt echt geweldig.
11: Als in Veros.
12: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
13: Natuurlijk.
12: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
9: Mama, mag ik op de hotspot?
14: VRT Max. Maak elk moment de max.
15: In je tuin ontvang je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
16: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
17: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
18: Ja!
17: Ja.
18: Oh, merci, Martske!
19: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
2: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
19: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
9: Moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?

0: er helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele. Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
2: Nog tot dinsdag 40% korting op verse kippenonderbillen vanaf 1 kilo. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
3: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
4: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
6: Collega Sharon kondigde vanmorgen aan wie er komt optreden bij de eerste zomerrit televisieshows. Heb je dat gemist? Wel, blijf even hangen. Ik praat je zo meteen bij na het nieuws.
7: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
8: Het is 10:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Rode Duivels bereiden zich in Los Angeles voor op hun WK-kwartfinale tegen Spanje van morgenavond. Ze zijn gisteren al vanuit Seattle naar Los Angeles gevlogen, waar ze wel al meteen op een logistiek probleem stoten, zegt Tom Boudeweel vanuit LA.
9: Normaal moesten de Belgen gaan trainen in het Loyola Marymount University complex, dus aan de universiteit, maar ze hebben gisteravond gezien dat dat trainingsveld niet echt te goed was.

0: was met de putten. Het zag er ook heel droog uit. En dus hebben ze gevraagd om vandaag richting het complex te trekken van LA Galaxy, waar ze ook getraind hebben voor de groepswedstrijd, de tweede. En dat mocht.
1: Later vandaag volgt nog een laatste training op het veld van LA Galaxy. Morgenavond om 9:00 is de wedstrijd tegen Spanje. En vanavond al wordt de eerste kwartfinale gespeeld tussen Frankrijk en Marokko om 10:00. In Limburg wordt binnenkort een volledig autonome zelfrijdende auto getest op de snelweg. Een technologiebedrijf uit Sint-Truiden heeft de toestemming gekregen om hun technologie te testen op de E3 13 en 14. Het verschil met andere zelfrijdende wagens zoals Tesla is dat de bestuurder bij deze auto niet mee moet opletten, zegt ingenieur Louis Jacobs.
2: Deze rijdt eigenlijk op het stuk van de snelweg volledig autonoom. Je zou dus niet meer moeten opletten op wat de auto exact doet. En kan je gewoon naar links kijken, je kan naar rechts kijken, je kan eigenlijk iets doen. En daarbij ligt het grootste verschil momenteel tussen Tesla en ons.
1: Sinds begin juni zijn zelfrijdende Tesla's toegelaten op de openbare weg in België. De bestuurder moet dus wel op elk moment kunnen ingrijpen daar en blijft verantwoordelijk. Bij de aanvallen van de VS op Iran de voorbije 2 dagen zijn al 14 doden gevallen en 78 gewonden. Dat zegt het Iraanse ministerie van Gezondheid. Door de Amerikaanse bombardementen is er op dit moment ook geen treinverkeer tussen de Iraanse hoofdstad Teheran en de stad Mashhad. Daar wordt vandaag de Iraanse religieuze leider Ali Khamenei begraven na een hele week van uitvaartprocessies. De VS probeert doelbewust de begrafenis te verstoren, zegt Midden-Oostenkenner Leo Quarten.
3: Dus heel veel gelovigen zullen per trein graag naar die stad toe gaan om dat mee te maken. Dat de Amerikanen uitgerekend die spoorlijn hebben geraakt en dat het treinverkeer dus ernstig verstoord is, dat is natuurlijk wel een hele grote stap van Amerika. Dat je een begrafenis van de opperste leider in feite onderbreekt. Dat zal de Iraniërs heel boos maken. Dat is echt olie op het vuur gooien.
1: En juni was de warmste maand die West-Europa ooit heeft meegemaakt. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur was 20,74 graden. Dat is ruim 2/10 van een graad meer dan juni vorig jaar. Tijdens de recente hittegolf hadden verschillende West-Europese landen de hoogste temperaturen ooit. Over de hele wereld was juni de op 1 na warmste junimaand ooit. En het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maximaal tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dorso. Ergonomisch slapen.
5: Goedemorgen, er staat op de kop 100 kilometer file op de Belgische wegen. Op de buitenring rond Brussel vertraag je 20 minuten tussen Strombeek en Anderlecht. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Maak daar alsjeblieft een reddingsstrook als je daar in de file terechtkomt. Ook nog file rijden richting Brussel op de E429 vanaf Halle tot op de ring rond Brussel. 10 minuten vertraging. Op de E19 richting Antwerpen verlies je 20 minuten tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. En op de Antwerpse ring naar Nederland staat bij Antwerpen-West een defect voertuig op de middenrijstrook. En op de N41 richting Sint-Niklaas verlies je dan weer een kwartier door de werken in Hammen.
6: Radio 2 aan zee.
4: Daan Mazet.
5: Kleine waarschuwing voor de mensen die het altijd een beetje warmer krijgen als ze Bruno Mars horen. Want we gaan hem spelen. En het is al zo warm, zeg.

Nathalie stuurt in de app van Radio 2 dat ze afgelopen donderdag naar de Johan Cruijff Arena is geweest, want daar treedt hij tegenwoordig op om het optreden van Bruno Mars mee te pikken. En het was machtig, laat ze weten. Even machtig. Eind deze maand kan je hier in Blankenbergen naar de opnames voor de televisieshow van Zomerhit komen kijken. De eerste contouren van dat grote podium worden hier ook langzaam zichtbaar. Naast onze deur is dat, aan de Belgian Pier in Blankenbergen. Elke televisieshow brengen 5 kandidaten hun VRT Zomerhit. Gaan zij hun nummer zingen en proberen ze natuurlijk door te stoten naar de grote finale. Zaterdag 29 augustus gaat die plaatsvinden. Helemaal live, ook hier in Blankenbergen. Maar eerst die voorrondes, zeg maar. De eerste televisieshow wordt opgenomen op dinsdag 28 juli. Als je erbij wil zijn, kruis het even aan in je agenda. Dan zullen Judith, K3, Meteor, Milk Inc. en Stan van Samang hun nummer brengen. Natuurlijk ook nog wat andere artiesten die langskomen. Onder andere Sandra Kim komt dan langs op die dinsdag 28 juli. Eén dag later, woensdag 29 juli, opname van show 2. Dan is het aan Aaron Blommaert, aan Dana Winner, aan DJ Licious en Milo, aan Gert Verhulst en James Cook en Liene de Douw, de volgende 5 kandidaten voor VRT Zomerhit. En dan komt ook Kamerad en Like Me optreden. Mocht je het allemaal wat gemist hebben, kijk even op de socials van Radio 2. Daar vind je het hele lijstje terug wie wanneer juist komt optreden. En als je nu denkt, die Kamerad, ja, wie is dat nu weer? Waar ken ik die van? Wel, je kent die van dit nummer.

0: Hoe dan ook, van Maxime en Babette. Ook een van die genomineerden voor de VRT Zomerrit. Inge vraagt intussen in de app van Radio 2. Zeg, wanneer komt Sam Goris optreden? Oei, Inge, dat was gisteren. Dat was gisteren namiddag. Hij komt natuurlijk ook nog terug in de televisieopnames, want hij is ook genomineerd voor VRT Zomerrit. Check VRT Max, daar vind je het hele lijstje. Wij gaan het intussen hebben over de natuur hier aan de kust, want de kust, dat is een prachtig paradijs. Een dierenparadijs van je welste, maar ook heel veel natuur. En daar gaan we het ook af en toe over hebben, terwijl we hier kamperen tot eind augustus aan zee. Laat het ons vandaag eens hebben over zeevonk bijvoorbeeld. Dat is prachtig, dat is feeriek, dat is een spektakel s'nachts. Helder blauw licht in het zeewater. Ik heb het zelf nog nooit gezien. Maar bon, wat is het precies? We gaan erover praten met Luc David. Dag Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bavo.
0: Goedemorgen. Jij bent het is Daan, maar Bavo is ook goed. Bavo is mijn collega.
1: Ah, ja.
0: Okay. Maakt niet uit. Jij bent natuurgids en zeeanimator bij de kunstwerkgroep van Natuurpunt. Jij weet alles over zeevonk. First things first, leg eens uit wat dat precies is. Is dat een dier?
1: Zeevonk is eigenlijk een alg. En dat behoort tot de eencelligen. Zo'n microscopisch klein dingetje zo. Een eencellige alg van 0,5 tot 1 mm die in zoutwater leeft. En algen zijn belangrijk om de zuurstof te produceren.
0: Oké, okay. Als ik denk aan zeevonk, dan denk ik aan beelden dat het donker is, 's avonds. Je ziet dat dan in de golven. Kan je dat ook overdag opmerken?
1: Ja. Overdag, dat is het eerste dat je zou moeten kunnen opmerken, is overdag. Het is best te zien in de haven of aan het staketsel, wanneer de wind en de stroming zo wat inwaarts duwt. Het heeft overdag een zalmroze tot oranje kleurtje. En soms denken de mensen dat het daar zo'n milieuvervuiling gaat. Maar uiteraard, dat is niet zo. Het is zeevonk die aanwezig is.
0: Ah, oké. Okay. Dus ook overdag kan je het opmerken. Kijk op een, of let op een zalmroze kleur in het water. En wat gebeurt er dan precies 's avonds? Waarom zie je dat blauwe licht dan verschijnen in het water?
1: Wel, tijdens de nacht reageert de alg op golven, de beweging van vissen, zeehonden of een voorbijvarend schip. Hey, wat zorgt voor een magisch oplichtend blauw licht? Het is eigenlijk een chemische reactie. Wij noemen het een beetje bioluminescentie. Het is een beetje een raar woord, maar oké, het is een chemische reactie die het blauwe licht doet oplichten. Mm-hmm. En in het Latijns is dat een beetje een moeilijkere naam van zeevonk, Noctiluca scintillans. Wat ook betekent flitsend nachtlichtje. En dat vind ik natuurlijk veel leuker drie om te weten.
0: Ja. Dat is een mooie naam. Zeg, ik heb het zelf nog nooit gezien. De mensen die het zien, hebben die gewoon heel veel geluk? Of ben ik gewoon te lui geweest om 's avonds op stap te gaan? Met andere woorden, zie je het veel voorkomen aan de Belgische kust?
1: Er is een periode dat we het zien. Dus ieder jaar komt het voor. En wanneer komt het voor? Meestal in het voorjaar. Dus ongeveer zo mei, juni, wanneer het water begint op te warmen en de algen tevoorschijn komen. En dan krijgen we uiteraard zeevonk te zien. Nu, in de warmere zomerdagen zou dat ook wel eens kunnen gebeuren. Dat we zeevonk, of dat zeevonk geactiveerd wordt aan de Belgische kust.
0: Ah ja, maar dat zijn dan dagen zoals vandaag. Het is toch behoorlijk warm?
1: Het is behoorlijk warm, maar uiteraard, het moet er zijn. Dus ik zeg altijd, als je, we krijgen ook veel vragen van mensen van hey Luc, wanneer kunnen we weer je zeevonk zien? Zeevonk kan je zien als je tijdens de dag de zalmroze kleur ervan gaat opmerken in de havens. Dan mag je al een keer nadenken van ik zou misschien wel een keer een wandelingsje doen in de nacht om zeevonk te detecteren. Ik kom daar niet altijd meer vooruit mijn bed. Waarom? En wel, er zijn een aantal zaken dat je moet indachtig zijn. Ik geef dat ook altijd mee aan de mensen. Het moet donker zijn en liefst geen luchtvervuiling. Mm-hmm. Dus ik wil daarmee zeggen, geen verlichtingen. Dus de dijken die verlicht worden. Dus zoek een donkere plaats. Duinen, zeereepduinen die meegaan met het strand. Daar is het meestal redelijk donker. Dan moet het ook nog wat opkomend getij zijn. Met een lichte golfslag en geen wind. Ah, en uiteraard, ja, zoals ik het al gezegd heb, het moet aanwezig zijn. Hè? Ja. Dus ja, je moet een beetje geluk hebben. En het is daarmee dat we het ook een beetje zeevonk een fenomeen noemen aan onze kust.
0: Oké, okay, iedereen die op pad gaat de komende avonden of nachten, laat het ons vooral weten in de app van Radio 2 en stuur dan maar een mooie foto. En als je het niet tegenkomt, goh, dan heb je toch weer een mooie avondwandeling gehad. Luc David, natuurgids en zeeanimator, dankjewel om ons meer te vertellen over die zeevonk. We weten weer wat meer. Dankjewel, hè.
1: Jo, graag gedaan. Bye bye.
2: Radio 2 aan zee. Dames.

0: Harry Styles en As It Was. We hadden het net over zeevonk. Christian laat weten in de app van Radio 2. In Indonesië heb ik 's avonds eens tussen de zeevonk gezwommen. Dat was een hele ervaring. Kan ik me voorstellen. We belden net met Luc, natuurgids hier in, aan zee. En Veerle stuurt. Ah, maar Luc, dat is een topgids. Ik herinner hem ons van onze zeeklassers. Die man die ademt de zee. Dat is ook mooi natuurlijk. Hè. Zometeen Roy Orbison op je radio met You Got It.
1: Zaterdag op Radio Bene. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
3: We vieren 11 juli in de Radio Bene Vlaamse 40.
4: 7 zonden in één.
1: Stem nu op jouw favoriete via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
3: Radio Bene Vlaamse 40.
1: Zaterdag 11 juli.
3: Op Radio Bene.
5: Massa, zonneschone lounge staat.
6: Mo, hij komt ook van de Weba.
5: In Gent of Deinze?
7: Maar nee, in Tongeren.
8: Nu solde bij Weba.
9: Knaldi.
10: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
11: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.

0: Roy Orbison en You Got It. Het leuke aan hier werken in Blankenbergen is natuurlijk zicht op zee. Het aangename weer. Mooi zonnetje op dit moment. Blauwe hemel, aangename temperaturen. Maar ook dat er heel veel bezoek in de studio komt. Mensen die eens goeiedag komen zeggen. Zoals Emiel bijvoorbeeld. Emiel van Dun uit Hoogstraten. Goedemorgen, Emiel.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Goed.
0: Ja, want je bent hier met vakantie toch, hè, in Blankenbergen?
1: Ja.
0: Is dat een leuke vakantie geweest tot nu toe? Wat heb je al allemaal gedaan?
1: We zijn al veel naar de beachbar geweest.
0: Ja, en wat drink je daar dan in de beachbar?
1: Gewoon Fanta, Sprite, cola.
0: De frisdranken.
1: Ja.
0: Allee, goed. Zeg maar, jij bent hier al een aantal keer gepasseerd aan de studio. Komt elke dag eens goeiedag zeggen. En je hebt mij iets bijzonders verteld, want jij gaat jouw vakantie hier aan zee morgen even onderbreken. Want jij gaat morgen even weer naar huis.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ik ga elke vrijdag om 2 uur tot 6 uur wafels verkopen in Hoogstraten.
0: En waar doe je dat dan in Hoogstraten? Is de markt?
1: In Hoogstraten, Vito.
0: En dat is de markt dan echt waar jij staat? Je bent een marktkramer?
1: Ja.
0: En van waar komen die wafels dan die jij verkoopt?
1: Ik en mijn momo bakken die.
0: Maar dat is toch geweldig? En dat doe je elke vrijdag?
1: Ja.
0: En dus morgen ga je even naar huis, naar Hoogstraten, om die wafels te gaan verkopen?
1: Ja.
0: En wie heeft dan nu die wafels gebakken die jij morgen gaat verkopen? Jouw moemo?
1: Ja.
0: Dan help jij deze week niet mee?
1: Nee.
0: Ja, je hebt vakantie, hè? Zeg, en gaan ze goed, de wafels op de markt?
1: Ik vind het best wel, ja.
0: Ja, ja? Ja. Een democratische prijs? Niet te duur, niet te goedkoop? De juiste prijs moet je dan zeggen, hè, Emiel?
1: €2,50 voor één zakje en daar zitten 2 wafels in.
0: Ah, oké.
1: En als je 2 zakjes koopt, dan krijg is het €4.
0: Kijk, je bent al aan het verkopen, heel goed. Dus we vinden jou morgen daar op de markt in Hoogstraten. Voor iedereen die langskomt, Emiel zal er zijn.
1: Ja.
0: En dan kom je terug naar hier om jouw vakantie verder te zetten. Maar fantastisch. Hoe lang doe je dat al, dat je marktkramer bent?
1: Nog maar een week. Ik ben vorige week vrijdag begonnen.
0: Allee, en de verkoop is vorige week al goed gegaan?
1: Ja.
0: Ja, je bent nu op de Nationale Radio geweest, Emiel. Morgen gaan ze met rijen aan je marktkraam staan, hè?
1: Ja.
0: Hoe kunnen ze jou herkennen?
1: Door mijn t-shirt.
0: Dat jouw t-shirt?
1: Ja, daar staat een sticker op van mijn naam.
0: Ah, en wat is... jouw naam Emiel of heb je ook een naam van...
1: Wamiel. Wafels Emiel.
0: Wamiel, maar fantastisch. Goed gevonden. Alice, ik dank je wel voor jouw bezoek. Mocht je nu wat wafeltjes willen meebrengen uit Hoogstraten volgende week? Allee, dat is hier altijd welkom, hè, Emiel.
1: Ja.
0: Succes met de verkopen.
1: Ja.
0: Joho.

0: Christophe Verhollen, oftewel Hollis. Hij staat hier vanavond om 19:30 boven mij. Te gast bij Radio 2 aan Zee komt hier optreden. Dus je kon al eens opwarmen met deze Here to Stay. Ik vermoed dat hij dit nummer vanavond ook wel zal zingen. En als je niet in Blankenberge raakt, geen probleem. Via VRT Max kan je gewoon helemaal live meekijken. Ook alle optredens kan je daar live volgen. Op de buitenring rond Brussel vertraag je een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Anderlecht. Naar Brussel is dat nog 10 minuten extra op de N429 bij Halle. Op de E19 naar Antwerpen komt er 20 minuten file bij tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland zijn bij Antwerpen-West 2 rijstroken dicht, dat komt door een ongeval. En op de E19 richting Breda is het voorbij Brecht uitkijken voor een dekzeil op de linkerrijstrook. Ola, dat is gevaarlijk. E19 richting Breda ligt er een dekzeil voorbij Brecht.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Zometeen gaat de zon nog een beetje harder schijnen, want de zomersingle van Lisa Lewis komt eraan. Eerst terug naar de 90s. Dit is Snap, Rhythm is a Dancer.

0: Ik wil niet dat je gaat.
1: Jongens toch, ik ga op de eerste rij staan op 20 augustus hoor. Want dan komt ze langs.
2: Fruitjes.
1: Lisa Lewis met haar zomersingle Zon, Zee, Strand. Wat een topnummer is dat. 20 augustus komt hier langs bij Radio 2 aan Zee om 19:30 s'avonds. Met de ondergaande zon erbij. Oh, leuk. Nu al iets om naar uit te kijken. Zometeen tijd om weer een budget aan fruit weg te schenken. De tekst van een bekende zomerhit heeft alleen maar fruitwoorden gekregen. Als jij mij binnen de tijd de titel van het nummer kan geven, dan win je. En we spelen vandaag voor een toch wel prachtig bedrag van €300. Want gisteren en eergisteren werd het juiste antwoord niet binnen de tijd gegeven. En ja, we moeten streng zijn. Sorry, het gaat nu over €300. Dus, wil jij meespelen? Let dan op. Zometeen hoor je weer de fruitjes roepen. En zodra je dat hoort, stuur je fruit in de app van Radio 2. En dan misschien speel je straks wel met ons mee.
3: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een kleine yes-moment na een

0: win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van win-win in de app van VRT Nieuws.
2: Ze zijn terug.
3: En doet Tekstje nog?
4: Natuurlijk kijken we Tekstje nog.
2: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
3: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
2: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
5: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
6: Oh nee, onze buren zijn er ook.
7: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
5: Een chique wat?
8: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
5: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
6: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
8: Ja, charmant. Maar bezie dat maar eens.
6: Maar sa, zonneschone lounge set.
7: Mo, hij komt ook van de Weber.
6: In Gent of Deinze?
8: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weber.
9: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: prachtig nummer, hè? U2, with all, without you. Dan toch liefst with you, als we mogen kiezen. Ga naar het Radio 2-kanaal op VRT Max en klik daar dan gelijk op het hartje. Dan volg je ons en dan volg je alles wat we hier doen in Blankenbergen, maar ook de rest van het jaar van Radio 2. Altijd handig, zo blijf je op de hoogte. Trouwens, superhandig, hè? Die app en website van VRT Max vind je uren kijk- en luisterplezier en kan je ook live meekijken met wat hier gebeurt in Blankenbergen en dus ook alles van Radio 2. Zeggen...
1: Fruitjes! Superlekkere, eitjes om!

0: op- en topzomersnummer, hè. Leopold 3 en Zomernacht. Het is zover. We gaan spelen. Dus, wat hebben we gedaan? We hebben enkele zomerhits verfruit. En dat wil zeggen dat we ieder woord in de tekst hebben vervangen door een stukje fruit. En als jij kan raden over welk nummer het gaat, we zijn telkens op zoek naar de titel van het nummer, dan krijg je 100 euro aan fruit van ons. Genoeg om de hele koelkast en die van de hele straat te vullen, want we spelen intussen voor 300 euro. En we spelen met Elena Droesbeke uit Gerardsbergen. Dag Elena, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Elena. 300 euro aan fruitbudget, wat zou je daarmee doen? Wat ga je vooral aankopen?
1: Vooral fruitdrink, denk ik, want binnen een week is mijn zoontje 6 maanden en dan mag hij fruitpap beginnen eten, dus ideaal.
0: Oh, wauw. Dan komt dat heel goed uit. Dan gaat hij veel fruitpap kunnen eten met 300 euro. Heb je de afgelopen dagen geluisterd? Heb je de opgaves gehoord gisteren en eergisteren?
1: Ja, ik heb geluisterd. Ja, maar het is, ik denk altijd dat het makkelijker is als je thuis zit en niet alleen bent, dan dat dat nu is, maar kijk.
0: Ik denk dat je er vooral moet voor zorgen dat het heel stil is bij jou, zodat je je goed kan concentreren, rustig blijven. Ja. En dan komt het hopelijk wel vanzelf. Dus.
1: Ja, we gaan ons best doen.
0: Elena, onthoud, we zoeken de titel van het nummer. En ik moet streng zijn, je krijgt na de opgave 5 seconden bedenktijd en binnen die 5 seconden moet ik de juiste titel horen. En dan win jij die 300 euro. We spelen met het woord kiwi. Het zal dus kiwi, kiwi, kiwi of zo ergens iets zijn, maar we gaan luisteren. We maken het stil. Elena, dit is jouw opgave.
2: Kiwi, kiwi. Kiki kiki kiki kiki kiwi kiki kiwi kiki kiki kiwi.
0: Elena, 5 seconden vanaf nu.
1: Kesikeno.
0: Elena, dat is juist en je had nog seconden over. Proficiat,
1: jawel!
0: Kesikeno, weet je ook nog van wie? Dat telt niet meer mee voor het juiste antwoord, maar weet je van wie het is, het nummer?
1: Nee, dat weet ik niet, sorry.
0: Jordi Bernal.
3: Keno.
0: Ja, heel leuk. Goed. Proficiat Elena. De fruitpap komt eraan. 300 euro aan fruitige zomerhits zijn voor jou. Veel plezier ermee.
1: Super. Dankjewel. Dank u.
0: En dat wil zeggen dat we morgen opnieuw spelen, maar dan wel opnieuw voor 100 euro.
4: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Til

0: Zonneschone lounge set.
1: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Ja jongens, morgen gaat het gebeuren. Dan speelt België tegen Spanje in dat WK. En je gaat die wedstrijd overal in Vlaanderen kunnen volgen. Maar de beste en de leukste plek is toch wel hier in Blankenbergen, denk ik. Vakantiesfeer en voetbalsfeer, dat komt hier allemaal samen. En we gaan dat ook samen doen met heel wat luisteraars hier in Our House aan de Belgian Pier. Er wordt op dit moment een groot scherm geïnstalleerd. Dus kom gerust langs hier aan de Belgian Pier. Kan je hier morgen de wedstrijd volgen om 9 uur.
1: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
6: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
5: Meer info op telenet.be.
7: Cogliello!
8: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
9: Dit is het verhaal van Limburg.
10: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
9: Van mijn familie.
11: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
9: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
12: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
13: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
14: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
13: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen, op nog veel kilometers samen.
15: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Heb jij het beatbox-spel al gespeeld op VRT Max? Misschien wel eens doen, want mogelijk ligt er morgen een zomerse prijs op jou te wachten in een beatbox bij jou in de buurt. Ik leg je zo meteen nog eens uit wat je moet doen. Eerst het nieuws.
16: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Club Brugge is een grote stap dichter bij de bouw van een nieuw voetbalstadion. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep verworpen van 20 buurtbewoners tegen de omgevingsvergunning. Club had die vergunning al 2 jaar geleden gekregen, maar de buurtbewoners gingen daartegen in beroep. Ze vreesden dat de nieuw stadion onder meer verkeersoverlast zou geven. Dat beroep is nu dus verworpen. Ze kunnen nu alleen nog in cassatie gaan. Maar voor Club kan het nu snel gaan. Ze laten weten dat ze nog dit jaar willen beginnen met bouwen en dat ze in het seizoen 2028-29 in het nieuwe voetbalstadion willen spelen. Het dossier over een nieuw stadion voor Club sleept al 20 jaar aan. Aan het begin van de zomervakantie waarschuwde de douane ervoor dat je vanuit landen buiten de Europese Unie niet zomaar alles mag binnenbrengen in ons land. De douane controleert zeker op risicovluchten vanuit bijvoorbeeld Afrika en krijgt daarvoor hulp van het Federaal Voedselagentschap. Onder meer voor voeding zijn er strenge regels en dat is nodig, zeggen Lisbeth van de Voorde van het Voedselagentschap en Christian van der Waren van de douane.
17: Het lijkt onschuldig, zo'n souvenir dat je kan opeten, maar eigenlijk breng je zo onbedoeld bepaalde insecten of ziekten mee naar België. Wij nemen die producten in beslag

0: En die worden vernietigd. Wij kunnen echt geen risico's nemen dat er bepaalde ziekten of insecten ons land zouden binnendringen.
1: Vandaar informeren. Wat mag ik exporteren? Wat mag ik importeren hier in België? En dat vraagt u 1 minuut en dan weet je wat je mag doen of niet. En dan heb je met de douane geen probleem.
2: De Mechelse seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij werd 8 jaar geleden op een assisenproces veroordeeld tot een levenslange celstraf. Hij verkrachtte en vermoorde 2 vrouwen en probeerde nog 2 anderen te doden, onder wie de televisieactrice Veerle Eikermans. Hardy is gestorven in de ziekenafdeling van de gevangenis in Brugge na een slepende ziekte. Hij werd 64. En bij de aanvallen van de VS op Iran de voorbije 2 dagen zijn al 14 doden gevallen en 78 gewonden, dat zegt het Iraanse ministerie van Gezondheid. Door de Amerikaanse bombardementen is er op dit moment ook geen treinverkeer tussen de Iraanse hoofdstad Teheran en de stad Meshed. Daar wordt vandaag de Iraanse religieuze leider Ali Khamenei begraven na een hele week van uitvaartprocessies. De VS probeert doelbewust de begrafenis te verstoren, zegt Midden-Oostenkenner Leo Quarten.
3: Dus heel veel gelovigen zullen per trein graag naar die stad toe gaan om dat mee te maken. Dat de Amerikanen uitgerekend die spoorlijn hebben geraakt en dat het treinverkeer dus ernstig verstoord is, dat is natuurlijk wel een hele grote stap van Amerika. Dat je een begrafenis van de opperste leider in feite onderbreekt. Dat zal de Iraniërs heel boos maken. Dat is echt olie op het vuur gooien.
2: Het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maximaal tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. En vanaf zaterdag krijgen we opnieuw hogere maxima tot zelfs 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Green. Energie Rebellie.
5: Dankjewel Charlotte. Op de E19 naar Antwerpen komt er een kwartier file bij tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerps ring 10 minuten erbij richting Nederland tussen Linkeroever en Berchem. En op andere plaatsen alleen wat lichtere vertragingen.
4: Radio 2. Radio 2 aan zee.
6: Daan Masset.
5: Ja, als je naar zee komt, dan kan je hier de groetjes komen doen. Mag je gerust eens goeiedag komen zeggen. Je kan naar huis zwaaien op onze zwaaistip. En voor wie dat wil, maken we ook heel graag een foto. En ik merk dat de backstage Bavo, die hier vandaag is, ja jongens, die heeft ook al een 10-tal foto's moeten afleveren hoor. Dus fans van backstage Bavo, hij staat hier voor je klaar.

0: to be in love, een van de genomineerden voor Zomerhit dit jaar. En zij zal erbij zijn in de eerste televisieopname die doorgaat op dinsdag 28 juli hier in Blankenbergen. En die show wordt dan uitgezonden een week later, de zaterdag nadien. De hele line-up voor die televisieshows vind je intussen terug op VRT Max, want dat is vanochtend bekendgemaakt. Zeg, en als je dan toch bezig bent en je wil die opnames van op de eerste rij meevolgen als een echte zomer VIP op Zomerhit, kan je daar ook je tickets voor reserveren om zomer VIP te worden. Ook dat kan via VRT Max. Als je daar dan toch bent op VRT Max, speel dan ook even ons B-box-spel mee, want zo krijg je meteen tips en een QR-code om de B-box bij jou in de buurt misschien wel te openen. Postbode Nancy uit Thuis heeft namelijk 5 prijzen verstopt in 5 B-boxen verspreid over ons land. Dat is niet makkelijk, want er zijn veel B-boxen in ons land. Bij mij alleen in de buurt staan er al 4, weet ik, los uit mijn hoofd. Dus er zijn veel mogelijkheden zat. Meespelen doe je via VRT Max en dan krijg je een tip over de locatie van die 5 B-boxen waar de 5 prijzen in zitten. Nu, ze openen alleen morgen voormiddag tussen 9 en 12, dus je hoeft er nu nog niet naartoe te trekken. Maar speel het spel via VRT Max en dan heb je je QR-code en je tip al beet. Zeg, facteur Nancy, wat voor prijzen zijn het deze week die in de B-box zitten?
1: Deze week zijn de prijzen een verblijf met vrienden of romantisch onder hun tweekes, tickets voor Cirque du Soleil, de Gouden Kaas, de Mia's of cinematickets.
0: Dat is al eens de moeite om mee te spelen. VRT Max, daar moet je zijn. Veel succes!

0: The Black Eyed Peas en I Got a Feeling. Lieve vrienden, triest nieuws op deze donderdag voormiddag uit de muziekwereld, want we vernemen net dat de Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden. Bekend van haar grote hit Total Eclipse of the Heart. 75 jaar is ze geworden, had al langer gezondheidsproblemen en er staat te lezen in een korte mededeling op haar website dat de familie en het team van Bonnie diep bedroefd zijn om te moeten aankondigen dat Bonnie gisteravond onverwacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal als gevolg van de ziekte waarvoor ze werd behandeld. Zullen we het zo meteen nog eens heel stil maken en met heel veel plezier en respect haar grote hit Total Eclipse of the Heart nog eens draaien? Ah wel ja.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper met Camille.
3: Waarom is hij de man van uw leven?
4: Goh, waarom? Omdat hij gewoon mijn beste vriend is en omdat ik kan mezelf helemaal zijn bij hem.
5: Ja, dat was een heel heftige periode eigenlijk. Want dan gaat uw carrière zo goed en dan is het gewoon privé helemaal anders.
4: Dus alle huilscènes in Milo die kwamen heel spontaan. Dat was lekker leuk. Dat was gewoon een one-taker en we konden doorgaan.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
7: 30 ideeën voor pastaschotels
6: in Libelle Lekker naar
7: de 5 beste beleggingen van het moment
6: in Trends of naar
7: Belgische politiek achter de schermen
6: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Mannekes, Pompie, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
9: Serieus?
8: Ja, ja. En het is weer nee.
10: Nee tegen BTW?
8: Ah, maar niet voor iedereen, hè.
9: Nee.
8: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
11: Gelijk wij.
8: Wat gaan we doen?
11: We gaan gaan, hè.
8: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingkaart van 5%.
9: Voilà.
12: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen. Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
14: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
15: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

0: net bekend geraakt. Ze is helaas overleden gisteravond, onverwacht. 75 jaar maar geworden. Bonnie Tyler. Met een van haar grootste hits natuurlijk, Total Eclipse of the Heart. Philippe stuurt ook in de app van Radio 2. Hier word je toch even stil van. Hè? Wat een kippenvel moment, wat een prachtig nummer. Ja, grote ster, grote stem, prachtig nummer. Helaas, triest. Maar kijk, met een diepe buiging hebben we haar grote nummer nog eens gespeeld. En nu een diepe buiging voor de mevrouw van het weer. Dag Sabine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, we luisteren aandachtig naar jou en naar Bram en naar Jacot deze week natuurlijk. Met die hittegolf. Wat gaat het worden vandaag? Vertel het ons.
1: De temperaturen die zijn nog altijd in stijgende lijn. Gisteren hebben we in Ukkel ruim 26 graden gehaald. Vandaag gaat het waarschijnlijk richting 29 graden. Ondertussen zijn die temperaturen aan zee en in het centrum van het land ongeveer hetzelfde. Rond zo'n 22 graden of iets meer. Maar vanmiddag aan de kust blijft het dan toch allemaal wat koeler met 25 graden. En daar waait ook een matige wind uit noord tot noordoost. In het binnenland waait het zwak tot matig. En wil je het nog een tikkeltje warmer, dan kun je naar het uiterste zuiden van het land, Belgisch Lotharingen, want daar halen we waarschijnlijk al een tropische 30 of 31 graden. Mm-hmm. En dan voor vanavond en vannacht. Vandaag veel zon, dus wat hogere sluierwolken. Misschien een paar stapelwolkjes, meer niet. Die stapelwolkjes die verdwijnen vanavond. Vannacht hier en daar wat hoge wolken. Wolkenvelden, meer niet. En dan zacht, temperaturen tussen 13 en 19 graden. Dus het koelt wel af. De temperaturen zakken onder 20 graden. Dus dat maakt het nog wel draaglijk om te slapen.
0: Ja.
1: En dan morgen, overdag, doen we er nog een paar graden bij. Kust, dat blijft 25 graden. En met een matige en soms zelfs een vrij krachtige wind van over zee. Dus dat doet het allemaal wat koeler aanvoelen. In het binnenland daarentegen is er een zwak tot matige wind uit het noordoosten. Met 30 of 31 graden. In het uiterste zuiden mogelijk tot 33 graden. En dan voor het weekend blijven we in dat zonnige weer zitten. Dus veel zon, af en toe wat hoge sluierwolken, meer niet. En tropisch warm. Temperaturen 31 of 32 graden. Zondag misschien zelfs 33 graden. Dus als we die 30 graden morgen, zaterdag en zondag halen, dan gaan we officieel kunnen spreken van een hittegolf. En die gaat wel nog even blijven duren. Want ook begin volgende week houden we dus die maxima tot 30 graden en zelfs iets meer. Dinsdag, woensdag en donderdag misschien s'avonds een warmteonweer. Dat is dan nog vooral voor het zuiden van het land.
0: Oké, goed, prima. We gaan het ermee doen. Kom verkoeling zoeken aan de kust, dat is het enige dat ik kan zeggen. Je bent hier heel welkom. Ook jij, Sabine. Hele fijne dag. Tot later.
1: Dag.
0: Da-da.
2: Torso. Ergonomisch slapen.

0: Barbara Dex en Back to You. We zijn weer helemaal bij wat het weer betreft voor de komende dagen, dankzij Sabine. We gaan ook elke dag eens bellen naar het buitenland, naar een vakantiebestemming van een Vlaming, eens horen hoe daar het weerbericht is. En straks bellen we met Michael in Amerika. Op de E19 naar Antwerpen een kwartier file tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpsring ook 10 minuten erbij richting Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is dat een kwartier vertraging tussen Linkeroever en Deurne. En op andere plaatsen in Vlaanderen alleen wat lichte vertraging. Wel nog één melding op de E411 naar Namen. Is er door een brandend voertuig een half uur file bij Jean Blou.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost.

0: Miley Cyrus en Mark Ronson en Nothing Breaks Like a Heart. Waar ga jij morgenavond de WK-wedstrijd van de Rode Duivels volgen? Ergens op een groot scherm of gewoon thuis? Laat het even weten in de app van Radio 2. Ik heb zo meteen misschien nog een suggestie voor een groot scherm. En een heel tof groot scherm, hoor.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Nou, wat leuk zeg, jullie zijn ook in de Ardennen.
3: Oh nee, onze buren zijn er ook.
4: Maar vind dat wat een chique mobiloom, zeg.
2: Een chique wat?
5: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
2: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
3: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
5: Ja, charmant. Maar bezit dat maar eens.
3: Maar sa, zonneschone lounge staat.
4: Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of deze?
5: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
6: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
3: Mini Europa, Mini Europa, das Reza.
4: Ze zijn terug.
5: En doet Action nog?
6: Natuurlijk kijken we Action ook.
4: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
5: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
4: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
7: Radio 2.
8: Radio 2.

0: Soul Sister and Promises. Ik vroeg net, waar ga je de wedstrijd morgenavond volgen? Sandra laat weten, toevallig hebben we morgen een feestje met 8 vrienden om de zomer te vieren. Dus ja, dat komt eigenlijk nog mooi uit. We gaan zorgen voor een projectie op een groot scherm en dan gaan we het zo volgen. Hilde laat weten dat ze samen met haar man gaat kijken. En Paula laat weten dat de Belgen mogen winnen. Ik hoop het ergens op een terras te mogen volgen. Wel, als je morgenavond de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Spanje wil volgen, kom gewoon naar Blankenbergen. Terrassen zat hier. Goed weer. Aangenaam briesje. Want ook hier kan je de wedstrijd volgen op groot scherm in Blankenbergen. Zelfs hier bij ons. Bij Radio 2 aan Zee. Want we hebben een scherm geïnstalleerd op het podium. Hier in Blankenbergen aan de Belgian Pier. Dus kom morgenavond langs. Breng een stoeltje mee, drankje mee. En de rest komt vanzelf. Hopelijk komen de doelpunten ook vanzelf met een overwinning erbij. De Belgen spelen in Los Angeles, in Amerika dus. En er zijn veel Belgen ook in Amerika om daar te gaan supporteren. Zoals Michael bijvoorbeeld. Goeienacht voor jou, Michael.
1: Goeienacht.
0: Ben jij nog wakker of ben je wakker geworden om met ons nu te praten? Want het is rond 2 uur 's nachts, denk ik, bij jullie.
1: Ja, het is hier nu 3:15.
0: Oké, dankjewel dat je slaap even laat voor ons. Jij bent daar met jouw supportersclub om het WK te volgen. Ja, dat is tot nu toe een fijn parcours geweest, denk ik dan, hè?
1: Ja, dat klopt. We hebben al enkele emotionele matchen beleefd, dat klopt.
0: Oké, en hoe gaat dat dan? Waar volgen jullie die wedstrijden?
1: In het stadion, hè, uiteraard. We hebben tickets gekocht voor alle wedstrijden. En elke keer als we ons plaatsen, dan kunnen we alles boeken voor de volgende wedstrijd.
0: Ah, super. En met hoeveel volk zijn jullie daar dan?
1: We zijn begonnen met 80. De helft is daarvan naar huis gegaan na de derde wedstrijd, naar de poules. En nu zijn we nog met 28.
0: Oké. Okay. En hoe is de sfeer in de groep? Het wordt alsmaar beter, neem ik aan.
1: We hebben weinig om over te klagen op dit moment, denk ik. Dus blijf een beetje spanning voor de wedstrijd van morgen. Maar dat is gezonde spanning deze keer, hè.
0: Dat denk ik ook. Durf je al een pronostiekje geven wat het gaat worden morgen, Michael?
1: Oh, ik vrees dat het voor onze laatste wedstrijd gaat zijn.
0: Ja?
1: Dus ik moet een beetje realistisch blijven ook. Maar alles, ze mogen mij verrassen en alles meer mag, hè. En als we winnen, dan spelen we tot het einde mee, hè. Dan spelen we nog 2 wedstrijden.
0: Ja, dat zou fantastisch zijn natuurlijk. Zeg, hoe doden jullie de tijd tussen de wedstrijden? Wat doe je daar dan allemaal?
1: Wij doen verschillende excursies. We zijn onder andere in die maand naar de Grand Canyon geweest. We zijn nu in Los Angeles, dus we zijn gisteren naar Venice Beach geweest. Vandaag gaan we naar Universal Studios.
0: Ah, tof.
1: Dus er zijn genoeg leuke dingen om te doen hier.
0: Ja, daar staan een aantal heel leuke attracties, herinner ik mij. En de Grand Canyon, indrukwekkend om dat eens met je eigen ogen te zien, hè, Michael?
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Top. Zeg, we vragen ook elke dag aan Belgen die in het buitenland zijn naar het weer. Altijd leuk om te weten wat voor weer het daar is. Ik neem aan, Los Angeles, dat het daar zonnig en warm is, zoals hier in Blankenbergen.
1: We zijn gisteren pas toegekomen. Gisteren was het 25 graden. En dat is ook wat we voor morgen vooropstellen. Dus dat is eigenlijk ideaal weer, hè.
0: Ah, voilà. Dat is soortgelijk van wat het hier is. En eigenlijk, Blankenbergen is een beetje het Los Angeles van Vlaanderen, hè. Dat klopt, hè. Dat is een beetje hetzelfde.
1: Ja, jullie zitten aan de pier. En wij zitten ook aan Santa Monica pier, hè.
0: Voilà, weinig verschil. Michael, ik ga jou laten slapen dat je uitgerust bent voor de wedstrijd van morgen voor ons. Veel plezier daar nog en doe al die Belgen de groeten, hè.
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Dag Michael.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

blijf zitten tot midden. Mark Floor samen met Snelle en Parkje, Biertje, Vrienden. Dat zal een combinatie zijn die deze dagen veel voorkomt met die warme temperaturen. Lieve vrienden, na 1 uur komen zomerrit genomineerde DJ Licious en Milo hier naar Blankenbergen. Ze geven ook een optreden 3:30 hier bij Radio 2 aan Zee. Kan je natuurlijk volgen via VRT Max. En nu is het bijna 12:00. Tijd voor botmakjes of misschien wel een barbecue, wie weet. Zometeen veel plezier met de collega's uit jouw regio na het nieuws van 12:00. En graag tot morgen.

0: De beste dingen leert je niet uit boekjes.
1: Je leert ze door te doen, te dromen en af en toe een keer goed uit je kot te komen.
0: Door te experimenteren, te connecteren. Eerst uzelf en dan anderen te inspireren.
1: De beste dingen
0: leert je niet uit boekjes.
1: Je leert ze door ervoor te gaan, vol een bak.
0: En

0: up, picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning up.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
5: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Nickelodeon. Info en tickets op walibi.be.
6: Mannekes, pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
7: Serieus?
6: Ja, ja. En het is weer nee.
8: Nee tegen BTW?
6: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
7: Nee, nee.
6: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
9: Gelijk wij.
6: Wat gaan we doen?
9: We gaan gaan, hè.
6: En wat mogen we niet vergeten?
8: Ons kortingkaart van 5%.
7: Voilà.
10: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
12: Amai, schoon.
11: Ja, ja.
12: En dat past binnen jullie budget?
11: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
12: Mm, slim.
11: Prachtige keuken, hè?
12: Ja.
13: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
14: Ego Keukens.
13: Nu solden tot 30% korting.
15: Ja,

0: nog festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: De langstzittende burgemeester van de hele provincie en zelfs van heel Vlaanderen stopt ermee. Philippe Willeket geeft eind volgende maand de sjerp door in zijn Kluisbergen. Elke dag.
3: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Club Brugge wil nog dit jaar aan een nieuw voetbalstadion beginnen. De douane controleert extra op wat reizigers via hun bagage meenemen naar België via de luchthaven. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Club Brugge kan dus nog dit jaar starten met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep verworpen van 20 buurtbewoners tegen de omgevingsvergunning. Steffi Merlevede, wat betekent dat nu concreet?
4: Wel, het betekent zeker een grote oef bij Club Brugge dat na zo'n 20 jaar wachten eindelijk dit jaar nog kan beginnen te bouwen. De club had in 2007 al de eerste plannen voor een nieuw stadion. De eerste mogelijke locaties stuitten op te veel protesten en bleken niet haalbaar. Maar 2 jaar geleden kreeg Club wel een vergunning voor een nieuw stadion op de Olympiasite. Dat is vlak naast het huidige Jan Breydelstadion. Alleen vreesden enkele omwonenden daar onder meer verkeersoverlast en nu gingen zij in beroep. Het zijn hun klachten die nu verworpen zijn. De vergunning is dus wettig.
3: Kunnen die buurtbewoners nu niets meer doen?
4: Toch wel, ze kunnen nog in cassatie gaan. Sommigen geven al aan trouwens dat ze dat gaan doen, maar dat is niet opschortend. Burgemeester Dirk de Vouw van Brugge denkt dan ook dat de bouw van het stadion dit jaar nog kan starten.
5: Het is eigenlijk het voorstel van de stad samen met Club Brugge dat nu uiteindelijk de goedkeuring krijgt van de Raad voor Vergunningsbetwisting. Dus dit betekent dat Club Brugge nog dit jaar kan starten met de bouw.
4: Club Brugge hoopt in het seizoen 2028-29 in het nieuwe stadion voor ruim 40.000 fans te kunnen voetballen.
3: Dankjewel, Steffi. De rechtbank van Leuven heeft een man van 31 veroordeeld tot 14 jaar cel voor een gewelddadige aanval op zijn ex en haar moeder in Geetbet. In september vorig jaar drong hij de woning van zijn ex-vriendin binnen. Hij bond haar vast en gaf haar 63-jarige moeder 50 messteken.

0: De man is schuldig bevonden aan poging tot moord en foltering. Naast een celstraf moet hij ook een voorlopige schadevergoeding van 10.000 euro aan elk slachtoffer betalen. Aan het begin van de zomervakantie waarschuwt de douane ervoor dat je vanuit landen buiten de Europese Unie niet zomaar alles mag binnenbrengen in ons land. De douane controleert zeker op risicovluchten vanuit bijvoorbeeld Afrika. Vanmorgen was er een controleactie samen met het Federaal Voedselagentschap en Gianni Paling ging meekijken.
1: Hallo, meneer Doe, Kinshasa. Is de wekelijke show zal ik daar
2: in? No. Deze vrouw komt uit Kinshasa en heeft niets aan te geven. Maar bij andere reizigers is het wel prijs.
1: Jesus Christ, wat is dat, jongen? C'est vers service.
3: Dan worden de valiezen uitgepikt en hier op de tafels bij de douane gelegd. De douane maakt alles open.
2: En op die manier wordt bij een andere reiziger bijna 6 kilo vlees gevonden.
4: What kind of meat is it?
5: It's cow.
2: Vlees, dat is helemaal verboden. Voor groente en fruit heb je een certificaat nodig. Want producten zomaar binnenbrengen is risicovol. Zegt Lisbeth van de Voorde van het Federaal Voedselagentschap.
6: Het lijkt onschuldig, zo'n souvenir dat je kan opeten, maar eigenlijk breng je zo onbedoeld bepaalde insecten of ziekten mee naar België. Wij nemen die producten in beslag en die worden vernietigd. Wij kunnen echt geen risico's nemen.
2: Je op voorhand goed informeren is de boodschap, zegt douanetopman Christian van der Waren.
7: Wij staan hier alle dagen, vandaar informeren. Wat mag ik exporteren, wat mag ik importeren hier in België? En dat vraagt u 1 minuut en dan weet je wat je mag doen of niet. En dan heb je met de douane geen probleem.
0: En de Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden in Portugal. Ze was 75 jaar. In april werd ze nog met spoed geopereerd aan een geperforeerde darm toen ze ook in Portugal verbleef. Daarna raakte ze in een coma waaruit ze vorige maand ontwaakte. Haar toestand leek toen stabiel, maar afgelopen nacht is Bonnie Tyler dan toch overleden. Ze is vooral bekend door haar wereldhit Total Eclipse of the Heart.

0: Tyler verkocht miljoenen platen over de hele wereld en bleef ook tot enkele maanden voor haar dood optreden. Het is warm en zonnig tot en met maandag met temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend gaan we richting 33 graden op sommige plaatsen. Aan zee is het telkens enkele graden frisser. En Club Brugge kan nog dit jaar starten met een nieuw voetbalstadion te bouwen naast het huidige Jan Breydelstadion. Daarmee begon het nieuws. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep van 20 buurtbewoners verworpen tegen de omgevingsvergunning. En het dossier sleepte al zeker 20 jaar aan. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel, Charlotte.
2: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Wouter Landuit.
1: Wist je dat we hier de langst zetelende burgervader hebben? Philippe Willekeit is al 38 jaar burgemeester in Kluisbergen, maar hij stopt. En 3D-printen, daar gaan we het ook over hebben vanmiddag.

0: Bonnie Tyler is helaas overleden, maar deze Diana Ross gelukkig niet. Die blijft gewoon nog lekker optreden op haar 79ste, dacht ik intussen. Dat wordt genieten op 31 juli op de Lokerse feesten. Philippe Bulleket, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij gaat niet zo lang door, hè? Tot je 79. Jij stopt op je 75.
1: Nee. Maar goed, 75 jaar is ook al een zeer mooie leeftijd.
0: Dat en zeker is de politiek. Ja, absoluut waar. Gisteren op de gemeenteraad van Kluisbergen bekendgemaakt dat je stopt als burgemeester na 38 jaar. Langst regerende van heel Vlaanderen zeker, hè? Samen met die van Dentergem. Maar nu is het genoeg geweest.
1: Nu is het genoeg geweest. Ja, goed, er komt genoeg geweest. Het is 75 jaar. Het is een mooie leeftijd. Het is ook een keer een moment waarop je toch alles een keer op een rijtje zet. En dat je zegt, goed, kom, 38 jaar burgemeester, 6 jaar schepen geweest van openbaar werken en er ook nog enkele jaar in het OCMW. Ja, dan is koer die ik heb mogen afleggen.
0: Ja, 44 jaar politieke carrière, dat is inderdaad. Er is geen concrete aanleiding, begrijp ik. Het is gewoon op. Het is genoeg geweest.
1: Het is gewoon de leeftijd. Bovendien ook, ik zit met een jonge equipe, jonge schepenen, die nu ook zich aan het opwerken zijn. En ik denk dat het ook wel de moment is om het aan de jonge mensen door te geven.
0: Ja. En hoe reageren ze? Wat zeggen ze in Kluisbergen?
1: Ja, laten we zeggen dat men al verwonderd was dat het allemaal zo plots gebeurde. Ik heb het pas gisterenmiddag aan de schepenen bekendgemaakt, gisteravond aan de gemeenteraadsleden. En ze waren wel geschrokken. Hè. Het kwam totaal onverwacht.
0: Ja, want de ancien valt weg dan. Hè? Je gaat je helemaal terugtrekken uit de gemeentepolitiek.
1: Ik ga volledig uit de politiek gaan, ja. Maar ik blijf natuurlijk op Kluisbergen wonen. Hè. Hier ligt mijn hart. Hè.
0: Ja, dat zou nog gaan markeren, dat je nog zo verhuizen. Zeg, hoe kijk je nu zelf terug op al die jaren?
1: Ja, dat het een groot parcours is dat ik kunnen afleggen heb. Dat ik met veel mensen, schepen en gemeenteraadsleden, maar ook met medewerkers, heb kunnen realiseren. Dat allemaal opnoemen wat we gerealiseerd hebben, ja, dat is bijna niet mogelijk. Hè. Maar in de grote lijnen zou ik zeggen, kom, ik heb alle topschermvernieuwingen van in elke deelgemeente heb ik zelf mogen mee uitvoeren. Hè. Ja, heel wat nieuwe wegen, gebouwen, infrastructuur, feestzalen, vergaderzalen, doe maar op. Ja, al die zaken kunnen doen. Hè. We hebben ook een financiële gezonde gemeente nog. Hè. Ook een sociale, maar ook warme gemeente. Goed verenigingsleven, enthousiaste jeugd- en sportverenigingen. Ja, dat maakt van Kluisbergen toch wel een bruisende gemeente.
0: Je neemt tevreden afscheid, als ik het
1: zo hoor. Ik neem tevreden afscheid en ik ben ook dankbaar. Hè, dat elke verkiezing die ik meegemaakt heb, heb ik altijd een mooie, schore voorkeurstemmen gehad in elke deelgemeente. Ja. En dat geeft natuurlijk ook wel een goed gevoel om er elke keer opnieuw tegenaan te gaan.
0: En je bent ook al zo lang burgemeester dat ze jou op een bepaald moment verward hebben met de koning, zeker. Hè? Hoe zat dat weer?
1: Nee, verwarren met de koning. Nee, dat zal wel niet zijn. De koning is hier ooit ter gelegenheid van het bezoek aan Kluisbergen in Kwaremond voor een bijeenkomst van ouders van verongelukte kinderen. Dan is de koning en de koningin hier inderdaad bij mij thuis op de koffie geweest voor een kleine mini-vergadering.
0: Ah ja, ik dacht dat ze jou ooit eens bij het paleis binnengelaten had. Ik had dat gelezen ergens in een artikel op 14 Nieuws. Maar dat is dan een ander verhaal. Daar kunnen we voor terecht op de website van 14 Nieuws.
1: Ja.
0: Oké, en nu tijd voor andere dingen. Heb je al een hobby gevonden? Want je hebt eigenlijk nooit tijd gehad, hè, voor hobby's.
1: Tijd voor hobby's zijn er weinig geweest. Hè. Altijd mijn privaat werk, hè, mijn werkzaamheden, altijd gecombineerd met politiek. En ik moet zeggen dat het wel altijd zeer druk geweest is. Het is natuurlijk nu een andere fase in het leven die ingaat. Hè. Ik kijk terug op 75 jaar, dat is lang. Hè. Maar dan blik je ook een keer vooruit hè, op de volgende jaren. En dat weet je niet waar het zal zijn. Maar goed, hoe dan ook. Het zal een aanpassing zijn, maar het ook wat rustiger aan doen.
0: Ik wou net zeggen, misschien moet je gaan koersen. Lijkt me wel een leuke hobby zo.
1: Ja, maar goed, fietsen ga ik wel doen. Het is elektrisch natuurlijk. Maar fietsen, wandelen, wat meer tijd voor de familie, voor onszelf. Misschien ook wel een keer meer uitstapjes doen, ook onverwachte. Want er zal meer ruimte zijn in de agenda. Dus het zal wel lukken.
0: Oké, geniet ervan. Van die plotse vrije tijd allemaal. En bedankt om even aan de lijn te komen. Bijna ex-burgemeester van Kluisbergen. Philippe Bulleket. Salut.
1: En dank aan iedereen.
2: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. VRT Zomerhit. jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

Plankgas. Line de Doe hoopt natuurlijk op de 14 zomerhit dit jaar. En ze is bij de genomineerden, dus wie weet lukt het nog ook als jij op haar stemt via 14 Max. En de Rode Duivels die hopen natuurlijk op de finale van het WK deze zomer. En dan krijgen ze in de halftime ook een optreden van deze man hier. Justin Bieber met Baby.

0: Justin Bieber met Baby. Ben jij zo'n techneut met 3D-printers op je bureau thuis en zo? Blijf dan zeker luisteren, want ik heb het straks over een 3D-printbedrijf in onze provincie dat het enorm groot ziet.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
5: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
4: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
6: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
4: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
7: De Tourfavoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
4: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
8: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
9: Medi-market.
8: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Elke dag telt voor twee.
12: Radio 2.

0: Een 3D-printer toevallig, dan heb je daar misschien al handige dingen mee kunnen maken. Ik zeg maar iets, een val voor de Aziatische hoornaar om op een chocopot te draaien of zo. Maar er wordt in onze provincie ook ge-3D-print op een veel hoger niveau dan bij ons thuis. Bij het technologisch bedrijf Guaranteed in Zelzaten hebben ze net een deal gesloten met vliegtuigproducent Lockheed Martin om onderdelen te printen voor de F-35. Dat gevechtsvliegtuig dat België wil kopen. Joachim Antonissen van Guaranteed, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Wouter.
0: Jullie printen waarschijnlijk niet in plastic, hè, zoals wij thuis.
1: Nee, klopt. Wij gebruiken metaal. Dus dat heeft wel een aantal consequenties ten opzichte van plastic.
0: Ik wist niet dat dat kon, printen in metaal, 3D dan?
1: Ja, absoluut. Dat is een technologie die we een zevental jaar geleden gestart zijn. Waarbij we eigenlijk, net zoals dat je thuis met je plastic printer waar je naar verwees, waarbij dat je eigenlijk een plastic draadje lokaal gaat doen smelten en dan gaat over en weer bewegen. En op die manier de val, hè, voor de hoornaar die je beschreef, gaat gaan printen in 3D. Gaan wij dat eigenlijk ook gaan doen met een metaaldraad. Wat dat wel betekent natuurlijk dat je veel hogere temperaturen nodig hebt om dat te doen smelten. Dus wij gaan naar richting de 1500 graden. Waar dat in plastic bij 80 graden of 90 graden gebeurt.
0: Ja, en het is al zo warm buiten, Joachim. Ja, arme sorry. Jullie. En kan je dan echt alles printen in metaal daarmee?
1: Zo goed als alles, ongeveer alle metalen waar dat er landdraden voor bestaan, kunnen wij dan ook opnieuw gaan printen. En we doen dat echt op heel grote schaal. Dus waar wij thuis typisch een printertje gaat hebben staan, waarbij je stukjes tot 20 bij 20 centimeter kan gaan printen, kunnen wij eigenlijk stukken gaan printen tot 10 meter op 6 meter op 5 meter en zelfs tot 20 ton in gewicht. Dus
0: wat?
1: Wel heel wat grotere stukken.
0: Zou je dan ook een volledige F-35, zo'n volledig vliegtuig, kunnen printen? Als je de vraag
1: in principe zou dat kunnen. Nu, in de meeste gevallen is dat net zoals bij je auto thuis. Hè, dat als je een deukje in de deur van de auto hebt, dan wil je niet heel de auto gaan vervangen, maar dan is het leuk dat je de deur kan vervangen. En zo gaat dat eigenlijk net in de industrie ook. Hè. Als er een onderdeel defect is, dan probeer je dat onderdeel specifiek te gaan vervangen. En niet de hele F-35 ja. Natuurlijk.
0: En dat is net de bedoeling van die deal die jullie nu gesloten hebben met die vliegtuigproducent om stukjes te vervangen als er iets kapot is. Op kleine brogel binnenkort.
1: Ja, klopt. Omdat, denk ik, naar de huidige wereldtoestand een aantal onderdelen worden heel wat moeilijker verkrijgbaar. Hè. Komen vaak uit landen die toch wat minder stabiel zijn op dit moment. En dan is het natuurlijk aangewezen dat je voor het onderhoud van dat soort kritische onderdelen zoals een F-35, dat je daar dan niet op die landen aangewezen bent. Vandaar dat men naar ons gekomen is met de vraag of dat wij kunnen assisteren om dat soort onderdelen ook in België te gaan maken. Waardoor dat we als land en als industrie veel minder afhankelijk worden van het buitenland.
0: Goed gezien.
1: Op dit moment zeker wenselijk is. Ja.
0: En het is ook niet het enige vliegende tuig dat jullie kunnen printen, zeker? Hè? Want jullie werken ook met de ESA samen, de Europese Ruimteorganisatie.
1: Ja, klopt. We hebben recent een heel grote soort landingsstructuur. Je kent misschien de raketten van SpaceX, die aan de zijkant zo'n
0: die
1: soort van landen
0: weer.
1: Hebben.
0: Zijn dat die?
1: Die zelflanden. Ja, klopt. Daar hebben we een gelijkaardig stuk nu als demonstratiestuk geprint voor de Europese Ruimtevaartorganisatie.
0: Oké, ook mee bezig. Heb jij thuis nog een 3D-printer, Joachim?
1: Ja, mijn zoon heeft een 3D-printer.
0: Je kan toch alles printen op het werk?
1: Ja, maar dat is toch wel handig dat je thuis ook wel af
0: en toe kan maken. Ik wou dat er hier ook zo in stond, zoals bij jullie. Maar zelfs onze gewone printer doet al moeilijk, dus het zal er niet van komen. Joachim, benieuwd waar jullie nog allemaal zullen terechtkomen met jullie bedrijf. The sky is the limit, heb ik de indruk. Veel succes nog met Guaranteed, hè?
1: Super, bedankt.

0: De jongste van Dana Winner. De stilte van de stad ga je nog vaak horen, denk ik, op de radio. Straks bel ik ook nog met Thea uit Lokeren. Een vrolijke dame van 60 die aan het genieten is van haar pensioen. In oktober gaat ze bijvoorbeeld op reis naar Hawaii. Om daar mee te doen met de Ironman. Een van de zwaarste triathlons ter wereld op haar 60ste. Dat is straf. Maar eerst het andere nieuws van bij ons.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: 1. Goedemiddag, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. Nergens in Vlaanderen zijn de kopers van woningen zo jong als in Oost-Vlaanderen. Dat blijkt uit de nieuwe vastgoedbarometer. Oost-Vlaamse kopers zijn gemiddeld 39 jaar, dat is 2 jaar jonger dan de gemiddelde Vlaming. Jonge mensen kopen er vaker een woning omdat ze zich na hun studententijd in of rond Gent willen vestigen. Maar ook de centrale ligging van Oost-Vlaanderen speelt een rol. De provincie ligt dicht bij Brussel, heeft ook goedkopere woningen dan bijvoorbeeld Vlaams-Brabant, zegt de woordvoerder Bart van Opstal.
1: Wel, dat heeft uiteraard te maken met het aanbod en heeft ook te maken met het budget. Het budget is heel belangrijk voor jonge kopers die sinds dit jaar een heel stukje actiever geworden zijn, maar zij kijken natuurlijk naar budget en dan zie je dat natuurlijk gemiddeld genomen een woning in Oost-Vlaanderen een stuk goedkoper is dan bijvoorbeeld een gemiddelde prijs van een woning in Vlaams-Brabant.
0: Chocoladeproducent Barry Callebaut heeft voor het eerst in 2 jaar tijd weer meer geproduceerd. In het voorbije kwartaal steeg het volume met 5,7%. Het hoofdkwartier van de grootste chocolademaker ter wereld ligt in Zwitserland, maar de grootste chocoladefabriek ligt in Wiese bij Labeke. De laatste tijd presteerde het bedrijf onder de verwachtingen, daalde ook de omzet. En volgens Barry Callebaut blijft de globale chocolademarkt wel uitdagend.
2: Daar gaan we echt het oude zwemgedeelte.
0: En nu is het volgende. In Beveren heeft de gemeente een sportcentrum geopend op de plaats waar het oude zwembad stond. Dat oude zwembad is niet afgebroken, maar wel gerenoveerd. Eerst zijn de ruimtes rond de zwembadkuip vernieuwd. Daar is nu ruimte voor verschillende sportclubs. En in de volgende fase, die begin volgend jaar start, wordt het zwembad zelf gerenoveerd, zegt schepen Laura Stout.
2: Daar gaan we echt het oude zwemgedeelte, de zwemkom van vroeger, afbreken. En een nieuwe turnzaal bouwen, een trampolinehal met een airtrack ook bij. En een aantal gevechtssportzalen. De sportdienst gaat ook in een nieuwe bureelruimte terechtkomen. Er gaan ook een aantal polyvalente zalen zijn, zodanig dat yoga bijvoorbeeld ook, of een dansschool hier ook terecht kan.
0: En op die plaats komt ook een sportcafé. In Beveren is er een nieuw zwembadcomplex Lago de Meerminnen. Uit de studie van de provincie Oost-Vlaanderen blijkt dat de Rozenwijk in Temse deels geschikt is voor geothermie en aquathermie. Dat is warmte uit de bodem en uit water halen. In combinatie met warmtepompen zou een deel van de inwoners zich dan klimaatneutraal kunnen verwarmen, waardoor sommige delen van de Rozenwijk helemaal klimaatneutraal worden. De gemeente roept de federale overheid wel op om fiscale voordelen te voorzien voor de inwoners die zich klimaatneutraal willen verwarmen. Want voor velen is dat financieel onhoudbaar. Heel wat planten en bomen in de grote serres aan het Gentse Universiteitsmuseum krijgen extra bescherming om ze gezond te houden tijdens de nieuwe hittegolf. Voor de meeste tropische soorten vormt de hittegolf geen probleem. Maar wel voor kwetsbare planten zoals bepaalde varensoorten. Tuinman Herbert Evraert legt uit welke maatregelen hij neemt.
3: Wij moeten eigenlijk zorgen dat er dus voldoende afkoeling is. Enerzijds gebeurt dat door de ramen die wel automatisch opengaan, dat er wat luchtbeweging is. Nog een bijkomend aspect is dat wij mistinstallatie hebben in de serre. Dus een vochtsysteem dat zorgt voor verkoeling. Dat zijn zo'n beetje de verschillende zaken waar wij mee de temperatuur wat kunnen laten zakken, laat ons zeggen.
0: Het is zonnig met enkele stapelwolken en het is warm. De maxima schommelen rond 28 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag gaan de temperaturen opnieuw boven de 30 graden. En alle nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je natuurlijk ook in de app van VRT Nieuws.
4: We zullen ook een mistinstallatie nodig hebben hier. Dankjewel, Sandra.
5: Radio 2. Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
6: Weet wat er leeft in jouw buurt.
5: Wouter Landuit.

0: uitstekende plaat toch van een uitstekende artiest voor zo'n dag als vandaag. Wat is het altijd zo'n soort zomerheid in die stem van The Weeknd, vind ik. Met Save Your Tears. Dat doen de weergoden trouwens ook. En Geert, hun tears saven voor een andere dag.
1: Ja, het is zomer. En het is dat zomer. Blijft het voorlopig tot eind volgende week. Zo, tot morgen.
0: Is het echt copy-paste?
1: Maar ja, het zit muurvast, Walter. Het zit muur vast. Hoewel het minder goede weer... Ja, ik weet niet of je het zo mag noemen. Maar het minder goede weer ligt niet zo heel ver weg, hoor. In Nederland bijvoorbeeld, daar hebben ze eigenlijk al een paar dagen last van een restantje van een storing. Wat daar eigenlijk al een paar dagen heel veel wolken veroorzaakt. Ga je een 100, 150 kilometer Nederland in, dan zit je eigenlijk onder de wolken. Dus mensen die zon beu zijn, kan, hè. Het kan dat er zo mensen zijn, ja. Neem de wagen en ga 150 kilometer noordelijk. Hij zit in de bewolking. Bij ons helemaal geen wolken meer. Of toch zo goed als geen. En temperaturen ja, die we elke dag een beetje meer opstoken. Vandaag kunnen we al naar 8, 29, lokaal 30 graden gaan. Heel veel zon. Matige noordoostelijke wind daarbij. Maar dat speelt eigenlijk geen rol. Die wind die voert van overal warme lucht aan. Vanavond, vannacht een terrasjesavond. Met dan een hele warme nacht erachteraan. In de stedelijke gebieden amper onder de 20 graden, hoor. In de centra van de grote steden bedoel ik dan. Ga je naar de rand van de stad, is dat een graad of 16, 18. Landelijk is dat een 14, 15 graden. Dus dat stadseffect speelt ten volle. Mensen vragen me wel eens, hoe komt dat? Wel, dat is eigenlijk omdat stenen, die houden warmte vast. Hè. Die nemen dat eigenlijk op overdag en die stralen dat dan langzaam uit. S'avonds. Ja. Je kunt dat aan je eigen huis ook voelen. Als je een terras op het zuiden hebt en je staat s'avonds tegen die muur, dan voel je echt die warmte daarvan afstralen. Ja, als je dat natuurlijk in een stad hebt, daar zit heel veel stenen en beton. Ja, dan is die temperatuur daar s'nachts dus warmer, dat koelt trager af. Dat zijn die warmte-eilanden waar we het over hebben.
0: Lithothermie heet dat zeker.
1: Voilà,
0: ik heb een huiswerk gemaakt, hoor.
1: Ja. En dan vanavond, vannacht is het warm. En dan morgen ja, opnieuw. En zaterdag en zondag en maandag en dinsdag. Misschien zaterdag een graadje minder zou kunnen. Omdat misschien de wind wat meer noord-noordoost is, moeten we nog bekijken. Maar in elk geval, de teneur is tot eind volgende week. Blijft het gewoon doorzomeren met op heel veel plekken. Dus inderdaad... Die hittegolf, hè. 5 zomerse dagen van 25, waarvan 3,30. Nu, het is nog behapbaar. Ik zei dat al eerder. Hè. Het is behapbaar omdat de wind uit die richting komt. Is het niet die hele warme, vochtige lucht die we binnenkrijgen, maar een drogere variant, waardoor je het een beetje beter verdraagt. En aan de andere kant, ja, we raken er ook aan gewoon natuurlijk, aan die warmte. Hè.
0: Dat is absoluut een feit, want ik zweet veel minder dan bij de vorige hittegolf.
1: Ja, maar dat is omdat die lucht droger is.
0: Ah, ja,
1: die
0: lucht ligt niet aan mezelf. Okay, ja.
1: Ja, het ligt voor een stuk aan onszelf natuurlijk. Ons lichaam heeft altijd een week of twee nodig om te reageren eigenlijk op dingen. Dus als het plots afkoelt, ja, dan ga je eigenlijk 2 weken nodig hebben om je daar weer aan te passen. Want dat is ook in de omgekeerde richting. Als we in warme lucht terechtkomen, hebben we eigenlijk 2 weken nodig om dat een beetje... onze bloedvaten die gaan eigenlijk wat meer uitzetten, waardoor dan eigenlijk die warmte beter afgevoerd geraakt. En zo. Het is een ingewikkeld biologisch verhaal. Je moet er maar eens een dokter of een medicus bij halen.
0: Ja, je hebt ongelooflijk veel bijgeleerd vanmiddag.
1: Ja, maar dat is zo. Dus we worden eraan gewend, maar anderzijds is het ook wel droger en lucht en dat scheelt ook een heel pak.
0: Oké, ik wou je nog vragen, wie zijn die weergoden eigenlijk waar we altijd over spreken, maar er is eigenlijk maar één weergod en dat ben jij, Geert. Dankjewel alweer.
1: Ja, God is de name.
0: Voilà, tot morgen.
1: Tot morgen.
2: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
3: Serieus?
2: Ja. En het is weer nee.
4: Nee tegen BTW?
2: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
3: Nee.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
5: Gelijk wij.
2: Wat gaan we doen?
5: We gaan gaan, hè.
2: En wat mogen we niet vergeten?
4: Ons kortingkaart van 5%.
3: Voilà. Gamma.
6: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Dorso!
8: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
7: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
8: Dat wil ik ook.
7: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
9: Dorso, ergonomisch slapen.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst. 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
3: Volkswagen.
4: Ze zijn terug.
5: Ken je tekstje nog?
6: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
4: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
6: Kom, pak het beter kent dan ik. Hè?
4: Nieuwe zomerse muziek. Oh, yeah. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
7: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
8: Radio 2.
9: Radio 2.

0: stripfeestje in de 90s. En daar stond jij ergens te midden een dansvloer te zweten op deze Hathaway. En What is Love?
1: Mysteries van Vlaanderen.
0: En dan nog even terug naar het mysterie dat ons al sinds het begin van de week bezighoudt over de Roma-koningin die begraven ligt ergens in Sint-Lievenshoutem. Die vrouw overleed daar bij een verkeersongeval begin de jaren 1930. Een vroeg geval van vluchtmisdrijf zelfs, want de dader is nooit gevonden. En bij de Roma is het de gewoonte dat het overleden stamhoofd begraven wordt op de plaats waar het overleden is. Dus werd Marie Polak, zo heette die koningin, begraven op het kerkhof van Sint-Lievenshoutem. Na een kerkdienst van je welste. Als ik historicus Dieter Waterloos hoor, hij heeft thuis een postkaart met een foto van het moment waarop de kist de kerk wordt binnengedragen. En het was daar druk, zeg, niet normaal.
2: Enorm veel volk. Die mensen kwamen van heinde en van ver. Er waren er ook houthemnaren. Er was er eigenlijk van alles lag aanwezig.
0: En al die mensen moesten in die kleine kerk geraken.
2: Ja, zo klein is die kerk niet, maar de kerk zat inderdaad wel bomvol. En zelfs buiten zaten ze tot in de dakgoed van de nabijgelegen pastorij. Binnen zaten ze in de preekstoel, op de biechtstoelen. Overal zaten mensen te jammeren en te klagen. Het was een weeklaag tot en met. Moeders gaven de borst aan hun kind. De priester heeft op een bepaald moment zelf moeten zeggen van n'oublie pas que vous êtes ici dans une église. Dus dat zei hij tijdens zijn preek, omdat hij echt de dienst heeft moeten stilleggen om terug stilte te krijgen in de kerk.
0: Ja, en toen moest het echte schouwspel eigenlijk nog beginnen. De ter aarde bestelling was blijkbaar een spektakel waarbij mensen geld en zelfs gebruiksvoorwerpen mee in dat graf smeten. En dat graf, dat ligt daar nog altijd. Alleen niet echt op wat je noemt een voor de hand liggende plek. Je ontdekt het allemaal in de podcast Mysteries van Vlaanderen deze week op VRT Max.

0: Radio 2.
1: Dan heb ik nu Thea van Rumst uit Lokeren aan de lijn. Thea, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Wouter.
1: Je bent met pensioen en je gaat in oktober op reis naar Hawaii. Proficiat, maar het is niet om te luieren op het strand, hè?
2: Nee, luieren op het strand, dat zegt me niet veel, nee.
1: Wat ga je daar dan doen in de plaats?
2: Alsjeblieft.
1: Wat ga je daar dan doen in de plaats?
2: Ik ga meedoen aan het wereldkampioenschap van Ironman.
1: Ironman, dat is de bekendste triathlon ter wereld, toch?
2: Ja, Ironman is een organisatie die triathlons organiseert en in feite wel de bekendste, ja.
1: En jij gaat dan meedoen op je 60ste. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Ik heb onlangs meegedaan aan een volledige triathlon, dus een volledige Ironman in Tours. En daar ben ik gekwalificeerd om deel te nemen aan het wereldkampioenschap.
1: Oh, zalig, proficiat. Dat is wel. Zijn er dan nog veel deelnemers in jouw categorie? Maar dat hangt af van de leeftijd zeker, hè?
2: Ja, dus per leeftijdscategorie kan je slot winnen. In mijn leeftijdscategorie waren we aanvankelijk mee 16. Waarvan 12 gefinished zijn en daarvan was ik de vierde.
1: Amai, dus jij mag naar Hawaii gewoon.
2: Mag naar Hawaii.
1: Ja, hoe zalig is dat? Is dat wel nog gezond als je 60 bent eigenlijk?
2: Gezond?
1: Ja?
2: Ik denk dat sport wel gezond is. Ik moet wel zeggen, ik word serieus begeleid. Zonder begeleiding kan het misschien wel niet zo gezond zijn, maar dus ik heb een coach, Matthias Lamote, die mij begeleidt van Sportsolid. En die hebben enorm veel kennis. En die expertise gebruiken ze voor trainingsschema's op te stellen. En ze zorgen ook voor een persoonlijke begeleiding. Dus ik ben in goede handen.
1: Ja.
2: En op die manier is
1: gelukkig.
2: Het wel gezond.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Alleen misschien is er voor ons dan ook nog wel een triathloncarrière weggelegd.
2: Wie weet,
1: ja, oké. Okay. En nu veel trainen zeker. Wat staat er vandaag op het programma voor jou?
2: Ik heb net de fietstraining achter de rug.
1: Je bent er al vanaf.
2: Ja. Ja,
1: uitblazen.
2: Dat is vandaag de enige.
1: En genieten van de zon
2: en
1: het mooie weer.
2: Onder andere, ja. En ook een beetje, ja, thuiswerken. Dus,
1: ja, dat hoort er ook bij.
2: Ja.
1: Hoe kunnen we jou het beste veel succes wensen, Thea? Want break a leg, dat zeg je niet tegen een triatleet, hè?
2: Je mag dat wel zeggen als je het niet letterlijk bedoelt.
1: Ik bedoel het zeker niet letterlijk, maar break a leg, Thea, in Hawaii. Als 60-jarige op de Ironman triathlon. Veel succes, hè, dag, hè?
2: Ja,

Aldi. Zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd

0: Voor iedereen. Profiteer tijdens de solde bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
1: Getnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
2: Schat, zie nu eens? Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
3: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
2: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
3: Die van de buren?
2: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
3: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
2: Nee, één adres.
4: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
5: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
6: Nog tot dinsdag 40% korting op verse kippenonderbillen vanaf 1 kilo. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
7: In je tuin ontvang je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
8: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
10: Je vindt ons deze zomer aan zee, met veel zonnige muziek en live optredens. En ook jij bent welkom op de Zeedijk in Blankenberg.

0: VRT Nieuws met Iris van Impen. Club Brugge wil nog dit jaar aan een nieuw voetbalstadion beginnen. De douane controleert op wat reizigers via hun bagage meenemen naar België via de luchthaven. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Club Brugge kan nog dit jaar starten met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep verworpen van 20 buurtbewoners tegen de omgevingsvergunning. Steffi Merleveide, wat betekent dit nu concreet?
1: Wel, het betekent zeker een grote oef bij Club Brugge dat na zo'n 20 jaar wachten eindelijk dit jaar nog kan beginnen te bouwen. Het huidige Jan Breydelstadion is sterk verouderd. De club had in 2007 al de eerste plannen. De eerste mogelijke locaties stuitten op te veel protest en bleken niet haalbaar. Maar 2 jaar geleden kreeg Club wel een vergunning voor een nieuw stadion op de Olympiacite, vlak naast het huidige stadion. Alleen vreesden enkele omwonenden daar onder meer verkeersoverlast. En nu gingen zij in beroep. Het zijn hun klachten die nu verworpen zijn. De vergunning is dus definitief.
0: Ja, en kunnen die buurtbewoners dan helemaal niets meer doen?
1: Ze kunnen nog naar de Raad van State stappen, maar die kan enkel oordelen over de procedures. Burgemeester Dirk de Vouw van Brugge denkt dan ook dat de bouw van het stadion dit jaar nog kan starten.
2: Het is eigenlijk het voorstel van de stad samen met Club Brugge dat nu uiteindelijk de goedkeuring krijgt van de Raad voor Vergunningsbetwisting. Dus dit betekent dat Club Brugge nog dit jaar kan starten met de bouw.
1: Club Brugge hoopt over goed 2 jaar in het nieuwe stadion voor ruim 40.000 fans te kunnen voetballen.
0: Oké, dankjewel, Steffi. De rechtbank van Leuven heeft een man van 31 veroordeeld tot 14 jaar cel voor een gewelddadige aanval op zijn ex en haar moeder in Geetbeds. In september vorig jaar drong hij de woning van zijn ex-vriendin binnen. Hij bond haar vast en gaf haar 63-jarige moeder 50 missteken. De man is schuldig bevonden aan poging tot moord en foltering. Naast een celstraf moet hij ook een voorlopige schadevergoeding van €10.000 aan elk slachtoffer betalen. Aan het begin van de zomervakantie waarschuwt de douane ervoor dat je vanuit landen buiten de Europese Unie niet zomaar alles mag binnenbrengen in ons land. De douane controleert zeker op risicovluchten vanuit bijvoorbeeld Afrika. Vanmorgen was er een controleactie samen met het Federaal Voedselagentschap en Johnny Palink ging meekijken.
3: Hallo, meneer Doe, Kinshasa. Is de wekelijke show zal ik
4: naar no. Deze vrouw komt uit Kinshasa en heeft niets aan te geven. Maar bij andere reizigers is het wel prijs.
3: Jesus Christ, wat is dat, jong? C'est verse vis.
5: Dan worden de valiezen uitgepikt en hier op de tafels bij de douane gelegd. De douane maakt alles open.
4: En op die manier wordt bij een andere reiziger bijna 6 kilo vlees gevonden.
6: What kind of meat is it?
7: It's not cow.

0: Nou, vlees, dat is helemaal verboden. Voor groente en fruit heb je een certificaat nodig. Want producten zomaar binnenbrengen is riskant, zegt Lisbeth van de Voorde van het Federaal Voedselagentschap.
1: Het lijkt onschuldig, zo'n souvenir dat je kan opeten, maar eigenlijk breng je zo onbedoeld bepaalde insecten of ziekten mee naar België. Wij nemen die producten in beslag en die worden vernietigd. Wij kunnen echt geen risico's nemen.
0: Je op voorhand goed informeren is de boodschap, zegt douanetopman Christian van der Waren.
2: Wij staan hier alle dagen, vandaar informeren. Wat mag ik exporteren, wat mag ik importeren hier in België? En dat vraagt u 1 minuut en dan weet je wat je mag doen of niet. En dan heb je met de douane geen probleem.
3: In de Ronde van Frankrijk trekken de renners straks voor het eerst het hooggebergte in. Een minuut of 20 geleden zijn ze begonnen aan de 6e etappe. Christophe van de Goor, wanneer zijn ze toe aan die eerste hoogtemeters?
4: Wel, hier is pas echt over een 100-tal kilometer, hè, met de Col d'Aspin meteen daarna gevolgd door de Col du Tourmalet. Maar de grote vraag van de dag is toch wel of Tadej Pogacar vandaag die ronde al in een soort van beslissende plooi wil leggen. En hoe Vingegaard, Evenepoel en Seixas daarop dan zullen reageren. We zijn net vertrokken uit Po. Het is nog altijd warm, uiteraard. En we hebben een ontsnapping van 3 renners. Niet de minste, Victor Kampenaerts, dat is een ploegmaat van Vingegaard, jawel. Groene truidrager Mats Pedersen en de Nederlander Huub Arts. Hun voorsprong 1 minuut op het peloton. Nog 170 kilometer tot aan de streep.
3: Dankjewel, Christophe. En de Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden in Portugal. Ze was 75 jaar. In april werd ze nog met spoed geopereerd aan een geperforeerde darm toen ze in Portugal was. Daarna raakte ze in een coma waaruit ze vorige maand ontwaakte. Haar toestand leek toen stabiel, maar afgelopen nacht is Bonnie Tyler dan toch overleden. Ze is vooral bekend door haar wereldhit Total Eclipse of the Heart.

0: Tyler verkocht miljoenen platen over de hele wereld en bleef ook tot enkele maanden voor haar dood optreden. Weer. Het is warm en zonnig en tot en met maandag krijgen we dit. Vandaag en morgen temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend gaan we richting 33 graden op sommige plaatsen. Aan zee is het telkens enkele graden frisser. Club Brugge kan nog dit jaar starten met een nieuw voetbalstadion te bouwen naast het huidige Jan Breydelstadion. Dat zat vooraan. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep van 20 buurtbewoners verworpen tegen de omgevingsvergunning. Het dossier sleepte al 20 jaar aan. Meer is te lezen op 14nieuws.be.
1: Zo is het bijna 6:06 geworden. Goedemiddag. Op de Antwerpse ring is het meer dan 1 uur file rijden richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout na een ongeval. En richting Gent 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Door een voetganger is de tunnel gesloten. Naar Antwerpen 25 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke en op de A12 vanaf het viaduct van Wilrijk en 10 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. De binnenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Grimbergen en Zaventem. Op andere plaatsen in Vlaanderen enkel wat lichte vertraging. En op de E411 naar Namen is door een defect voertuig 20 minuten file bij Jean Bloeg.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: We doen mee met de solde vanmiddag. 2 voor de prijs van 1 met DJ-licious en Milo in de studio. Ze vormen een duo deze zomer, dus uiteraard zijn ze dan ook samen genomineerd. Maar wat als ze winnen? Wie mag dan met de trofee naar huis?

Meja, all about the money. Niks te money, het kost niks. Het is allemaal gratis hier. Radio 2 Ballenbad gaat zo meteen weer open. De optredens, foto's, handtekeningen. Je kan zelfs een ijsje winnen. En morgenavond speelt België tegen Spanje. De beste, de allertofste plek om die match te volgen is hier bij ons in Blankenbergen. Met zicht op zee en een extra groot scherm bovenop onze studio. Dus meer dan welkom. Op elk moment deze zomer. Het is echt de moeite. Bij VRT Zomer heet aan de Pier 1 Blankenbergen. En voor deze hier...

0: programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Zomerzon, schaduw opzoeken, slim genieten met Stichting Tegen Kanker.
2: De genomineerden, die zijn er al.
3: Nu nog de zomerhit.
2: Wie wint VRT Zomerhit?
3: Dat bepaal jij.
2: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
3: Het is pas echt zomer met... VRT
4: Zomerhit. Deze radiospot is voor u. Zeker jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
5: Pas opgestaan.
4: ...al direct weer in slaap valt.
5: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
4: En maar kwijlen op zijn kostuum.
5: Ja, is dat normaal?
4: Nee.
5: Want slapen doet je in je bed.
4: Het is bedtijd.
5: Echt waar.
4: Tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life.
3: Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel.
6: Sleep Life.
3: Sleep Life.
6: Sleep Life.
7: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
8: En hier uw linkeroor.
7: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
8: Wat blief?
7: Zie je het wel?
8: Oh, amai, dat is ampetant.
7: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
8: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
7: Wat?
8: Aan halve prijs.
7: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
8: Wat blief?
7: Bij Hans.
8: Ja, ja, het kan anders.
9: Radio 2.
10: Elke dag telt voor twee.

En Vaya con Dios, Just a Friend of Mine. Het is genieten in Blankenbergen. En voor deze moeten we hier al 13 zomers terugspoelen. Zo lang al. Toen gingen Ozak Henry en Amaryllis Uiterlinde met de trofee naar huis. I'm Your Sacrifice was toen de zomerhit.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Wel, mogen we gulzig zijn, want we hebben ondertussen 10.000 hartjes gekregen bij Radio 2 op VRT Max. We zouden graag voor de 15.000 gaan. 20.000, 30.000. Des te meer hartjes, des te beter, want... Ja, voor jou ook, hè. Een hartje geven, dat is ons volgen. Volg je Radio 2 op VRT Max en dan weet je alles als eerste. Dan mis je niks meer, dat is een echte win-win. Dus als het even kan, ga naar VRT Max, naar Radio 2 en druk daar eens op ons hartje.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Trouwens, gisteren, het was weer ongelooflijk bij Radio 2 Live aan Zee. Gisteravond sowieso met Pieter en Zion, Oscar en Sam van Like Me. Vooral dat laatste nummer. Ik heb de zon zien zakken in de zee. Perfecte setting hier. Ongelooflijk, echt zalige avondshow. En Sam Goris, die heeft gistermiddag alles uit de kast gehaald. Plots stond ik zelfs mee op het podium met Laat het gras maar groeien. Maar vooral, Sam was weer zo blij en zo dankbaar om hier bij ons te zijn.
2: Vooral weer al gelukkig om jullie allemaal nog eens weer te zien. Niet alleen hier bij Radio 2, maar ook als de opnames dan doorgaan. De mensen van voor en achter de schermen. Hele fantastische medewerkers hier. Ik heb me al goed geamuseerd.
0: Ja. Dat gevoel, hè, dat wil je ook overbrengen naar zijn publiek. En dat is dan de Goris garantie.
2: Mijn liefste Kim, dat is heel, heel simpel. Dat is feesten. En zelf plezier maken, je eigen amuseren. Iedereen had al wel eens een slechte dag, maar je moet positief door het leven gaan. Dus feesten en ambiance en ons amuseren.
0: Sam Goris, dat is deze zomer Ientwiedra rak. Maar over de outfit, ja, was er toch wel een beetje twijfel?
2: Ik vroeg je straks nog aan mijn vrouwke. Ik zeg, wat is het met dat warm weer? Want ik had dan van uw
0: zwembroek?
2: Collega... Ik had van uw collega van de voormiddag gehoord. In dan? Antwerpen was het wel bewolkt. Hè? Ja. En dat ging opentrekken in de loop van de namiddag. Hè, dat de bewolking kwam over Nederland, over Antwerpen. Hier aan het zeiken was het vol een bak blauwe lucht. Warme temperatuur. Dus ik vroeg aan mijn vrouwke, wat is het? Wat zou ik doen? Zou ik mijn laren zwembroek aandoen of mijn laren tanga? En ze zei, doe maar gewoon een jeansbroek aan.

0: Het zijn vooral de Havaianas die hier over de dijk slefferen. De tenen bloot. En niet alleen de tenen, heb ik zo de indruk. Zonder tussen 13:55 op de Antwerpse ring. 3 kwartier file rijden richting Nederland. Tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. Richting Gent 20:30 tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek op de R2 1 kwartier tussen Beveren en de Liefkeshoektunnel. Naar Antwerpen ook 30 minuten vertraging op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En 20 minuten op de E34 van voor Waaslandhaven-Oost. Op andere plaatsen in Vlaanderen enkel wat lichte vertraging.
1: Je luistert naar Radio 2 in

0: Pendo Ballet en True. De stemming voor VRT Zomerhit gaat hard. VRT Max draait op volle toeren wat dat betreft. Ik heb al heel even gespiekt en er gaat een enthousiaste stemmer kleur bekennen recht uit Sint-Catharina Lombeek. Na Lilian Saint-Pierre op haar zacht.
1: Zaterdag op Radio Bene. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
3: We vieren 11 juli in de Radio Bene Vlaamse 40.
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene-kanaal op VRT Max.
3: Radio Bene Vlaamse 40.
1: Zaterdag 11 juli.
3: Op Radio Bene.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
5: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
6: Amai, schoon.
5: Ja, ja.
6: En dat past binnen jullie budget?
5: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
6: Mm, slim.
5: Prachtige keuken, hè?
6: Ja.
7: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
8: Ego Keukens.
7: Nu solden tot 30% korting.
9: Joepie! Mini Europa is open! Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
10: Mini Europa, Mini Europa, dat is reuze.
11: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Radio 2.

0: Bert Hermans uit Aalst stuurt hier net door. Oh, Lilian Saint-Pierre, onze allergrootste favoriet. En dat terwijl ik aan het poetsen ben. Dank u wel.
1: Radio 2, Zomerhit Backstage.
0: Heel graag gedaan, Bert. Lilian Saint-Pierre, altijd goed in je radio. Eden de Proost uit Sint-Catharina-Lombeek. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe moeilijk was de keuze? Oei, het is uw wees die al tegen mij begint te praten daar. Ben je onderweg, Eden?
2: Ja, ik ben onderweg.
0: Richting Blankenbergen?
2: Nee, richting de minigolf in Brenadeu.
0: Nou, oh, oké. Okay. Een andere hobby. Goed. Misschien kan je de wees wel even afzetten of aan de kant zetten. Want anders wordt het moeilijk praten. Maar de keuze op VRT Max die je gemaakt hebt tussen onze 20 genomineerden, hoe moeilijk was dat?
2: Het ging eigenlijk nog vrij makkelijk.
0: Wikken en wegen maar, of meteen rek, om het met de woorden van Sam Goris te zeggen?
2: Eigenlijk direct rek.
0: Vertel, de top 3, hoe ziet die eruit?
2: Op 3 heb ik Aaron Blomaert.
0: Ja, samen met Zoe Levi, Tranen van Goud.
2: Ja, daar heb ik. Ik heb daar eigenlijk snel voor gekozen. Want ik luister veel naar Aaron Blomaert en Liekes.
0: Top. Op 2, wie heb je daar gezet?
2: Daar heb ik de Romeo's.
0: Die zijn er deze zomer inderdaad ook bij. Fijne groep, leuke stemmen, alle drie samen. Ook jouw favoriet?
3: Leuke stemmen, alle drie samen.
2: Ja, want de Romeo's, daar luister ik eigenlijk nog iets leuker naar dan naar Aaron Blomaert.
0: Ah ja, daarom heb je ze ook op 2 gezet natuurlijk, ja, Eden. En dan jouw nummer 1, jouw absolute topfavoriet. Wie voor jou de zomerhit dit jaar mag winnen, dat is...
2: Sam Goris met de Rak.
0: Voilà, topfavoriet gisteren gekeken. Want hij was hier, hè, in Blankenbergen.
2: Ja, ik heb eigenlijk niet kunnen kijken. Ik ben een beetje in slaap gevallen.
0: Allee, Eden, wie valt er nu in slaap tijdens een optreden van Sam Goris? Maar sowieso, je hebt hem op 1 gezet. Die stem is officieel binnen. En of Sam effectief de winnaar wordt, dat weten we natuurlijk op 29 augustus. Sowieso, ja. Deze artiesten die zijn al geweldig dankbaar voor jouw stem. En Eden, je kan elke zondag opnieuw stemmen op dezelfde of een andere keuze maken. Dat beslis je helemaal zelf. Sowieso, VRT Max, daar gebeurt het allemaal. Hele fijne donderdag. En zie dat je wint straks bij de minigolf. Hè. Dag, Eden.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

Maandag 3 augustus, dan staat ze hier, deze Laura Tesoro, live bij Radio 2 aan Zee, om 3:30 op het podium. Heel droevig nieuws uit de muziekwereld vandaag gekregen, want de Britse zangeres Bonnie Tyler, die is overleden. Bonnie Tyler is 75 geworden, had al langer gezondheidsproblemen, heeft zelfs een tijdje in coma gelegen, maar ze is er weer uitgekomen. Maar helaas, dus gisteravond toch onverwachts overleden in Portugal. Ik heb Bonnie Tyler nog kunnen en mogen interviewen, was tijdens de coronaperiode. Toen deden we van die huiskamerconcerten en dat was de max om met haar te kunnen babbelen toen. Echt een hele fijne madame. Ja, en wat een lied blijft het nog altijd. Hè. It's a Heartache van Bonnie Tyler. Jammer genoeg niet meer bij ons. Yeah.

0: Is het nu eb of is het nu vloed? Op dit moment geen idee.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Sowieso wel maandagavond nog een heel bijzonder moment gehad met deze Matthias Mesmans. Want je moet weten, de artiesten die kunnen hier bij ons backstage parkeren. Maar dat is nogal krap. Er is niet superveel plaats. En Niels de Stadsbader die was hier ook, want die moest nog zijn bij de vrienden van Ketnet voor Hallo Kroket. Maar die moest nadien natuurlijk vertrekken. En Matthias die stond voor Niels geparkeerd. Dus terwijl Matthias aan het soundchecken was, kwam hij naar beneden met zijn oortjes in, zijn microfoon nog vast. En zo heeft hij dan zijn auto verzet. Als soundcheckend eigenlijk. Ik vond dat wel cool. Dat is dat een man toch wel twee dingen tegelijk kan. Sandra uit Blankenbergen, daar verschieten we van, hè?
2: Ja,
0: ja. Zeker. Je hebt een cadeautje meegebracht, Sandra.
2: Ja.
0: In zilverpapier ingepakt.
2: Ja.
0: Voor wie is dat?
2: Voor Kim Zebrie.
0: Wat zit daarin?

0: Jij bent hier een vaste klant. Ik weet dat ondertussen. Dat is een grote, grote Niels fan. Dus voilà, elke zondag opnieuw kan je stemmen. Doe dat ook, want dat is belangrijk. VRT Max, dat is de plek waar je jouw stem uitbrengt.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
9: Ritchie, citroen met framboos.
10: Ritchie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Ritchie. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Straks niet alleen DJ-licious en Milo hier bij ons in Blankenbergen. We kijken ook al even vooruit naar de eerste opnamedagen van de eerste tv-shows van VRT Zomerhit na 2 uur.
13: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
4: 2 uur, goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impe. Na 20 jaar is er nu duidelijkheid over de vergunning voor het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge. 20 buurtbewoners hadden beroep aangetekend tegen die vergunning, maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft dat beroep nu verworpen. De vergunning is dus wettig en kan het stadion er komen naast het huidige Jan Breidelstadion. Eindelijk zegt de burgemeester van Brugge, Dirk de Vouw.
14: Op het Belgische niveau zijn wij een topploeg, maar Club Brugge kan verder groeien, ook op Europees niveau. Het betekent dat waar zij nu gelimiteerd zijn aan het aantal toeschouwers, dat zowel voor de eigen supporters als voor de bezoekende ploegen, dat er veel meer supporters kunnen gebracht worden. Het is ook een nieuw stadion, dat betekent veel meer comfort, ook naar bedrijven. Dus ook economisch is dat eigenlijk wel van groot belang voor onze regio.
4: Jordanië heeft boven zijn grondgebied 8 Iraanse raketten onderschept. Mogelijk waren ze bedoeld voor buurland Israël of voor een Amerikaanse basis dichtbij. Dat meldt een woordvoerder van de regering. Er zouden geen gewonden zijn gevallen en er is ook geen schade gemeld. Het Jordaanse leger blijft wel in de hoogste staat van paraatheid, nu Iran ermee dreigt om Amerikaanse aanvallen te vergelden. In de Ronde van Frankrijk is de 6e etappe aan de gang, de eerste echte bergrit. Straks moeten de renners in de Pyreneeën over de Col d'Aspin en de Col du Tourmalet. De finish ligt op nog bijna 40 kilometer van de top van de Tourmalet en is ook licht oplopend. Momenteel rijden Victor Kampenaerts en Mats Pedersen samen voorop. Ze hebben nog een tiental seconden voorsprong op het peloton. Remco Evenepoel zit in een achtervolgende groep na een verkeerd getimede plaspauze. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden in Portugal. Ze was 75 jaar. In april werd ze nog met spoed geopereerd aan een geperforeerde darm toen ze in Portugal was. Daarna raakte ze in coma, waaruit ze vorige maand ontwaakte. Haar toestand leek toen stabiel, maar afgelopen nacht is Bonnie Tyler dan toch overleden. Ze is vooral bekend door haar wereldhit Total Eclipse of the Heart.

0: 8 over 2. We zijn nog altijd live aan zee in Blankenbergen. En onderweg. Op de Antwerpse ring is het 35 minuten file rijden richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek op de R2. 20 minuten tussen Beveren en de Liefkeshoektunnel. Naar Antwerpen 10 minuten vertraging op de E17 vanaf Kruibeke. En op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op andere plaatsen in Vlaanderen enkel wat lichte vertraging.
1: Tegels. Natuursteen. Parket. In Bermo.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Olivia Dean, Man I Need.
1: Wat een nummer.
0: Echt, hè. Bangelijke schijf, maar doe dat maar. Maal twee.
2: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Twee mannen heb ik nodig vandaag. DJ-licious en Milo. Jonathan, jij bent er al. Wim, DJ-licious. Wat is er gebeurd?
1: Geen idee. Wim is, heeft een klein beetje vertraging opgelopen, maar het is ver ook, hè, Blankenberge. Dus ik denk dat hij misschien onderschat had of in de file. Maar geen probleem, Wim. Doe rustig aan. Rij voorzichtig.
0: Je hebt hem niet gedumpt.
1: Ik neem het van je over.
0: Hey, je hebt hem niet gedumpt.
1: Ja, maar vergeet je beats niet.
0: Volgens mij, Jonathan, mis jij al de Zwitserse punctualiteit van Linda Ellis van vorig jaar bij deze.
1: Dat is grappig. Nee, totaal niet. Totaal niet. Ik ben ook vaak te laat. Dus geen enkel probleem. Ik heb mijn gitaar al bij. Ik kan al beginnen soundchecken.
0: Ah, kijk, voilà.
1: Dus als de sterren juist staan, dan op het juiste moment wandelt DJ-licious ook op het podium.
0: Wim, dadelijk. Want vorig jaar was het effectief met deze fijne vrouw. Dat was een fijne combinatie wel, hè?
1: Heel tof, ja. Ik heb Linda nog een paar weken geleden gezien. We speelden op hetzelfde festival in Zwitserland. En het gaat goed met haar. Ze is volop bezig aan nieuwe muziek. En leuke herinneringen aan vorige zomer.
0: En nu samenwerken met een Belg, dat heeft al het voordeel dat je niet hoeft te vertalen.
1: Klopt, klopt.
0: Het vertaalprobleem is opgelost. Ook voor Wim, ook voor DJ-licious, want die deed het vorig jaar met Alexa. Een beetje en français, hein? Met Alexa. Ah oui, een beetje toch wel. Het was Nederlands.
1: Magic with you, dat is Engels, hè, Kim?
0: Ja, maar de Alexa, dat was
1: klopt,
0: en français. Ja. Dus, het vertaalprobleem is van de baan, maar er is nog een andere moeilijkheid nu en die kaarten we zo even aan.

0: Bart Herman en Ogen van Lood.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Digilicious en Milo samen genomineerd met Forever Young. Milo is al in Blankenbergen. Digilicious is nog onderweg. Groot voordeel, Jonathan, je kan eindelijk zeggen wat je ervan vindt.
2: Eindelijk.
0: Hoe dat marcheert, die samenwerking met Tine Wim, met Tine Digilicious. Want het zijn twee werelden, hè? Daar moeten we eerlijk in zijn. Het is een aparte combinatie.
2: Ja, dat klopt. En toen Wim Digilicious mij de eerste aanzet op het nummer stuurde, dan was mijn vraag ook, dan heb ik hem opgebeld, en was mijn vraag ook van, kunnen we er ook wat elementen van mijn muzikaal universum insteken. Ik wou gewoon zeker weten dat hij daarvoor open stond. En dat was eigenlijk geen enkel probleem. Dat was zelfs de bedoeling. Dus ik heb dan nog gitaren toegevoegd. Ik heb nog wat mee aan de tekst zitten werken, aan de song. En dat is het leuk. Ik ben heel blij met het resultaat. Het is inderdaad iets dat ik zelf zonder een DJ wellicht niet zo zou doen. Maar het feit dat we eigenlijk onze werelden kunnen samenbrengen. Ik denk ook dat er wat dingen in zitten die misschien Wim nog nooit gedaan had in een song. Maar naar mijn inzien zijn de leukste samenwerken echt waarbij je de twee werelden hoort. En ik denk dat dat wel gelukt is met deze song.
0: Ja, wel cool ook, hè? Het Milo-universum is uitgebreid.
2: Zeker, zeker. Ik heb ongeveer 10 jaar geleden met Howling at the Moon heb ik voor het eerst iets meer met elektronische dansmuziek. Ik heb toen met de DJ Felix Jeen die song voor een deel in elkaar gestoken. Dat was zo de eerste keer dat ik eens probeerde om wat elektronische dansmuziek in een song te verwerken. Maar het is niet iets dat ik vaak doe, bijvoorbeeld. En het was heel leuk. En zoals je ook zei, het was voor mij heel belangrijk dat het echt nog eens een Belgische samenwerking was. Want dat was lang geleden. En ik vind het heel leuk dat onze paden elkaar gekruist hebben.
0: Ja. Heb je ondertussen die uitnodiging gekregen om samen op Tomorrowland te staan?
2: Nee, die heb ik nog niet gekregen, Kim. Maar ik weet ook niet goed. Je moet weten, zo, dat live zingen bijvoorbeeld, dat is niet iets dat veel gebeurt op een festival als Tomorrowland.
0: Het is meer een boenke boenke.
2: Dat podium ziet er gigantisch uit. Maar van de mensen die al geweest zijn, die vertellen mij waar effectief je staat. Dat is een minuscuul podium. Ik denk dat zelfs dat dit podium hierboven groter is.
0: Uiteraard is dat groter dan het podium van Tomorrowland. Wie twijfelt daar nu aan? Sowieso, jullie zijn samen genomineerd. Dat is een feit.
2: Klopt.
0: Stel dat jullie de winst binnenhalen, Milo en Digilicious. Hoe gaan jullie dat met de trofee doen? Is daar al over gepraat?
2: Daar is niet over gepraat. Zoals jij waarschijnlijk al weet, voor mij is het wedstrijdelement niet zo belangrijk van Zomerhit. Heel fijn dat we erbij zijn en dat we het nummer kunnen brengen. En dat mensen hun waardering uitspreken voor het nummer. Maar mocht het in het onwaarschijnlijke geval dat de song het zou winnen, dan mag Wim hem absoluut mee naar huis. Het is zijn song en dan ben ik enkel blij voor hem bij. En ik heb tenslotte in 2007, dat was mijn doorbraak met You Don't Know. Toen waren er nog meerdere categorieën. Wat is daar trouwens mee gebeurd,
0: Kim? Toen
2: kon je nog winnen bijvoorbeeld voor beste nieuwe artiest. Ik denk, of doorbraak, dacht ik.
0: Doorbraak, beste Nederlandstalige song, beste Belgische productie. Toen kon het allemaal, toen hadden we
2: deze
0: geld,
2: Jonathan.
0: Deze warme
2: oproep om die categorieën terug te brengen. Lieve mensen.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en

0: En bij deze Isabel A is het echt met aangepaste outfits en al. Ze heeft een speciale smeek maar niet om mij jeans. Heel cool. Groot gebroken hart erop. Met die Chelicious en Milo is dat niet meteen het geval. Past niet meteen in het universum, denk ik. Straks, Wim is op komst, DJ-licious. Hopelijk arriveert hij dadelijk hier bij ons in Blankenbergen.
1: Yoohoo! Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip.

0: ook die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solden op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
3: Krevel. Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
4: Krevel. Leef beter.
5: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
6: Amai, schoon.
5: Ja, ja.
6: En dat paste binnen jullie budget?
5: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
6: Mm, slim.
5: Prachtige keuken, hè?
6: Ja.
7: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
8: Ego Keukens.
7: Nu solden tot 30% korting.
9: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
10: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
11: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
12: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Ze zijn terug.
14: En nu tekstje nog.
15: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
13: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
16: Kom, pak het beter kent dan ik.
13: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
17: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Radio 2.
20: Radio 2.

Crowded House, Don't Dream It's Over. Bonnie Tyler is niet meer. Net nu bedachten dat ze er terug wat bovenop was. Na haar coma is ze dan toch overleden. Bonnie Tyler is 75 geworden en we herdenken vandaag extra wat voor een ferme madame het altijd geweest is. Wat een goede zangeres en welke toffe nummers ze allemaal gemaakt heeft. Zoals deze, Last in France.

0: Bonnie Tyler, Lost in France. Goed nieuws ondertussen voor de number one fan van DJ-licious hier in de studio. Want DJ-licious Wim is gearriveerd in Blankenberge. En Milo die is ondertussen al flink aan het soundchecken. Je hoort hem dadelijk samen op de radio. Om 3:30 staan ze live op het podium van Radio 2 aan Zee. En ondertussen kan je natuurlijk voor hen stemmen via VRT Max. Of voor een andere favoriet. Je hebt er 20, waartussen je kan kiezen. Politie meldt een ongeval op de A12 van Bergen-op-Zoom naar Antwerpen in Ekeren. 2 rijstroken zijn versperd. Het is 20 minuten file rijden vanaf Hoevenen. Nog naar Antwerpen 10 minuten vertraging op de E313 vanaf Bommelgem. Op de Antwerpse ring is het 40 minuten file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen in Vlaanderen enkel wat lichte vertraging.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: is effectief de dool van de Malibodo. Donderdag 30 juli hoor en zie je Gert en James live bij Radio 2 aan zee. Dadelijk nog meer sterren tellen met One Republic.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet. Every breath
2: you take. Dan heb je op één plek nog niet gezocht. Nu wij niet
1: meer praten. Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2, relax.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
6: yellow! Hey, hallo allemaal!
7: Gipnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via gipnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
8: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend,
9: altijd voordelig. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Ja, ik heb geen inspiratie.
9: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
11: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Deel met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

One Republic en Counting Stars. Het is vooral sterren op de grond tellen hier. Of zo nog net iets hoger op het dak van ons radiostudio. Al die zingende BV's die hier komen in Blankenbergen. Ja, dat zijn gewoon selfies en handtekeningen aan de lopende band. Beetje zoals de zwangerschappen aan de lopende band bij K3. En die zorgen voor ingewikkelde constructies. Want het is nu Klaasje die weer meedoet in de plaats van Marten. Die nog met bevallingsverlof is. En dan vergeet ze dat ze niet meer de blonde is. Want dat is Julia. Dus nu moet Klaasje de teksten van Marten zingen. En jongens, toch die rosse Hanne is nu ook terug zwanger. Wie kan het nog volgen? Allee, allemaal fijn nieuws, hè. En ze zijn genomineerd.

over een bloedhete zomer gesproken? Radio 2. Zomerhit Backstage. De zomer van 2026 neigt toch wel fel naar die zomer van Oya Lele. Sowieso K3 komt naar de eerste opname van de tv-show van VRT Zomerhit. Dat is op dinsdag 28 juli hier aan de Belgian Pier in Blankenbergen. Natuurlijk zijn er dan nog vier andere genomineerden bij tijdens die eerste uitzending. Die eerste opname moet ik beter zeggen. Dus dat is K3 samen met Judith. I'd Love to Be in Love. Met dat nummer is ze genomineerd. Meteor doet ook mee. Milk Inc. en Stan van Samang Hot Shot. Ook, die namen zijn ook bekendgemaakt. Dat zijn mensen die niet genomineerd zijn, maar die zeer graag mee om dat fantastische podium van VRT Zomerhit willen staan. Luister goed, Céline zal erbij zijn. Ook Justin De Wild, Sandra Kim en deze Britse John Newman, die zal er ook bij zijn dan. No,

0: Deze John Newman, de Brit, gaat dit lied ook zingen. 28 juli hier aan de pier in Blankenbergen tijdens de eerste opname van VRT Zomerhit. Een dag later, 29 juli, is het opnieuw feest met andere 5 genomineerden en grote namen die meedoen, onder meer Glennis Grace. En Like Me is er dan ook bij. Jawel, alle details en de praktische info, je surft er gewoon voor naar VRT Max. En daar kan je ook nog altijd stemmen voor jouw 3 topfavorieten.
1: Naar Radio 2.
2: Meekijken in de studio.
1: Stemmen, meespelen, winnen.
2: Je doet het allemaal op één plek.
1: Het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: Radio 2.
2: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
1: We zijn er altijd en overal.
2: Via het Radio 2-kanaal op

0: er helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele.
2: Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
3: Schat, zie nu eens? Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
4: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
3: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
4: Die van de buren?
3: Ja, maar zou je dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
4: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
3: Nee, één adres.
5: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Knia en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Knia en Colifac in Sint-Niklaas of op knia.be.
6: Hey, hallo allemaal!
7: Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
8: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
9: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
10: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo.

0: Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: DJ-licious en Milo zijn in Blankenbergen. De bijzondere combinatie zie en hoor je live aan het werk. Of je volgt het van op de eerste rij mee om 3:30 op VRT Max.
3: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
4: 3:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. De Vlaamse begroting gaat volgend jaar nog 285 miljoen euro in het rood. Dat blijkt uit berekeningen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de SERF, het overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners. Met dat relatief beperkte tekort komt het begrotingsevenwicht volgend jaar in zicht, maar dat heeft ook te maken met een meevaller. Vlaanderen krijgt een eenmalige vergoeding van de federale overheid voor de kosten die oplopen door de hoge inflatie en dus alles duurder is. Nadien dreigen de tekorten weer op te lopen, zegt Frank Beks, voorzitter van de SERF.
5: Die eenmalige meevaller zal niet voldoende zijn om die begroting in evenwicht te houden ook de komende jaren. We zien een tendens van een verdere verslechtering van het saldo vanaf 2028. En dat zal oplopen tot een tekort van 1,6 miljard euro tegen 2030. Dus ook de komende jaren zal waakzaamheid geboden zijn om toch dat begrotingsevenwicht na te streven.
4: Drie mannen uit Aarschot zijn veroordeeld tot 5 jaar cel voor een foltering in het drugsmilieu. Een vierde beklaagde kreeg 2 jaar met uitstel. Ze takelde het slachtoffer bijzonder zwaar toe door hem onder meer te waterboarden, waarbij het slachtoffer lijkt te verdrinken en ze overgoten hem ook met kokend water. De feiten dateren van december vorig jaar. Het slachtoffer, een veertiger, ging naar een woning om drugs te kopen. Daar werd hij lange tijd vastgehouden en mishandeld en vernederd. Op de gsm van een van de beklaagden vond de politie ook beelden van de foltering. Jordanië heeft boven zijn grondgebied 8 Iraanse raketten onderschept. Mogelijk waren ze bedoeld voor buurland Israël of voor een Amerikaanse basis dichtbij. Dat meldt een woordvoerder van de regering. Er zouden geen gewonden zijn gevallen en er is ook geen schade gemeld. Het Jordaanse leger blijft wel in de hoogste staat van paraatheid, nu Iran ermee dreigt om Amerikaanse aanvallen te vergelden. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners onderweg naar de eerste zware beklimming in deze Tour, de Col d'Aspin. Christophe Van de Goor, laten de klassementsmannen zich al zien.
6: Wel, ze komen alleszins postvatten op de eerste rij. We zijn net begonnen aan de Col d'Aspin. Na de Tourmalet, de meest beklommen Tourcol ooit in de geschiedenis. 80 kilometer nog, dus op de Aspin straks volgt nog die Tourmalet. Vooraan zien we in het peloton Pogacar, Vingegaard, Remco, Evenepoel en co. Eindleider in deze wedstrijd. En dat is een man, een Australiër, die ooit al eens ritten won in de 3 grote ronden. Zijn naam Ben O'Connor.
4: Dankjewel, Christophe. Het weer nog. Het is warm en zonnig. Tot en met maandag halen we temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend stijgen die op sommige plaatsen wel al tot 33. Aan zee is het telkens enkele graden frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Ik voel een heerlijk zeebriesje op dit moment in Blankenbergen. Echt ideaal. 3:03 op de R4 richting Merelbeke vertraagt het verkeer vanaf Melle door een ongeval op de aansluiting met de E40 naar Brussel. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de A12 vanaf Antwerpenhaven en een kwartier op de E313 vanaf Ranst. De E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Ook op de Antwerpse ring meer dan een uur file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en op andere plaatsen in Vlaanderen enkel wat lichte vertraging.
1: Torso. Ergonomisch slaap.

Prince 1999. Toen was er van de volgende artiest nog geen sprake. Camille, die is geboren in 2001. We hebben nog maar net haar 25e verjaardag gevierd bij Radio 2. Oh la la. En die zilveren jubileum, dat zilveren jubileum, viert ze zelf ook uitgebreid. Door zich dubbel te plooien in haar eigen circus. En jawel, met een nominatie. Voor VRT Zomerhit. Met deze.

0: Deze Camille doet mee met de Zomerhit Race.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Net zoals deze twee fijne jongens, Wim Klukkers en Jonathan van den Broek, alias DJ-licious en Milo, genomineerd voor VRT Zomerhit. DJ-licious, Wim, je bent er.
2: Yay.
0: Hey.
2: Sorry.
0: Leg uit, veel te veel file of veel te laat vertrokken?
2: Een combinatie van de twee. Ik breng een aantal nummers vandaag. En eentje is met Jonathan en het andere is met Lars van Ibiza Sky, onder andere. En die jongen komt helemaal van Groningen naar hier gereden. Dus dat is eigenlijk belachelijk lang rijden. En die heeft er 4,5 uur over gedaan in plaats van 3,5 uur naar mij thuis. Waardoor ik ook een uur later vertrok. En dan de gewone pech in de Kennedy-tunnel enzovoort enzovoort. Dus mijn excuses, maar ik heb hem wel bij, Lars.
0: Heel fijn. Lars, ook jij. Geweldig welkom in Maartenbergen. Maar het siert jou zo, Wim. Want het eerste wat je dan doet als je de studio binnenkomt, is de fans begroeten.
2: Natuurlijk, uiteraard.
0: Dat vind ik schoon.
2: Dat is toch belangrijk.
0: Dat siert een goeie, een echte artiest. Nu, Milo, Jonathan, je twijfelde daarnet over een verdere samenwerking.
3: Is dat zo?
0: Met de laadkoord.
3: Is dat zo?
2: Ga je Jonathan
3: nu
2: ja, voor de bus gooien? Nee,
0: niet waar, niet waar, waar. Mopje.
3: Zeg, sorry.
0: Voordeel is wel, je krijgt de trofee. Stel dat jullie hem winnen. Je hebt het misschien gemist.
2: Nee, ik heb geluisterd in de wagen onderweg naar hier. Als we hem winnen, mag ik hem houden.
0: Ja.
2: Maar ik stel co-ouderschap voor. Ik stuur hem dan een weekje op naar L.A. en dan komt hij van L.A. terug naar België. Zo over en weer.
0: Oké, facteurs zullen het graag zien. Hoe voelt het nu, Wim, met jouw grote held, Jonathan, Milo, naast jou en potverdikke genomineerd voor VRT Zomerhit?
2: Hadden mij dat een jaar geleden verteld, had ik het niet geloofd. Ik ben heel dankbaar en blij dat hem zo positief reageerde op die eventuele samenwerking. En alles dat er nu bij komt is een plus en ik ben gewoon heel dankbaar.
0: Ja, dat is samenwerken en je nominatie en wie weet wat volgt er nog allemaal deze zomer. Forever Young zingen de prille veertigers. Bij Radio 2 Olala hebben we gelukkig al een medische check-up gedaan voor het geval dat jullie genomineerd zouden worden. Dat was dik in orde. Het lied zelf gaat over de kindertijd, hè? Heerlijke, zorgeloze tijd. Wat zijn jullie mooiste herinneringen aan die tijd van toen, Jonathan?
3: Veel mooie herinneringen. Heel veel zomerherinneringen, moet ik zeggen, voor mij. Ik was altijd zo blij. Dat was het beste moment van het jaar als die laatste schooldag in België. En dan zo de eindeloze, dat gevoel van een eindeloze zomer die voor je ligt. Ik ben heel vaak aan de Belgische kust gekomen. Naar Oost-Tuinkerken weliswaar, niet Blankenbergen. Maar het is toch hetzelfde zee.
0: Het is dezelfde zee, ja.
3: Met de tent op vakantie. Dus het had iets te maken met vakantie, zon. En mijn beste herinneringen zijn nooit tijdens het schooljaar. Het was altijd
2: in de zomer. Nee, same here. Ik was ook absoluut geen schoolliefhebber, nee.
0: En wanneer was jij zo op je best als kind, als tiener, Wim?
2: Zo wat de periode tussen 12 en 16. Hè. Zo alles wat kon doen en alles begint te mogen, maar nog geen verantwoordelijkheden hebt. En ik heb ook heel mijn leven in mijn jeugd aan de zomer aan de zee doorgebracht. Mijn grootmoeder is van ons. Dus wij hadden een appartement op de dijk en dat was fantastische jeugd.
0: Heel fijn om te weten, want tegenwoordig alles kan van op afstand. We weten dat jij heel vaak in Amerika bent, Jonathan. Maar jullie hebben effectief samen aan dit nummer gewerkt. Hè?
2: Ja.
0: Echt samen aan de tafel gezeten, samen geknutseld. Hè?
2: Ja.
3: Het was zeker geen virtuele samenwerking of op afstand. Dat was ook belangrijk, dat is toch handiger. Hè,
2: om absoluut.
3: Er samen, dus ik was op tour in Nederland toen... Tussendoor ben ik dan langs geweest bij Wim in de studio. In de buurt van Antwerpen. En dan hebben we er samen aan verder gewerkt. En met het resultaat tot gevolg. Maar het was dus... In corona vooral was er heel veel samenwerkingen op afstand. Hè, van je stuurt dan je stem op of iets anders. Dat was goed dat kon in die periode.
0: Sowieso.
3: Maar nu, als het kan, als het enigszins kan,
2: zeker,
3: is altijd mijn voorkeur om effectief in het echt samen te werken.
0: In het echt. Jullie staan hier ook gewoon in het echt. De fans zijn er. Maar eerst gaan we luisteren naar dat fantastische resultaat. Dit is hem. Forever Young. Mm.

0: Young. Ja, ja, ja, de boxen even getest hier.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: DJ-licious en Milo, Forever Young. Morgen Rode Duivels tegen Spanje. Gaan jullie kijken?
2: Ik moet optreden.
0: Ja. Op moment.
2: Ja, mijn set begint om 10 uur, van 10 tot 11.
0: Jonathan, grijp naar zijn hoofd. Wat is er aan de hand?
2: Ja, dat ligt maanden op voorhand vast. Jij weet dat, je had dat ook kunnen voor hebben.
3: Ik zou... Ja, maar als ik morgen een optreden had, dan zou ik dat laten verzetten.
2: Ja, maar het probleem is, dat is een line-up. Hè. Dat is Rinka 1.
0: Veel artiesten doen dat op dit moment. Ja. Hè?
3: Belevenissen, alle bands opgeschoven.
2: Ja, ik zal eens bellen met de organisatie. Maar ik kan het eerste uur kan ik meekijken. Dus dan hoop ik dat het al 5-0 is. Dat het al in de chacoche is en dat ik gewoon rustig kan gaan doen.
3: Niet gewoon een playlistje opzetten. Automatische piloot.
2: Ah, maar ja, dat is goed.
3: In geval van nood.
2: Ja, een emergency USB-stick.
3: Een iPad...
2: Voilà. Dat heb ik wel al gedaan. Ik heb ooit in Azië opgetreden en ik ben een Club Brugge supporter. Ik beken kleur. En dat was in een discotheek van 3.000-4.000 mensen. En dan heb ik op mijn gsm, want we speelden toen Champions League tegen Barcelona, mijn gsm naast een cd-speler gelegd. En dan was ik aan het kijken terwijl ik aan het draaien was.
0: Ja, en dat was automatische piloot dan? Of heb je
2: dan speel ik nog wel live. Maar Jonathan gaat nu van alles zeggen over dat zangers wel echt optreden en dj's niet. Maar dat was wel degelijk live. Dat was zeker live. Dat was live. Maar ik kon af en toe wel eens met mijn ooghoek kijken wat er aan het gebeuren was. En dat zou waarschijnlijk morgen ook het geval zijn.
3: De commentaar van de match in een DJ-set.
0: Goed, hè? Goed. Ja, zou ik zeker ook doen. In ieder geval altijd welkom hier aan de pier. Allertofste plek om de match te volgen morgenavond. Want er staat een extra groot scherm bovenop onze studio.
2: Amai,
0: dus
2: cool.
0: Dat wordt fantastisch.
2: Dat is wel leuk.
0: Vrienden, genomineerd voor VRT Zomerhit dus. Net als vorig jaar. Toen was ieder voor zich. Nu samen. Maar net zoals vorig jaar hebben wij ook onze Radio 2 palmbak meegebracht. Ja. Het muntje, misschien een fijne samenwerking. Jonathan, jij mag het muntje erin stoppen.
2: Ah, ik moet draaien.
0: Ja, of de bal eruit halen. Maakt allemaal niet uit. En dan komt daar een vraag uitgerold. Als het door het warme weer niet allemaal blijft plakken tenminste.
2: Echt, hè? Ik kan even mijn microfoon neer.
0: Dat is goed. Je had ook de bal aan Milo letterlijk kunnen doorgeven, maar... Goed. Jonathan, jij gaat voorlezen?
3: Ja. Welk ritueel heb je net voor je het podium opgaat?
0: Ah, vind ik een leuke. Van allebei.
2: Okay.
0: Mag ik beginnen bij jou, Jonathan?
3: Zeker. Wij slachten een jong dier.
0: Waar? Stop!
2: Allee, wat?
3: Wij kleren ons om met de band. En doen een groepsknuffel en we drinken iets.
0: Oh, wat?
3: En, ik spreek dan een paar woordjes toe aan even de context uitleggen. Ik bedank iedereen om er te zijn. En dan gaan we eigenlijk met dat gevoel in-ears in op het podium.
0: Echt een speech geven, een beetje pep talk van kom aan, we gaan
3: zeker,
0: hier...
3: Want vlak, het is soms chaos zo in een changeover, vlak voor het optreden. Iedereen is nog zijn eigen materiaal aan het checken. Heel even iedereen de aandacht erbij, met ons zes een groepsknuffel in een cirkel. En dan beginnen we eraan.
0: En dat drankje, dat is...
3: Dat drankje is niet giftig. En Wim, wat is jouw ritueel?
2: Bij mij is dat iets minder sociaal, omdat ik meestal alleen op het podium sta. Dus ik drink meestal een klein glaasje whisky, terwijl ik FIFA aan het spelen ben op mijn gsm.
0: Juist, ik weet dat van vorig jaar.
2: Ja. Ja,
0: dat is nog altijd niet veranderd.
2: Nee, dat is nog altijd niet veranderd. Ik vind dat kalmeert mij. Wat zeg je?
3: Welke ploeg pak je dan?
2: Ik heb daar juist al gezegd Club Brugge. Maar soms speel ik ook de Rode Duivels of zo. Speel ik 2K of zo, of die dingen. En dan, zo raak ik een beetje in de zone, omdat dat even mij totaal wegneemt van wat er rondom mij gebeurt. En dat is even mijn focus.
3: Ja, dat laatste uur voor het optreden is niet altijd ons favoriete uur. Je hebt eigenlijk echt zin om eraan te beginnen.
2: Ja.
3: Het is vol ongeduld.
0: Dat
3: is
0: het goede nieuws is, het is nog maar 10 minuten en dan kunnen jullie er hier al aan beginnen. Dus in dat ritueel moet je nog...
3: Ik ga op zoek naar een jong dier.
0: Nee, we gaan nu vooral terug naar 2007.
2: Oeh.
0: You don't know. Trofee voor doorbraak. Op Zomerhit, toen kon dat nog. Toen waren er nog categorieën. Dit is hem.
3: Doorgebroken.

0: Misschien, heel misschien, is het volgend jaar wel een groot feest. Want ja, volgend jaar, 20 jaar, you don't know. Maar ik kan het niet vragen aan Milo nu, want hij is volop met de fans bezig. Handtekeningen aan het uitdelen, ook DJ-licious samen op de foto. En ze hebben nog, ja, maar een goede 7 minuten voor ze aan dat optreden moeten beginnen. Dus van ritueel voor een optreden zal er niet veel sprake zijn.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Camille.
3: Waarom is hij de man van uw leven?
4: Goh, waarom? Omdat hij gewoon mijn beste vriend is en omdat ik kan mezelf helemaal zijn bij hem.
5: Ja, dat was een heel heftige periode eigenlijk. Want dan gaat je carrière zo goed en dan is het gewoon privé helemaal anders.
4: Dus alle huilscènes in Milo, die kwamen heel spontaan. Dat was lekker leuk. Dat was gewoon een one taker en we konden doorgaan.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
6: Massa, zonneschone lounge set.
7: Mo, hij komt ook van de Weba.
6: In Gent of Deinze?
8: Maar nee, in Tongeren.
9: Nu solde bij Weba.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
12: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 9.

The Rembrandts, I'll be there for you. Dat is Friends, dat is zon en heel veel vrolijkheid in je radio. De zon schijnt hier ook vol een bak. Gelukkig wapperen de vlaggen nog een beetje. Dat wil zeggen dat er toch een klein beetje verkoeling is. Kleine zachte zeebries. En terwijl het plein aan het vollopen is hier in Blankenbergen voor het optreden van DJ Licious en Milo, Alex Warren en Fever Dream.

0: de zomerhit. De Joker van Kato. En wie dit jaar met de trofee naar huis mag, dat weten we pas op 29 augustus. 4:30, 123 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Half uur file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout richting Gent. 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen ook 25 minuten bumperen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Kwartier op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. En op de E17 vanaf Kruijbeke verder niet meer dan 10 minuten. Zo is dat. De warmte begint parten te spelen. De buitenring rond Brussel, kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En verder nog wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: jou.
1: Stef Bos en papa Milo is ook papa. Digilicious niet, nog niet. Zijn wel alle volop bezig aan een set hier live bij Radio 2 aan Zee. We luisteren even mee.

DJ-licious op dit moment achter de piano. Milo met de gitaar rond zijn nek en een zonnebril op. Als je niet in Blankenbergen bent, maar je wilt ervan meegenieten, wel, doe je computer open. Je gsm, maakt niet uit. Surf naar VRT Max en geniet mee, want dit is een echt feestje hier in Blankenbergen.

Mika en Grace Kelly. Het is een beetje zoals Emmanuel Macron, die nu mee de Ronde van Frankrijk aan het volgen is vanuit de auto. De achterruit open en zwaaien naar het publiek. Wel, zo zit jij ook mee op de eerste rij als je meekijkt via VRT Max. En als je nu denkt van, amai, say, die Milo is op een paar minuten tijd nogal veranderd. Zowel qua looks als qua stem. Het is Lars uit Groningen die nu mee op het podium staat samen met DJ Licious. 6 uur in de auto gezeten en nu dus mee op het podium.

0: En zo wordt Blankenbergen ook een klein beetje Ibiza op dit moment. De handjes in de lucht, heen en weer. Het is fantastisch, het is een feestje.
1: Zaterdag op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
3: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
4: 7 aan je 7 zonden in één nacht.
5: Dag vreemde man.
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
3: Radio BNE Vlaamse 40.
1: Zaterdag 11 juli.
3: Op Radio BNE.
6: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
8: Ricci, citroen met framboos.
9: Ricci, Belgische limonade.

0: de beste zomerdeals.
1: De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, Wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
3: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Meredith Brooks en Bitch. Ik zie de duimen omhoog gaan. Ze vonden het allemaal fantastisch, dat feestje hier. DJ-licious en Milo. Je kan voor hen stemmen, niet vergeten. VRT Max en vanavond om 19:30 is dan Hollies. En morgen, ja, dan hebben we weer een fantastische line-up. 16:30 Yannick Bovy. En morgenavond 19:30, dan staat Tom Dyes hier helemaal live bij Radio 2 aan Zee.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
2: Kim de Brie.
3: Je zegt...

0: Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. DJ David van Oudegem, Get Out of Your Siesta en Get Into the Studio. Want het is bijna 4 uur, tijd voor Radio 2 aan Zee. Met straks dus Hollis om 19:30 hier op ons podium.
1: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee, nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
4: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
4: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà.
5: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
9: 500?
8: Schatke, dat is 25 euro.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
8: Shh. Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
9: Oh ja, gracias, Kate.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Krevel.
12: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
11: Krevel, leef beter.
13: Ze zijn terug.
14: In de tekstje nog.
15: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
13: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
16: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
13: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
17: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen.
13: In samenwerking met Radio 2.
17: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en

0: In Gent is een jongeman van 19 overleden nadat hij 2 weken geleden in de problemen was geraakt in de Schelde. Hij was met enkele andere jongeren gaan zwemmen bij een steiger aan het Keizerpark. Toen hij in moeilijkheden raakte, haalden omstanders hem uit het water. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is daar gestorven. Op de plek waar het ongeval gebeurde, is het momenteel verboden om te zwemmen. Er komen opnieuw hete dagen aan. Boeren nemen daarom maatregelen om hun dieren te beschermen tegen de hitte. Want tijdens de hittegolf van eind juni was er ook bij het vee veel oversterfte. Ophaalbedrijven haalden 2 keer zoveel kadavers op. Om dat te voorkomen heeft boer Louis van den Houten uit Merchtem in Vlaams-Brabant verkoeling voorzien voor zijn koeien. Want die hebben zwaar afgezien van de hitte, zegt hij.
1: Ze werden veel luier, zoals een mens eigenlijk. Er zijn 10% in melk ook gezakt. Maar moesten we de systemen niet hebben dat we vandaag hebben, zouden we toch waarschijnlijk zo'n 30-20% zakken. Allereerst hebben we ventilators, die schieten al aan vanaf 18 graden. Maar hoe warmer dat wordt, hoe neiger dat ze gaan. Dat is al nummer 1. En dan nummer 2, sinds vorig jaar hebben we koukoeling. Dat hangt af van de luchtvochtigheid en van de warmte zelf. Krijgen de koeien eigenlijk een douche.
0: De Vlaamse begroting gaat volgend jaar nog 285 miljoen euro in het rood. Dat blijkt uit berekeningen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de SERF. Dat is het overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners. Met dat relatief beperkte tekort komt het begrotingsevenwicht volgend jaar in zicht. Maar nadien dreigt het tekort weer flink toe te nemen. Als de regering niets onderneemt, zou het tekort tegen 2030 oplopen tot 1,6 miljard euro. Frank Beks, voorzitter van de SERF, legt uit hoe dat komt.
2: Dat heeft ook te maken met een aantal extra uitgaven die daar tegenover staan vanuit de Vlaamse overheid. Natuurlijk ook het Vlaamse veerkrachtprogramma, wat het Europese relancegeld met zich meebracht. Dat stopt in 2026, waardoor dat ook natuurlijk heel wat engagementen die de Vlaamse overheid genomen heeft, ja, dus wel wegen op de begroting. En dat betekent om dus ja, dat begrotingsevenwicht ook de komende jaren na te streven, dat er ook verder inspanningen zullen nodig zijn.
0: In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 6e etappe. Ze rijden voor het eerst in de Pyreneeën. Christophe van der Goor, hoe staat het daar?
3: Wel, we zitten op 8 kilometer van de top van de Tourmalet. Met eigenlijk nog maar een groep van een man of 20 onder meer. Al de kopmannen zitten daarbij. Pogacar heeft nog altijd 3 ploegmaats in steun. Jonas Vingegaard heeft er nog 2. Remco Evenepoel zit erbij met Lipovic. 2 man van Lidl Trek. En dat allemaal op 46 kilometer van de streep. Want na de top van de Tourmalet gaat het in rotvaart naar beneden. En dan nog een laatste call van gemiddeld 3%. Niet al te fel natuurlijk. Maar we verwachten wel een aanval van wereldkampioen Tadej Pogacar. Zeker nu de gele trui. De Noord-Traan die heeft zo net moeten lossen.
0: Oké, dat horen we straks. Dankjewel, Christophe. Het is warm en zonnig. Tot en met maandag halen we temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend stijgen die op sommige plaatsen al tot 33. Aan zee blijft het koeler. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2 aan zee.
5: David van Oottegem.
6: 26 graden in Blankenbergen vanmiddag met een verkwikkende noordoostenwind en veel zomerse muziek die ook de komende 4 uur jouw richting uitkomt.

0: zijn gestart met een naamgenoot van mij, David Bowie. Let's Dance. Hoe hou jij je dieren koel? Dat is mijn vraag vanmiddag. Je hoorde daarnet onze boer al in het radionieuws. Douches voor koeien, hoorde ik. Koeiendouches. Interessant. Heb jij ook dieren? Hoe hou je ze koel? Stuur maar een berichtje via de Radio 2-app of via VRT Max. Daar kan je reageren. Mirjam is er ook weer bij voor de files.
1: En die vinden we op de Antwerpse ring richting Nederland. Er komt een dik half uur bij. Naar Gent is dat een kwartier. Naar Antwerpen 20 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Ook vanaf Waaslandhaven-Oost en vanaf Kruijbeke. In Zwijndrecht is rechts dicht door een defect voertuig. En verder een 25 minuten op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel ook 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarde. En verder vooral kleine vertragingen.
0: Er is een stormloop aan de gang op voetbaltruitjes van de Rode Duivels op dit moment. De blauw-roze truitjes van Adidas zijn volledig uitverkocht. Dat zijn de uittruitjes. En de rode shirts zijn ook al bijna allemaal weg. Maar Mathies heeft wel nog zo'n lichtblauw-roze kunnen bemachtigen, Mathies.
2: Jazeker.
0: Hoe ben je eraan geraakt?
2: Op een avondmarkt in Aardtreek was ik gewoon aan het wandelen en opeens zag ik ze en dacht van, ik moet er een kopen.
0: Dit is mijn kans en gelukkig, dat was vorige week geloof ik, hè?
2: Ja, dat was vorige week zaterdag.
0: Ja, je was er vroeg genoeg bij, want nu bijna allemaal uitverkocht. Maar jij weet waarom, hoe komt dat specifiek die blauw-roze zo snel zijn uitverkocht?
2: Ik denk toch dat dat vooral is doordat ze de meeste goals hebben ermee al gemaakt. En omdat ze ook de comeback tegen Senegal er ook hebben meegemaakt. En dat ze daar bijna ook altijd mee hebben gewonnen al.
0: Ik vind dat een heel goede analyse, Mathies.
2: Mm-hmm.
0: Ja, dus dat is de beste manier om voor de Duivels te supporteren,
2: ja.
0: Eigenlijk. Hè,
2: ik weet dat eigenlijk ook door een vriend. Ik was gewoon bezig met een spelletje FIFA te spelen en een vriend en ik waren samen aan het spelen en ik zei zo van welke truitje moeten we pakken van de Rode Duivels en hij zei die lijkt die met de kogelballen op van, omdat er daar de meeste goals zijn meegemaakt aan de comeback.
0: Zeg, denk je niet aan om jouw t-shirt te verkopen?
2: Nee,
0: hoeveel vraag je ervoor? Want ik heb er nog geen. En we gaan hier morgen supporteren, hè, om 9:00 op groot scherm gaan we het hier laten zien, de wedstrijd tegen Spanje. Kom aan Mathies, hoeveel wil je ervoor? Ik kan er veel geld mee verdienen volgens mij.
2: Ja, maar ik ga hem nog niet verkopen. Van, ik ga hem ook maar gebruiken voor de supporteren.
0: Dat geloof ik. Kom maar kijken om 9:00. We zijn nog aan een groot scherm geraakt. Dat wel. We gaan het hier opstellen boven deze radiostudio. Zodat we samen met jou de match tegen Spanje kunnen bekijken. Gaat heel tof worden. Kom dus maar af in jouw duivelse outfit als je er nog één kan vinden. Of misschien iets helemaal anders dat je nog hebt liggen. Dat een beetje duivels uitziet. Om onze nationale ploeg aan te moedigen hier aan de pier in Blankenbergen.

0: RTL Max. Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
2: Yellow! Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
3: Promo koken?
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
6: Dit is het verhaal van Limburg.
7: De Vlamingen die wouden hem in de mengen maken.
6: Van mijn familie.
8: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
6: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
9: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM. Sleep
10: Life. Nu bij Sleep Life. Solden op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
0: Jij wilt de schoonste kortingen? Let's go! Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
11: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
12: Amai, schoon.
11: Ja, ja.
12: En dat paste binnen jullie budget?
11: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
12: Slim.
11: Prachtige keuken, hè?
12: Ja.
13: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Ego Keukens. Nu solde tot 30% korting.
14: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
15: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
16: Radio 2.
17: Radio 2.

0: Het is radiostilte bij Jaap Rezema en Pommelien Thijs. Daar houden wij niet zo heel erg van radiostilte. Nee, wij houden van praten en van muziek. Het is donderdag vandaag, bijna weekend. En dan staat Sport Vlaanderen hier ook weer bij Radio 2 aan Zee. Je kan gratis sporten uitproberen. En zaterdag is dat muurklimmen. Daar ben ik nu ook al een jaar mee bezig, zien met boulderen. 1 keer per week, I love it. Ja, ik heb zo iets nieuws gevonden vorig jaar. Ik dacht, ik ga dat eens proberen. En kijk, ik ben hooked. Ik ben hooked aan het muurklimmen. Het is echt geschikt voor elk niveau, want je kiest gewoon een kleur om je aan vast te klampen. En dat gaat dan van first steps, echt zo beginner, naar advanced en pro. En ik ben novice. Ja, net voor advanced. Dus ik ben echt wel trots met mijn progressie. We blijven eraan werken. Maar Thies van Krainest van het Belgian Climbing Team, ja, dat is nog een pak niveaus hoger. Hij doet mee aan internationale competities. Komend weekend zal hij ook volop supporteren voor zijn teamgenoten die deelnemen aan het Europees Kampioenschap Boulder in Barcelona. En hij komt ons ook een bezoekje brengen zaterdag. Net als jij misschien, om te boulderen of om te badmintonnen, want dat staat dan zondag in onze sportkalender.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
0: Ja, en die sportzomer, dat is natuurlijk ook wielrennen, Tour de France bezig. Pogacar en Vingegaard aan de leiding op dit moment.

0: Roxette, Joyride, Pogacar en Vingegaard zijn aan hun Joyride bezig. Ze liggen op kop. Zesde etappe van de Tour de France. De eerste echte test bergop ook. Het is klimmen geblazen vanmiddag voor de renners. We houden het hier ook in de gaten natuurlijk.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: En ook het nieuws uit jouw buurt.
3: 16:30, goedemiddag, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. In Gent is de jongeman van 19 overleden die ruim 2 weken geleden in de problemen kwam in de Schelde aan het Keizerspark. Zwemmen is daar verboden, maar enkele jongeren wilden afkoeling zoeken in het water. Toen de jongeman iets verder van de kant ging, raakte hij in de problemen. Hij ging onder water en omstaanders hebben hem boven gehaald. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is uiteindelijk overleden. De Schelde aan het Gentse Keizerpark wordt binnenkort mogelijk wel erkend als open zwemwater. Alle cafés in Wetteren mogen morgen dan toch open blijven tot 3 uur 's nachts. Eerder had de burgemeester beslist dat de horecazaken op de markt na de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Spanje moesten sluiten om 12:30 's nachts. Die beslissing kwam er na enkele vechtpartijen bij de vorige wedstrijd van de Rode Duivels, toen er ook op een groot scherm op de markt stond. Op de vervroegde sluiting kwam veel protest van inwoners en voetbalfans. Na overleg met de veiligheidsdiensten heeft de burgemeester het eind uur nu toch aangepast. In de toekomst zullen burgemeesters wellicht niet meer tot hun 75ste hun mandaat uitoefenen. Dat zegt professor Herwig Reinaert van de Gentse Universiteit na de beslissing van Philippe Willeket om na 38 jaar te stoppen als burgemeester van Kluisbergen. De maatschappij verandert en burgemeesters moeten ook constant bereikbaar zijn, zegt Reinaert.
4: Ik denk dat het voor burgemeesters inderdaad lastiger geworden is om die dagelijkse druk die er is, zeker ook via sociale media, om daaraan te weerstaan en dat men op een bepaald moment zelf gaat beslissen, oké, ik heb dat x aantal jaren gedaan in het belang of als engagement ten aanzien van mijn eigen gemeente, maar op een bepaald moment is het genoeg geweest.
3: Er worden al maar meer kikkererwten geteeld in Oost-Vlaanderen. Dat komt door het zeer warme en droge weer, want dat is ideaal voor de teelt. Kikkererwten groeien het best in het klimaat van India of Marokko. Maar ook bij ons zijn de oogsten de voorbije jaren zeer goed geweest, als het niet te veel regent. Thomas Struijen uit Zwam was de allereerste in Vlaanderen die ermee begon en ziet meer en meer boeren die er ook mee starten.
5: Uiteraard spreken we nog niet van arealen zoals suikerbieten, granen en aardappelen, maar we spreken dit jaar toch wel van een verdrievoudiging ten opzichte van de voorbije jaren. Dat is voornamelijk te wijten aan het feit dat de prijzen voor de andere gewassen de voorbije jaren eerder laag geweest zijn. Dus landbouwers staan wel open om eens iets nieuw te proberen. En uiteraard, het klimaat dat verandert. We krijgen meer en meer dit weer. Keuze voor een kikkererwt ligt dan wel voor de hand.
3: Het is zonnig, enkele stapelwolken en warm, maximaal tot 28 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2 aan zee.
1: David van Ottegem.
0: En Ed Sheeran nu, Castle on the Hill.
7: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Het zijn zandkastelen hoor, hier in Blankenbergen. Ja, de hitte eist niet alleen mensenlevens, ook landbouwdieren sterven massaal door de extreme hitte. Tijdens de vorige hittegolf moesten er 2 keer zoveel kadavers opgehaald worden als anders. Vandaar onze vraag vanmiddag, hoe hou jij je dieren koel? En Els Frissaar heeft al gereageerd. Wij houden onze viervoeter koel door een koelmat en fris water te voorzien, overdag binnen houden en zelfgemaakte gezonde ijslollies te serveren aan onze viervoeter. Maar ik weet niet wat ze bedoelen met die viervoeters, Mirjam. Dat kan van alles zijn, hè? Er loopt zoveel
1: op
0: viervoeter.
1: Ik vermoed een hond.
0: Van een kat zeg je dat niet zeker, hè? Een viervoeter. Heeft ze ook viervoeten.
1: Ja, zoals een schildpad.
0: Het kan toch ook een schildpad zijn? Ja. Els, iets meer details graag. En een foto van jouw verkoelde viervoeter graag. De files, Mirjam, waar staan die?
1: Die vinden we op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt 40 minuten bij. Naar Gent is dat een kwartier. Naar Antwerpen een half uur op de E19 door de werken in Mechelen-Noord. 25 minuten ook op de A12 vanaf Antwerpenhaven. En op de andere A12 vertragen tussen Strombeek en Meissen door een ongeval op de rechterrijstrook. Voor de buitenring rond Brussel een half uur vierde golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarden. Op de binnenring komt er 20 minuten bij tussen Deelbeek en Tervuren. En verder kleine vertragingen.
2: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een kleine yes-moment na een goede tip.

0: vindt ook die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
3: Medi-market.
4: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Crevo.
7: De solden zijn begonnen bij Crevo. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op crevo.be.
6: Crevo. Leef beter.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
9: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
8: In Libelle naar...
9: De vijf beste looks van nu.
8: In Feeling of naar...
9: De hotste adresjes in je buurt.
8: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Knaldi!
11: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
12: Go, go, go naar Impermo! Nu solden tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
13: Tegels,
14: natuursteen,
13: parket, Impermo.
12: Deze zondag extra open.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
1: Radio 2.

0: Have you ever seen the rain van Bonnie Tyler? Overleden op 75-jarige leeftijd. En we eren haar met haar muziek vanmiddag. Valpartij in de Tour ook. Zagen we daarnet de gele trui die is gevallen en het moet opgeven nu in deze zesde etappe. Ook dat houden we hier in de gaten.
1: Radio 2 aan zee.
0: Dag Wendy Swinnen.
2: Hallo.
0: Jij hebt een viervoeter.
2: Ja, ik heb een Jack Russeltje. Ja.
0: Een hond dus. En hoe hou jij die fris?
2: Ik heb een vernevelaar, zowel voor mijzelf als voor mijn Jack Russell geïnstalleerd.
0: Ah ja, want je moet ook aan jezelf denken, dat zal wel zijn. Maar hoe ziet er dat dan uit, zo'n hondenvernevelaar?
2: Het is niet echt specifiek een hondenvernevelaar. Het is eigenlijk in eerste instantie een miskoop van een jaar geleden op een online platform. En het is een flacon waar je dus 1 liter water kan in doen. De bedoeling was dat ik heel kort kon sprayen daarbij. Maar als je die hendel induwt, dan blijft die vernevelen. Net zoals op een festival, dus eigenlijk een vernevelaar. En met de hittegolf dacht ik van, oh, dat ding, dat komt hier echt van pas.
0: Ja.
2: En als ik dan zag dat mijn hond daar ook van genoot, heb ik meteen zo eentje extra bij besteld.
0: Maar dat is fantastisch.
2: Ja, dat is echt fantastisch. En voor mezelf heb ik die dus op mijn hoogte staan, met ventilatoren. Gewoon als ik aan het werk ben, of als ik in de keuken ben of zo. En voor haar heb ik die dus op een lagere hoogte. Of gebruik ik die ook om de lichtkussens, de zetels te verfrissen. Dat is eigenlijk gezonder dan koeldekens. Koeldekens kunnen ook gevaarlijk zijn.
0: Ja. Want daarnet was inderdaad een andere luisteraar die zei zo'n koeldeken, dat is eigenlijk fantastisch. Maar ook gevaarlijk, zeg je. Waarom dan?
2: Ja, niet alle merken. Dus ik ga ook niet, het kan ook zijn dat zij een supergoeie hebben. Maar koeldekens kunnen inderdaad ook zorgen voor een... Lekker als een ijsbad bij mensen. Dus een te zere onderkoeling. Dus het moet eigenlijk verfrissend zijn. Maar als die koeldekens te extreem zijn, zijn die eigenlijk niet heel gezond. Maar ja, ik mag dat nu ook niet te ver. Want er zijn ook firma's die waarschijnlijk goede dekens verkopen.
0: Ja, maar jij houdt het bij de vernevelaar dus. En ruikt het dan niet naar een natte hond op het einde van de dag?
2: Ja, inderdaad. Ik moet wel zeggen, als een natte hond is inderdaad niet zo interessant. Maar uiteindelijk heb ik ook zoiets van... Ja, maar het is ook niet constant. Als de flacon leeg is, ik roep ook haar wel. Als ik die ga induwen, roep ik gewoon verfrissing. En dan komt ze heel gezwind aangelopen. Serieus? Want dan weet ze
0: kent het al.
2: Het ding gaat in werking.
0: Ja, maar goed. Verzorg ze maar goed. Goed idee van die mislukte aankoop is dan toch nuttig gebleken. Dankjewel.
2: Annick. Fijne dag nog. Dag David.
0: Wendy bedoel ik, want we gaan even naar Annick. Annick, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, het nieuws vandaag gaat vooral over landbouwdieren die het enorm lastig hebben tijdens hittegolven. Vorige hittegolf moesten er 2 keer zoveel kadavers worden opgeruimd bij de landbouwers. Heb jij daar al last van gehad bij jouw dieren?
3: Ja, spijtig genoeg ook. Wij hebben een koe en die was zwanger van een tweeling en daar is het ook misgelopen.
0: En hoe heb je dat zien afspelen?
3: Oh ja, we hadden de veearts laten komen en we hadden al van alles gedaan om die koe te verkoelen. Maar het was blijkbaar toch nog niet genoeg geweest. En ze heeft het jammer genoeg niet gehaald.
0: Spijtig wel. Wat had je dan geprobeerd?
3: Oh, wij hadden dekens en lakens die we nat gemaakt hadden en op hem gelegd hadden.
0: Maar te vergeefs.
3: Maar blijkbaar was dat niet genoeg. Nee, ja.
0: Heb je nog middelen of tips voor andere landbouwers misschien?
3: Ja, we hebben sproeiers op de daken gezet voor af te koelen. We hebben extra ventilatoren, ook vernevelaar, extra waterbakken. Ja, je probeert zoveel mogelijk voor die dieren. Hè?
0: Ja, tuurlijk. We hoorden daarnet in het radio nieuws ook een boer zeggen van we willen eigenlijk niet dat die te warm krijgen, want dan worden ze ook lui. Die koeien.
3: Ja, lui ook. De selectiekoeien die zijn sowieso al een beetje luier.
0: Yeah.
3: Maar ja, je ziet, de mensen hebben het moeilijk ermee, maar de dieren ook.
0: Ja.
3: Hè?
0: Ja, we hebben dat aan de baas gezegd ook bij ons hier. We willen airco, anders worden we heel erg lui op de radio. Dan gaan we niet zoveel meer zeggen. En jullie hebben ook koeieneisjes, heb ik vernomen.
3: Koeieneisjes, ja. Wij hadden extra waterbakken gezet, maar daar vonden sommige koeien het dat in plaats van te drinken gingen ze erin liggen. Zij namen zo de verfrissing.
0: Dat was een koeienbad. Het was eigenlijk koeienbad.
3: Ja,
0: een koeienbad.
3: Ja,
0: okay.
3: Ja, dat klopt.
0: Alles voor de verfrissing. Oké, Annick, nog een fijne dag en hou ze cool daar bij jou de boerderij. Hè?
3: Dat zullen we zeker doen. Alvast.

0: Nee, dat zal nog lang duren volgens mij.
1: Dat dacht David, inderdaad.
0: Hallo, hey.
1: Ja. De natuur kan misschien al een beetje regen gebruiken. Alleen mijn gras toch.
0: Gras, ja, ja. Maar voorlopig zonnig hier in Blankenbergen en in de rest van Vlaanderen ook volgens mij.
1: Ja, ja, ja, ja. En bij jullie goed verdraagbare temperaturen, denk ik, graad of 25.
0: Het is heerlijk.
1: Terwijl, ja, voilà. En in het binnenland wordt het dan net wat warmer natuurlijk. Voorlopig dus voor het centrum van het land nog geen tropische hitte, maar die tropische hitte komt er wel aan. En voorlopig ook nog nachten die zeker nog best aangenaam zijn om te slapen. Het koelt langzaam af, maar uiteindelijk geraken we wel aan minima voor volgende nacht tussen 13 en 19 graden. Dus onder 20 graden. Maar vanaf morgen zijn we dan vertrokken voor een periode met tropische hitte. Dus dat wil zeggen temperaturen van 30 graden of iets meer. Dat is morgen het geval, met veel zon. Misschien wat hoge wolken of wat middelhoge wolken af en toe voor die zon. Maar ondertussen wel 30 of 31 graden. In het uiterste zuiden van het land gaat het naar 32 of 33 graden. Aan de kust 25 graden en daar waait het ook harder. Dat was ook vandaag het geval. Dus morgen matig tot vrij krachtig zelfs. Dus dat doet het allemaal toch wel wat koeler aanvoelen. En dat blijft zo voor het weekend en ook volgende week. Dus de boel zit een beetje op slot. Het blijft zonnig in het weekend met temperaturen van 30 graden en meer. 32, misschien lokaal aan 33 graden. Aan de kust altijd koeler met 24 of 25 graden. Zondag misschien 26 graden. En maandag ook iets zachter of warmer liever voor de kuststreek. 28 graden. Maar daar waait het altijd wel harder. In binnenland is dat een zwak tot matige wind altijd. En ook begin volgende week houden we het bij die tropische hitte.
0: Oké, dankjewel. Green. Energie Rebellie. Radio 2 aan

0: American Boy van Estelle en Kanye West. Kanye West ook helemaal van paadje af tegenwoordig. Straks nog meer zomerse muziek in radio. Radio
1: 2. Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Je vindt ze allemaal op VRT Max.

0: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
1: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
2: Rap! Naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
3: Nog tot dinsdag 40% korting op verse kippenonderbillen vanaf 1 kilo. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
4: Schat, zie nu eens. De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
5: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
4: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
5: Die van de buren.
4: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
5: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
4: Nee, één adres.
3: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
6: Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.

0: Er helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Ad Inferos.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
11: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
12: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
13: Straks vertel ik je waarom je niet hoeft te panikeren wanneer je plots door mieren overspoeld wordt in huis. Maar eerst het andere nieuws komt er nu aan.
14: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Gegevens van duizenden slachtoffers worden via identiteitsfraude misbruikt door criminelen. En we gaan luisteren hoe het staat in de Tour, waar de renners de finale naderen van de eerste bergrit. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen... Gegevens van duizenden slachtoffers worden via identiteitsfraude misbruikt door criminelen. En we gaan luisteren hoe het staat in de Tour, waar de renners de finale naderen van de eerste bergrit. Meer dan 10.000...

0: Zoals ik het begrijp, is dat degene in kwestie een foto toont van de identiteitskaart van mijn zoon op zijn gsm. En dat blijkt voldoende te zijn. En hij mag zijn reis vervolgen en de boetes komen bij ons thuis binnen. De politie die zou in actie moeten komen, maar de NMBS met hun 50 boetes, die bezorgen ons enorm veel stress.
1: De volledige getuigenis kan je vanavond bekijken in Ter Zake om 8 uur op VRT Canvas of ook op VRT Max. In Gent is een jongeman van 19 overleden nadat hij 2 weken geleden in de problemen was geraakt in de Schelde. Hij was met enkele andere jongeren gaan zwemmen bij een steiger aan het Keizerpark. Toen hij in moeilijkheden raakte, haalden omstanders hem uit het water. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is daar gestorven. Op de plek waar het ongeval gebeurde is het momenteel verboden om te zwemmen. Er komen opnieuw hete dagen aan en boeren nemen daarom maatregelen om hun dieren te beschermen tegen de hitte. Want tijdens de hittegolf van eind juni was er ook bij het vee veel oversterfte. Ophaalbedrijven haalden 2 keer zoveel kadavers op. Amorie de Mulder trok naar een melkveebedrijf in Merchtem in Vlaams-Brabant en zag daar hoe ze het vee proberen te verkoelen.
2: Zo'n 240 koeien heeft boer Louis van den Houten in zijn stal. De hittegolf van de voorbije weken was pittig. De koeien hebben er serieus van afgezien.
3: We werden veel luier. We zijn 10% in melk ook gezakt. Maar moesten we de systemen niet hebben dat we vandaag hebben, zouden we toch waarschijnlijk zo'n 30-20% zakken. Allereerst hebben we ventilators. Die schieten al aan vanaf 18 graden. En hoe warmer dat wordt, hoe neiger dat ze gaan. En dan nummer 2, sinds vorig jaar hebben we koukoeling. Dat hangt af van de luchtvochtigheid en van de warmte zelf, krijgen de koeien eigenlijk een douche.
2: Dat alles heeft natuurlijk wel een prijskaartje.
3: Ik denk dat dat voor elke boer vanaf 100 koeien misschien al rendabeler. Je ziet de koeien er toch wel plezier van hebben. En als je het niet hebt, dan staan ze liever in groep aan het puffen en aan het doen. Maar
2: het welzijn van de dieren is de investering waard, zegt Louis.
3: Onze koeien zijn topsporters. Topsporters moeten goed onderhouden worden, zoals voetballers eigenlijk. Ze moeten goed eten, ze moeten goed kunnen liggen.
2: En goed liggen, dat zal hier de komende dagen zeker lukken.
1: Door de aanhoudende hitte en droogte wordt op heel wat plaatsen in Frankrijk het traditioneel vuurwerk voor de Nationale Feestdag op 14 juli geannuleerd. Want het risico op natuurbranden is erg groot. Voor de 3e keer in 1,5 maand tijd is er een hittegolf in het land. En er gelden dan ook al verschillende maatregelen, vertelt correspondent Frank Renaud.
4: Het is in juli nog nooit zo droog geweest als nu in Frankrijk, kopt de krant Le Parisien vandaag. In ongeveer 1/3 van het land is zelfs sprake van extreme droogte. Boeren mogen daar alleen 's morgens en 's avonds oogsten. Voor gewone Fransen is barbecuen en de auto wassen verboden. Op sommige plaatsen komt de drinkwatervoorziening in gevaar. Langs de Atlantische kust waren er watertekorten, mede door de komst van veel toeristen deze zomer. In Noord-Frankrijk zijn in 14 gemeenten waterflessen uitgedeeld aan de inwoners bij gebrek aan kraanwater. De rivier Le Doubs in Oost-Frankrijk staat voor een deel droog. In de omgeving van Lyon deelt de politie boetes uit van €1.500 aan mensen die water gebruiken waar dat niet mag. De Franse regering komt vanwege de droogte ook met speciale adviezen. Alle Fransen wordt gevraagd hun wasmachine minder te laten draaien en hun tuin alleen 's avonds water te geven. En het opvallendste advies: Fransen zouden maximaal nog maar 5 minuten moeten douchen. Want de Fransen verbruiken het meeste water als ze zich wassen. Dus zegt de regering, douche kort, zo komen we de droogte door.
1: Over enkele uren spelen Frankrijk en Marokko tegen elkaar in de kwartfinale van het WK voetbal. In de wijk Brugse Poort in Gent kijken veel Marokkaanse voetbalfans samen naar de match in hun jeugdhuis daar. Abdilim en Mert kijken er al naar uit.
5: Spannende wedstrijd, ik denk dat we allemaal naar uitkijken en iedereen weet dat Marokko uiteindelijk toch wel de underdog is en dat we een kans hebben om Frankrijk te verslaan. Alles kan.
6: Marokko heeft eigenlijk getoond dat een van de ploegen is die het schoonste voetbal heeft gespeeld tot nu toe. In WK vind ik. Altijd naar voren, altijd positief. Ik denk degene die wint wordt wereldkampioen.
1: We gaan naar de Tour eerst, want daar zitten de renners nog in de finale van de 6e rit. Onderweg moesten ze de Col d'Aspin en de Tourmalet beklimmen. Christophe van de Goor, hoe staat het daar?
7: Wel, we hebben de indruk dat Tadej Pogacar deze 113e ronde van Frankrijk nu al in een beslissende plooi aan het leggen is. Want op 5 kilometer van het einde van deze etappe met de beklimming van de Tourmalet, inderdaad waar hij demareerde, heeft hij nu al een voorsprong van, jawel, 2 minuten op de eerste achtervolger, de Deen Jonas Vingegaard. En bijna 3 minuten op een groepje met daarbij onze landgenoot Remco Evenepoel.
1: Dankjewel, Christophe. Het wordt een rustige en zachte avond en nacht met minimaal tot 19 graden. De volgende dagen.

0: veel zon en warm weer. Morgen rond 30 graden. In het weekend en begin volgende week nog iets warmer. Op sommige plaatsen tot 33 graden. Duizenden mensen zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Criminelen stelen daarbij de gegevens en gebruiken die om misdaden te plegen of aankopen te doen. Onze redactie sprak met iemand van wie de identiteit al 3 jaar misbruikt wordt. Meer op vrtnieuws.be.
1: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. Radio 2.
2: Radio 2 aan zee.
1: David van Ottegem.
3: En dat is mijn echte identiteit, jawel.
1: VRT Radio 2.
4: You're the one for me. You're my ecstasy. You're the one I need.
3: Je kan het ook zelf komen checken dat ik het echt ben. Hier aan de pier in Blankenbergen. Radio 2 aan zee, nog tot 8 uur vanavond.

0: Mirjam was zeker ook fan in haar jeugd. Ik ga ervan uit. Wie was geen fan van de Backstreet Boys? Get down. Yeah. You're the one we need for the files, Mirjam.
1: Wel, die vinden we op de Antwerpse ring richting Nederland. Een dik half uur komt erbij. Naar Gent is dat een kwartier. Nog naar Gent op de E17 in Lokeren komt daardoor een ladingverlies op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen een half uur op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. 25 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. En op de andere A12 van Brussel naar Antwerpen 20 minuten tussen Strombeek en Leijsen. Komt door een defect voertuig.
0: Sorry. Och, ik dacht dat je gedaan en dat het klaar was.
1: Nee. Ja. Komt door een defect voertuig op de rechterrij. Strook. Naar Brussel op de E19 tussen Kontig en Rumst, ook door een defect voertuig op de afrit. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolf tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grotwijgaarden. Op de binnenring is dat een kwartier tussen Vorst en Zerik. Naar Genk op de E314 tussen Zolder en Houthalen 10 minuten, komt door een obstakel. Daarna op de E411 tussen Overijse en Waver een kwartier door een ongeval en verder kleine vertragingen. En nu heb ik gedaan.
0: Ja, ik wou het al sneller vooruit laten gaan, maar... Je moet dat eigenlijk niet proberen. En heb je last van vliegende mieren momenteel? Geen paniek, dat is normaal, want het is weer die tijd van het jaar. Van de zogenaamde bruidsvluchten van de mieren. Mannetjes en nieuwe koninginnen vliegen dan het nest uit op zoek naar een paringspartner. En omdat het slechte vliegers zijn, maken ze gebruik van opstijgende warme lucht. Ideale moment dus om dat te doen. En ga dus niet paniekerig rondlopen met je stofzuiger, want die beestjes willen op dat moment zo snel mogelijk naar buiten. Allee, eerst die klus klaren en dan naar buiten. Dus zet gewoon een deur of een raam open. En hoe dan ook is zo'n bruidsvlucht na een dag voorbij. Dus wel een heel korte duur. En zeker voor de mannetjes van korte duur, want na de daad sterven die. Ja, dan hebben die vrouwtjes die niet meer nodig. Gruwelijk. De natuur is verschrikkelijk. België telt trouwens een kleine 100 mierensoorten. Ja, we sakkeren wel eens over mierennesten in het gazon, maar eigenlijk zijn ze ook heel nuttig. Net zoals de regenwormen zijn ze erg goed voor de bodem. Want die gangen van die mieren verluchten je bodem. En mieren slepen ook mineralen van elders aan. Dus eigenlijk heel interessant het mierenleven. Maar dus een heel tragisch liefdesleven hebben die wel, helaas.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Maar beschouw ze dus ook maar een beetje als een gratis tuinonderhoud.

0: Taylor Swift. Uit de film Toy Story 5. I knew it. I knew you. Wist je trouwens dat de Swifties $25 hebben betaald voor een doosje afval van het huwelijk van Taylor Swift? Ja, het was een kunstenaar uit New York die op dat idee kwam. Hij zegt, ik raap gewoon wat straatafval rond Madison Square Garden bijeen nadat Taylor Swift en Travis Kelce vorige week trouwden. En ik verkoop het gewoon voor €22 zo ongeveer. Ja, dichter bij het huwelijk konden sommige fans niet komen. En Pogacar is de winnaar van de zesde etappe, eerste bergrit in de Tour. Zo pas aangekomen.
1: Als ik mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

0: jou nooit vergeten. Suzanne en Freek, goud. Remco Evenepoel is vierde geworden. Daarnet in die zesde etappe van de Tour. Pogacar eerste, dus daarna Vingegaard. En Isaac Del Toro derde.
1: Zaterdag op Radio Bene. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
3: We vieren 11 juli in de Radio Bene Vlaamse 40.
4: Zeven zonder
1: dat vreemde man. Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
3: Radio Bene Vlaamse 40.
1: Zaterdag 11 juli.
3: Op Radio Bene.
5: De genomineerden, die zijn er al.
6: Nu nog de zomerhit.
5: Wie wint VRT Zomerhit?
6: Dat bepaal jij.
5: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
6: Het is pas echt zomer met...
4: VRT Zomerhit.
6: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
7: Sleeplife.
6: Nu bij Sleeplife. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleeplife.
8: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
9: En hier uw linkeroor.
8: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
9: Wat blief?
8: Zie je het wel.
9: Oh, amai, dat is ampetant.
8: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
9: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
8: Wat?
9: Aan halve prijs.
8: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
9: Wat blief?
8: Bij Hans.
9: Ja, ja, het kan anders.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter jou aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst. 1 pak van 400 gram kopen. 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
12: Mini

0: Duran Duran, The Reflex. Radio 2 aan zee, tot 8 uur vanavond ook weer. Maar waar is Peter van de Veire? Wel, die is volop bezig aan een nieuw seizoen van De Zandloper. Nieuwe gesprekken met boeiende Vlamingen over momenten die hun leven hebben veranderd. Of hoe dat leven er zou hebben uitgezien mochten ze andere keuzes hebben gemaakt. En deze week praat hij met Camille, die het erg moeilijk krijgt wanneer ze over de dood van haar oma moet praten. Ja, dat was een trotse vrouw, vertelt ze, die Camille ook heeft geleerd om van elke dag te genieten, maar jammer genoeg is overleden tijdens de COVID-periode.
1: Ik weet nog, er was een hoekje in de keuken en dan had ze daar zo haar make-up, haar lipstick en haar blush en zo. En dan mocht ik altijd make-up bij haar opdoen en ik vond dat gewoon heel leuk.
2: Trotse vrouw?
1: Ja. Ik ging ook altijd naar de kapper en zo. En misschien vandaar dat ik van mijn tomboy era naar dit era ben gegaan om haar te eren.
0: Ja, ze moest er altijd goed uitzien, Camille, van haar oma. Maar ja, dan dat tragische overlijden natuurlijk, dat was zeker niet gemakkelijk voor haar om te verwerken.
1: Ik bezoek mijn oma en opa super vaak en dan ineens mag het niet meer. En dan zwaaien we zo vanaf het raam en dan dansten ze wel en zo. En dan dansten we zo. Als ik daar nu over nadenk, dat is heel sneu eigenlijk. Amai. Ja, dat was een heel heftige periode eigenlijk. Want dan gaat je carrière zo goed en dan is het gewoon privé helemaal anders.
0: Nieuwe aflevering van Peter van de Veire en De Zandloper met Camille. Nu gratis te beluisteren via VRT Max of zondag luisteren tussen 9 en 10 op Radio 2.

0: Ja, we herkennen dat wel. Hè. Hoe is het? Ja, goed, goed, goed. Maar ja, eigenlijk niet zo goed. Het gaat er soms helemaal anders aan toe onder onze huid dan dat we aan de buitenwereld laten zien. Daarover gaat het nummer van Cameron Whitcomb.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: 6:30, goedenavond, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. In Gent is de jongeman van 19 overleden die ruim 2 weken geleden in de problemen kwam in de Schelde aan het Keizerpark. Zwemmen is daar verboden, maar enkele jongeren wilden afkoeling zoeken in het water. Toen de jongeman iets verder van de kant ging, raakte hij in de problemen. Hij ging onder water en omstaanders hebben hem boven gehaald. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is uiteindelijk overleden. De Schelde aan het Gentse Keizerpark wordt binnenkort mogelijk wel erkend als open zwembad. Water. In Gent mag Sporting Club Gent 1 jaar lang niet meer op het voetbalveld in de Bloemekenswijk spelen. Bij de club spelen zo'n 130 jonge voetballers. Het verbod geldt voor alle sportterreinen van de eigenaar Faris, omdat de club zich na verschillende waarschuwingen niet aan het reglement houdt. De stad Gent heeft ook de vergunning van de voetbalclub ingetrokken na onaanvaardbare boodschappen van de club, die onder andere de stad, de wijk en de A Gent Foundation viseerden. Maar waarom Faris het terreinverbod invoert, heeft te maken met het reglement, zegt woordvoerder Arno Morsa.
3: Wij baseren ons vooral op het reglement van interne orde en we hebben gezien dat die meermaals geschonden is. En na onderhoud en debat is vastgesteld dat de intentie er niet was om het gedrag aan te passen. We hebben onder andere vastgesteld dat de terreinen steeds vuil achtergelaten werden, wat niet conform de afspraak was, dat er bepaalde vergoedingen gevraagd werden voor bepaalde lessen. En dat is ook niet conform het reglement.
2: Via de A Gent Foundation zou er wellicht een ander terrein beschikbaar komen voor de 130 jonge voetballers van de club. In Ronse zal de politie vanavond extra waakzaam zijn tijdens en na de match van Frankrijk tegen Marokko. Na de vorige wedstrijd van Marokko kwamen heel wat supporters de straat op en stelde de politie 10 PV's op voor onder meer snelheidsovertredingen en onaangepast rijgedrag. En daarom vraagt de burgemeester om het vanavond rustig te houden en zal er dus ook politie aanwezig zijn. En ook in Gent wonen veel Marokkaanse voetbalfans. Een groot deel van hen gaat in de wijk Brugse Poort samen naar de match kijken in jeugdhuis daar. Abdilim en Mert kijken er nou naar uit.
4: Spannende wedstrijd. Ik denk dat we allemaal er naar uitkijken. En iedereen weet dat Marokko uiteindelijk toch wel de underdog is. En dat we een kans hebben om Frankrijk te verslaan. Alles kan.
5: Marokko heeft eigenlijk getoond dat een van de ploegen is die het schoonste voetbal heeft gespeeld tot nu toe. In WK vind ik. Altijd naar voren, altijd positief. Ik denk, degene die wint, wordt wereldkampioen.
2: Het wordt een rustige en zachte avond. Morgen 30 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2 aan zee. David van Oetegem. VRT Radio 2. Come alive,
0: come alive, come alive. 20 genomineerden voor de meest felbegeerde zomertrofee van Vlaanderen. VRT Zomerhit. En dit is één van

0: donderdagavond. Radio 2 live aan zee. Straks met Hollies ook om 19:30. En Mirjam heeft nog wat files voor ons.
1: Ja, die vinden we bijvoorbeeld op de Antwerpse ring richting Nederland een dik half uur daar nog. Naar Gent een kwartier. Naar Antwerpen ook een dik half uur op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Een kwartier ook nog op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Naar Brussel 10 minuten op de E19 tussen Kontigen en Rumst. Komt daardoor een defect voertuig op de afrit. En dan voor Brussel op de buitenring een half uur file golven tussen Zaventem en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring een kwartier tussen Ruisbroek en Zeddik en verder kleine vertragingen.
2: Green. Energie Rebelli. Nu zondag op Radio 2.
3: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Camille.
4: Waarom is hij de man van uw leven?
5: Goh, waarom? Omdat hij gewoon mijn beste vriend is. En omdat ik kan mezelf helemaal zijn bij hem.
6: Ja, dat was een heel heftige periode eigenlijk. Want dan gaat uw carrière zo goed. En dan is het gewoon privé helemaal anders.
5: Dus alle huilscènes in Milo die kwamen heel spontaan. Dat was lekker leuk. Dat was gewoon een one taker en we konden doorgaan.
2: Peter van de Veire en de Zandloper.
3: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
7: Dorso.
8: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
7: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
8: Dat wil ik ook.
7: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
3: Dorso, ergonomisch slapen.
9: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
10: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Info in je winkel of op xina.be.
11: Ze zijn terug.
12: En de tekstje nog.
11: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
12: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
13: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
11: Nieuwe zomerse muziek. Oh, yeah. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
14: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
15: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2.

Sandra Kim, Jaime Lavien en we houden ook van de Rode Duivels. We gaan ervoor supporteren hier aan de pier in Blankenbergen. We hebben een groot scherm op ons podium gezet. Je kan samen met ons komen supporteren morgen om 8:30 de wedstrijd tegen Spanje. Dat gaat spannend worden. Vanmiddag hoorde je DJ Licious en Milo hier live op ons podium. Ze zijn ook genomineerd voor VRT Zomerhit dit jaar. En vanavond bij Radio 2 aan Zee, Hollies, live om 7:30. Dat gaat ook topklasse zijn. Net als gisteravond toen Pieter en Zion hier waren van Like Me. We hebben samen met hen de zon zien zakken in de zee. Dat was een heel mooi meezingmoment ook. En ze hebben ook al eens geteased naar het nieuwe Like Me seizoen dat ze aan het opnemen zijn. Er zal namelijk een nieuw personage meedoen. Ze wilden daar natuurlijk nog geen naam op kleven. Maar het is iemand die je deze zomer ook hier bij ons aan de kust mogelijk zou kunnen tegenkomen. Zo hebben ze het gezegd. Dus misschien Niels de Stadsbader. Misschien Milo. Misschien Siska Scooters. Misschien ben ik het zelf wel.

Dat waren Pieter en Zion gisteravond dus live te bewonderen hier op ons podium. Als dat gebeurt, morgen komen Yannick Bovy en Tom Dijs. Ook van harte welkom dan hier bij Radio 2 aan Zee. En Bonnie Tyler is overleden, afgelopen nacht gestorven in een ziekenhuis in Portugal. 75 jaar, veel te jong vind ik dat nog.

Bonnie Tyler, 75 jaar geworden. En op 14 Nieuws kan je lezen waarom Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler het ultieme karaoke-nummer is. Blijkbaar werkt de combinatie van drama, herhaling en ontlading heel erg goed in de karaokebar.

Ja, ze willen stevig vastgehouden worden. Dat heb ik begrepen van het nummer van Clean Bandit en Zara Larsson, Symphony. We hadden het daarnet over vliegende mieren. Geen paniek, dat is perfect normaal. Ze zijn aan hun bruidsvlucht bezig. Martien, de haas, die heeft er ook last van gehad, zegt ze hier. Via de Radio 2-app. Een ware invasie was het van vliegende mieren bij Martien uit Zandhoven. We hebben zelfs binnen moeten eten, het was niet te doen. Maar je weet het, Martien, je hebt het gehoord daarnet misschien. Het is allemaal van korte duur. Gewoon laten doen. Gewoon de natuur laten doen. Komt allemaal goed.

0: wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
1: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
2: Hey, hallo allemaal!
3: Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketletvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.

0: winter helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Ant in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
12: Rap! Naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
13: Nog tot dinsdag 40% korting op verse kippenonderbillen vanaf 1 kilo. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
14: Schat, zie nu eens. De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
15: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
14: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
15: Die van de buren.
14: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
15: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
14: Nee, één adres.
13: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
16: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
17: En daarnet kwamen ook nog twee sympathieke Nederlanders binnen die morgen ook komen meesupporteren voor België. Dat is goed nieuws. Iedereen welkom dus om 9 uur. Even luisteren naar wat er nog in de wereld is gebeurd.
18: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Gegevens van duizenden slachtoffers worden via identiteitsfraude misbruikt door criminelen. En Tadej Pogacar wint de eerste bergrit in de Tour en toont nu al hoe sterk hij is. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan, zoals bijvoorbeeld grote aankopen doen. Daarom roept de politie op om waakzaam om te gaan met je identiteitskaart en bijvoorbeeld niet zomaar foto's of kopieën ervan te laten maken. Onze redactie sprak met een vrouw van wie de zoon 2 jaar geleden slachtoffer werd van identiteitsfraude. Dieven kopen onder meer laptops op zijn naam zonder die te betalen en rijden zonder geldig vervoersbewijs met het openbaar vervoer, vertelt ze.
19: Zoals ik het begrijp is dat degene in kwestie een foto toont van de identiteitskaart van mijn zoon op zijn gsm. En dat blijkt voldoende te zijn. En hij mag zijn reis vervolgen en de boetes komen bij ons thuis binnen. De politie die zou in actie moeten komen.
18: Vervoer, vertelt ze.
19: Zoals ik het begrijp is dat degene in kwestie een foto toont van de identiteitskaart van mijn zoon op zijn gsm. En dat blijkt voldoende te zijn. En hij mag zijn reis vervolgen en de boetes

0: Onze veehouders doen er alles aan om het hun dieren zo comfortabel mogelijk te maken. Nu, we merken wel dat hittegolven vaker voorkomen en intenser worden. En daarbij is het dan belangrijk dat landbouwers maximaal ondersteund worden op vlak van innovatie, begeleiding en investeringssteun om verdere maatregelen te gaan nemen.
1: En er komen opnieuw hete dagen aan en boeren proberen maatregelen te nemen om hun dieren te beschermen tegen de hitte. Want tijdens de hittegolf van eind juni was er ook bij het vee veel oversterfte. Amorie de Meulder trok naar een melkveebedrijf in Merchtem in Vlaams-Brabant en zag daar hoe ze het vee proberen te verkoelen.
2: Zo'n 240 koeien heeft boer Louis van den Houten in zijn stal. De hittegolf van de voorbije weken was pittig. De koeien hebben er serieus van afgezien.
3: We werden veel luier. We zijn 10% in melk ook gezakt. Maar moesten we de systemen niet hebben dat we vandaag hebben, zouden we toch waarschijnlijk zo'n 30-20% zakken. Allereerst hebben we ventilators. Die schieten al aan vanaf 18 graden. En hoe warmer dat wordt, hoe neiger dat ze gaan. En dan nummer 2, sinds vorig jaar hebben we koukoeling. Dat hangt af van de luchtvochtigheid en van de warmte zelf, krijgen de koeien eigenlijk een douche.
2: Dat alles heeft natuurlijk wel een prijskaartje.
3: Ik denk dat dat voor elke boer vanaf 100 koeien misschien al rendabeler. Je ziet de koeien er toch wel plezier van hebben. En als je het niet hebt, dan staan ze liever in groep aan het puffen en aan het doen. Maar
2: het welzijn van de dieren is de investering waard, zegt Louis.
3: Onze koeien zijn topsporters. Topsporters moeten goed onderhouden worden, zoals voetballers eigenlijk. Ze moeten goed eten, ze moeten goed kunnen liggen.
2: En goed liggen, dat zal hier de komende dagen zeker lukken.
1: Door de aanhoudende hitte en droogte wordt op heel wat plaatsen in Frankrijk het traditionele vuurwerk voor de nationale feestdag op 14 juli geannuleerd. Want het risico op natuurbranden is erg groot. Voor de derde keer in anderhalve maand tijd is er een hittegolf in het land. Er gelden dan ook al verschillende maatregelen. Correspondent Frank Renaud.
4: Het is in juli nog nooit zo droog geweest als nu in Frankrijk, kopt de krant Le Parisien vandaag. In ongeveer een derde van het land is zelfs sprake van extreme droogte. Boeren mogen daar alleen 's morgens en 's avonds oogsten. Voor gewone Fransen is barbecuen en de autowassen verboden. Op sommige plaatsen komt de drinkwatervoorziening in gevaar. Langs de Atlantische kust waren er watertekorten, mede door de komst van veel toeristen deze zomer. In Noord-Frankrijk zijn in 14 gemeenten waterflessen uitgedeeld aan de inwoners bij gebruik aan kraanwater. De rivier Le Doubs in Oost-Frankrijk staat voor een deel droog. In de omgeving van Lyon deelt de politie boetes uit van €1.500 aan mensen die water gebruiken waar dat niet mag. De Franse regering komt vanwege de droogte ook met speciale adviezen. Alle Fransen wordt gevraagd hun wasmachine minder te laten draaien en hun tuin alleen 's avonds water te geven. En het opvallendste advies: Fransen zouden maximaal nog maar 5 minuten moeten douchen. Want de Fransen verbruiken het meeste water als ze zich wassen. Dus zegt de regering, douche kort, zo komen we de droogte door.
1: Tadej Pogacar heeft nu al de macht gegrepen in de Ronde van Frankrijk. Pogacar won de 6e rit solo voor Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd 4e. Een verslag van Christophe van de Goor.
5: Tadej Pogacar heeft de Tour dus al in een beslissende plooi gelegd. Ja, inderdaad, nu al in rit 6. De wereldkampioen viel aan op de steile en legendarische Col du Tourmalet, vestigde daar onderweg een klimrecord en diepte zijn voorsprong op eerste achtervolger Jonas Vingegaard nog uit in de afdaling. Achter dat ongenaakbare duo vormde zich een groep van 8 renners met daarbij onze landgenoot Remco Evenepoel en de Fransman Sagan Sass. Uit de broek gaf vandaag op. Voor de ogen van de Franse president won Pogacar solo en heeft nu in de stand 2 minuten 40 voorsprong op Vingegaard. Evenepoel is 4e op enkele seconden van de 3e plaats.
1: En Pogacar voelde voor de rit al dat het een goede dag ging worden. Hij was nadien zeer trots dat hij een van de mooiste zegens uit zijn tourcarrière wist te pakken.
6: I was really, really excited for today. And all the guys were really hyped, so I knew it will be a good day. Yeah, we were going like nothing to lose. If we explode, we explode. But in the end, we succeeded. And I'm super proud on everybody's crazy teamwork. Really incredible victory. It's one of the sweetest for sure.
1: Het wordt een rustige en zachte avond en nacht. Minima tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm weer. Morgen rond 30 graden. In het weekend en begin volgende week nog iets warmer. Op sommige plaatsen tot 33 graden. Duizenden mensen zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Criminelen stelen daarbij de gegevens en gebruiken die om misdaden te plegen of aankopen te doen. Onze redactie sprak met iemand van wie de identiteit al 2 jaar misbruikt wordt. Meer op 14nieuws.be.
7: Op de Antwerpse ring richting Nederland nog een half uur file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeluk.

0: ongeval hou een reddingsstrook vrij. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een half uur op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Naar Hasselt op de E313 bij Geel-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook. Dan naar Brussel nog 25 minuten op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Vilvoorde en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring een kwartier tussen Vorst en Groot-Bijgaarden. En voor de rest alleen kleine vertragingen.
1: Radio 2. Radio 2 aan zee.
2: David van Ottegem.

0: zoveel goede muziek om uit te kiezen, maar wie wint die felbegeerde muziektrofee?
1: Radio 2 aan Zee. Radio 2.
0: Aan jou de keuze. Kies uit onze 20 genomineerden via VRT Max. Oh, ik ben blij dat er nog een petjesman is binnengekomen.
2: Yes. Vooral in dit weer.
0: Hollies, welkom.
3: Hoi, hoi.
0: Of mag ik Christophe zeggen?
2: Jij mag kiezen.
0: En wat is dat? De Lone Wolf pet heb jij gekozen. Want je kan zo, dat zijn zo van die dieren.
2: Ja, zijn verschillende. Ik heb er een paar verschillende, hoor. Ja.
0: Waarom heb jij voor de Lone Wolf gekozen?
2: Ik vond het gewoon een tof dier, eigenlijk. Van, ja, en zo van die leuke series en zo, met wolven en zo. Dat vind ik wel cool.
0: Ja. Voel je je soms ook zo'n beetje een lone wolf?
2: Af en toe wel. Ja. Ik heb mijn gezin en zo, dat was altijd wel leuk, sowieso. Maar ja, als je muziek maakt en zo, of stel ik eens in je achterkamer zit en een beetje muziek te maken, soms ben je wel een lone wolf. Ja,
0: ja, geloof het. Je bent hier goed geraakt, hoop ik, want er staat flink wel wat file en het is warm in de auto.
2: Voor mij was het eigenlijk niet ver op deze keer, dus ik kom van Roeselaar, dus... Van de keer was het leuk. Ja,
0: dat zal wel zijn. We gaan straks naar jouw nieuwste single luisteren natuurlijk. Maar yes, we kijken ook enorm uit naar dat live optreden hier bij Radio 2 aan de Zee.
2: Right, ja.
0: Om 19:30 ga je optreden. Wat heb je voor ons in petto?
2: Ik heb de single natuurlijk. Ik ga Wicked Games spelen op gitaar.
0: Ah, van Chris Isaak.
2: Zo goed. Yes. You Somebody komt ook langs. Ja. En dan nog de single waarmee je allemaal begon. Here to Stay.
0: Ja. Het is warm. Misschien, hoe hou jij het hoofd koel normaal gezien?
2: Een petje is al een eerste vereiste, maar natuurlijk. Ik denk wel dat er een plasje gaat zijn. Dus denk een dweltje slaan of zo. Ja, geen zo'n plasje.
0: Ja, nee, je moet goed hydrateren. Je moet al dat vocht proberen bij te houden, denk ik. Hey, Christophe, het is tof dat je er bent.
2: Ja, heel leuk.
0: We gaan straks nog wat verder praten, maar drink eerst iets.
2: All right.
0: Goed hydrateren, dat is belangrijk. En op tijd eens een plasje maken. En dit is Mo. Een nacht als deze.

0: Radio 2 aan Zee met straks ook een lied dat je heel erg goed zult vinden van Suzy Quatro en Chris Norman, Stumbling In.
1: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
2: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
1: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
3: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog zelf terug in de jaren 30?
1: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
4: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
1: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
5: Zonde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
9: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
8: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
10: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
11: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
10: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
11: Oké. Okay.
10: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
12: Anna Green.
10: Energie rebellie.
12: Radio 2.
13: Radio 2.

0: Tof om me nog eens terug te horen. Suzy Quattro en Chris Norman. Christopher Hollen ook bij ons. Radio 2 aan Zee. Ex-winnaar van The Voice van Vlaanderen. Yes. Voel je je ook nog zo? Zo, winnaar van The Voice? Of ben je ondertussen al helemaal iemand anders geworden?
1: Ik vind het altijd fantastisch wat er gebeurd is natuurlijk. Maar ik hoop dat een klein beetje te overstijgen. Dat dan een beetje kan wegvallen. Het gewoon is van, ah, dat is Christophe of dat is Hollis van dat nummer of dat nummer. Ja. Niet altijd van, dat is nog de, maar...
0: Mm. Ja, je bent zo echt je eigen weg aan het opgaan, hè?
1: Ja, ik mag het hopen, ja. Dat is niet altijd evident. Ook wel altijd een beetje moeilijk om dikwijls alles aan de man te kunnen brengen, maar... Ja. Ja, we doen ons best en we doen wat we graag doen.
0: Wat was zo de grootste reality check na jouw overwinning van die talentenwedstrijd?
1: Wel, dat mensen eigenlijk altijd denken van... je maakt iets van een nummer en er komt direct op radio en overal... Ja, dat is natuurlijk niet altijd zo. Dus dat was wel de reality check van... Even terugkeren.
0: Ja, we kunnen alles terugsporen. Ja, ja, ja. Dat is geen probleem.
1: De reality check.
0: Nee, we knippen dat eruit.
1: Dat is toch niet live, hè?
0: Nee, het is hard werken, wil je
1: ja,
0: zeggen.
1: Sowieso. Ja, zeker.
0: Ja, ja. Maar hard werken is ook voor jou op het secretariaat van... Waar is het? MSKA in
1: MSKA Roeselaar. Ja, dat klopt. Ja. Daar ben ik nog steeds te vinden. Ja,
0: wat houdt
1: bureautje.
0: Die job dan precies in?
1: Maar ik doe eigenlijk het personeelssecretariaat. Dus ik werk heel nauw samen met de directie. Zij maken opdrachten, kijken of die kloppen, of die goed zijn. We sturen door naar Brussel. Wij kijken ziekteverloven, verlofstelsels en zo verder. Dus,
0: Zo helemaal iets anders.
1: Dat is helemaal iets anders. Ja. Dat is heel anders.
0: Maar daar ben je ook goed in.
1: Ik hoop het zoveel mogelijk.
0: En nu heerlijke 2 maanden vakantie? Of wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Ja, ongeveer wel. Ja. Vorige week zijn wij gestopt, denk ik, met werken. Even het verstand daar op nul. En dan nu meer dingen met muziek gaan doen. Veel schrijven ook, intussen die vakantie, optredens doen,
0: Want dat is het voordeel als je op school
1: dat
0: werkt,
1: wel. Ja,
0: dat je dan een lange vakantie hebt.
1: Nou, dat is voor mij inderdaad wel een voordeel, ja.
0: Ja, maar ik zag toch wel dat je hier en daar op festival staat ook. Dat is toch wel een bijzondere muzikale zomer voor jou.
1: Ja, dat klopt. Er zijn wel wat toffe dingen dat we kunnen doen. Wat middelgrotere en grotere festivaletjes, die komen. Dus kijk er heel naar uit.
0: En je stond ook in het voorprogramma van de Skeps in de AB.
1: Ja, dat klopt, ja. Dat was een fantastische ervaring. Ja. Om in die muziektempel te mogen spelen en voor zo'n iconische groep. Ja, dat had ik wel niet echt gedacht vorig jaar ook, dat we dat gingen mogen doen. Maar het was fantastisch. Heel cool.
0: En klikte het met de Skeps?
1: Het klikte enorm. Ik hoop dat we nog dikwijls mogen. Ja.
0: Als het horen.
1: Wie weet.
0: Maar we zijn benieuwd om jou ook bezig te horen hier bij ons, live bij Radio 2 aan Zee. We gaan je nieuwste single draaien, Living Proof.
1: Yes.
0: Heet die is al een tijdje uit. Kan je daar nog iets meer over vertellen?
1: Ja, Living Proof is eigenlijk een beetje geschreven naar mijn vrouw toe.
0: Is dat die daar...
1: Dat is die madame daar. Dat is die madame.
0: Dat is die madame. Mooie madame. Mooie madame.
1: Die is eigenlijk daar een beetje naar haar toe wat geschreven over wat het ons allemaal overkomt, hoe dat het gelopen is, hoe dat het nog verloopt. Maar die heeft vandaag een klein beetje een speciaal tintje. Want wij zijn vandaag 21 jaar getrouwd.
0: Dat zegt u nu pas. Allee, proficiat. Ja,
1: dankjewel.
0: Hoe heet ze?
1: Anne-Sophie.
0: Anne-Sophie en Christophe. 21
1: jaar met mij uitgehouden. Fantastisch.
0: Ja, wat is het? Kom er anders even bij. Is ze ooit al op de radio geweest?
1: Nee.
0: Allee, de eerste keer. Hier, de micro. Anne-Sophie, vertel ons eens iets over Christophe dat we nog niet weten. Je bent nu al 21 jaar samen met hem.
2: Ja, nee, eigenlijk heel weinig klachten. Eigenlijk. We vullen elkaar wel perfect aan. Mm-hmm. Ik probeer er ook wel zoveel mogelijk te zijn voor hem. Ik ga ook zoveel mogelijk mee, want dat was wel zo'n beetje mijn schrik van, dan wint hij dat. En dan denk je van, oei ja, die ga ik misschien wel heel weinig zien. Gelukkig sta ik ook in het onderwijs. Dus fantastisch om dat eigenlijk wel samen te kunnen doen. En we merken eigenlijk dat we elkaar daar ook wel in aanvullen. Dus het is heel leuk om te doen allemaal.
0: Wat een match.
2: Ja,
0: fantastisch.
2: Ja, ja.
1: Match made in heaven.
0: Inderdaad. En we gaan jullie huwelijksverjaardag hier vieren live bij Radio 2. Nice. Om 7:30.

0: Ja, rock and roll straks om 19:30 hier live bij Radio 2 aan Zee. Hollies, je hoorde zijn laatste single, Living Proof. Ondertussen zijn onze collega's van Ketnet ook aan het uitzenden. Die zitten hier naast met Hallo Kroket. Hakim is de gast, dus als je het wil zien, ga even naar Ketnet op VRT Max. 109 kilometer file naar Antwerpen, een half uur op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Naar Hasselt op de E313, een kwartier bij Herentals en ook bij Geel Oost, telkens door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel nog een half uur vertragen op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren door een ongeval op de linkerrijstrook. En 10 minuten op de E19 in Kontich door een defect voertuig op de linkerrijstrook. En op de buitenring rond Brussel 15 minuten tussen Vilvoorde en Groot-Bijgaarden. En op de binnenring 10 minuten tussen Vorst en Groot-Bijgaarden. En verder alleen kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: eenzaam hart is beter dan een gebroken hart. Wie gaat akkoord? Yes! Yes is akkoord. Owner of a Lonely Heart en straks Dasha ook met Austin. Gaat ook tof zijn om hier nog even terug te horen.
1: Deze radiospot is voor u.
2: Absoluut.
1: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
2: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
1: Wel, dat is niet normaal.
2: Nee, het is tijd.
1: Hoog tijd.
2: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
1: Maar uw bed aan u.
2: Exact.
1: Het is tijd voor een Sleeplife bed.
3: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Zolder op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleeplife.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: Elke dag telt voor 2.
6: Radio 2.

Dat is zo'n nummer waar ik altijd jeeha wil bij roepen op het einde. Dasha. En na de hartoperatie van Sergio heeft hij Touch of Joy tot leven gewekt.

Touch of Joy is back. Dankjewel Sergio daarvoor. Ready for the summer. Ja, wij kunnen veel lawaai maken hoor, hier aan de pier in Blankenbergen. Kom ons maar even bezoeken. We zitten hier ook in het weekend. Radio 2 aan zee. Vorig jaar was deze man hier ook. Eagle Eye Cherry. Save tonight.

Ja, morgen ben ik er ook niet. Nee, ik neem een lang weekend. Kan ik me de hele dag voorbereiden op de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Spanje. Ik zal tussen 4 en 8 dan Karen Meinen horen in Radio 2 aan Zee. En ook een optreden krijgen van Tom Dice om 19:30. Vanavond is dat Hollies. Je hebt hem daarnet al gehoord. Speciale dag voor hem, want hij is vandaag exact 21 jaar getrouwd. Dus kom naar Blankenbergen aan de pier om dat samen met hem te vieren. En met zijn vele goede muziek die hij voor ons gaat laten horen. Zo dadelijk.

Maxime en Babette. En niet vergeten, overmorgen is het 11 juli, Vlaanderenfeest. En het wordt ook een feestdag voor hondenliefhebbers hier bij Radio 2 aan Zee. Want we verwachten maar liefst 150 tackles. En zo'n 300 baasjes die gaan deelnemen aan de allereerste Sausage Walk. Een evenement dat volledig gewijd is aan het populairste worstenhondje van het land. De deelnemers vertrekken 's ochtends van hieruit voor een gezamenlijke wandeling langs de kust. En daarna zijn er nog van allerlei activiteiten gepland, waaronder een fotobooth, een tackle-labyrinth, proeverijen van verse hondenvoeding en als absolute publiekstrekker, dat hopen we toch, de Sausage Runs, waarin tientallen tackles het tegen elkaar zullen opnemen in een sprint richting de finish. Zaterdag wordt Blankenbergen dus even de hoofdstad van de worstenhond. De wandelingen starten om 9:30. De Sausage Runs om 11:30. Ja, een prachtig woord, de Sausage Runs. Ah ja, dat zijn worstenrandjes ja, vandaag. Enfin, veel succes aan alle korte pootjes. Zondag 11 juli. En dit zijn Kings of Leon, Sex on Fire, goeie.

0: Ja, ze zeggen dat het zware werk is, maar dat maken ze mij niet wijs. Volgens mij is dat heel plezant in deze temperatuur om in een carwash te werken. Christina Aguilera en Missy Elliott.
1: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Meti Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
4: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Het Radio 2 Ballenbad is nog steeds open. Daar zitten zomerhithoedjes in verstopt. En er is ook een ballenbak. Daar mag Hollis straks een zomervraag uit vissen. Elke dag telt voor twee. VRT
6: Radio 2. 7:00, goeie avond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Een man uit Aarschot die vanmorgen nog werd veroordeeld tot 14 jaar cel heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Dat schrijft het laatste nieuws en het parket bevestigt het. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn ex-vriendin en haar moeder. Hij was hun woning binnengedrongen, had zijn ex-partner vastgebonden en haar moeder 50 keer gestoken met een mes. De man is vanmorgen ook niet opgedaagd in de rechtbank. Ellen Durie van het parket van Leuven.
7: We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband heeft doorgeknipt en nadien op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man zo snel mogelijk op te sporen en ook te arresteren. Dat is op dit moment nog niet gebeurd. De man is op dit moment dus nog altijd spoorloos.
6: Vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel en benzine. Diesel kost dan weer meer dan 2 euro per liter. Voor benzine zal je een maximumprijs van 1,91 euro betalen. Het is van eind mei geleden dat die prijzen nog zo hoog waren. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de oorlog in Iran en het Midden-Oosten. De nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran duwen de prijzen opnieuw de hoogte in. Tadej Pogacar heeft nu al de macht gegrepen in de Ronde van Frankrijk. Pogacar won de zesde rit solo voor Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd vierde. Een verslag van Christophe van de Goor.
8: Tadej Pogacar heeft de Tour dus al in een beslissende plooi gelegd. Ja, inderdaad, nu al in rit 6. De wereldkampioen viel aan op de steile en legendarische Col du Tourmalet, vestigde daar onderweg een klimrecord en diepte zijn voorsprong op eerste achtervolger Jonas Vingegaard nog uit in de afdaling. Achter dat ongenaakbare duo vormde zich een groep van 8 renners met daarbij onze landgenoot Remco Evenepoel en de Fransman Seik Sas. Uit de broek gaf vandaag op. Voor de Col du Tourmalet vestigde daar onderweg een klimrecord en diepte zijn voorsprong op eerste achtervolger Jonas Vingegaard nog uit in de afdaling. Achter dat ongenaakbare duo vormde zich een groep van 8 renners met daarbij onze landgenoot Remco Evenepoel.

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
3: De Tsjechische Karolina Muchova zich als eerste voor de vrouwenfinale. Zij versloeg de Amerikaanse Gauff in 3 sets. En vanavond om 10 uur spelen Frankrijk en Marokko tegen elkaar in de kwartfinale van het WK voetbal. In de wijk Brugse Poort in Gent kijken veel Marokkaanse voetbalfans straks samen naar de match. Samir en Strita zijn nu al klaar voor. En ze hopen op een verrassing tegen de topfavoriet.
4: Twee toplanden tegen elkaar. De kleine revanche van 2 jaar geleden natuurlijk voor Marokko. Maken we kans? Natuurlijk maken we kans. We zijn ook een veel matuurdere ploeg dan 2 jaar geleden. Ik zou zeggen dat de beste mag winnen zeker vanavond.
5: Ik denk dat elke Marokkaan van de gemeenschap wel meeleeft met de Marokkaanse elftal. En hopelijk gaan Marokko winnen. Alles is mogelijk.
3: Het is rustig en zacht vanavond en vannacht. Minima tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm. Morgen rond 30 graden. In het weekend en begin volgende week halen we op sommige plaatsen 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Naar Hasselt nog traag op de E313. Een half uur file rijden daar bij Herentals en een kwartier bij Geel-Oost. Telkens door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel ook een half uur op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen ook nog 20 minuutjes trager op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. En verder alleen kleine vertragingen.
7: Dorso. Ergonomisch slapen.
8: Radio 2 aan zee.
9: David van Ottegem.
6: Live vanuit Blankenbergen. Goedenavond.

0: Ja, moeilijk om op te blijven stilstaan. Wim Soetaar, herinnering. Heb jij nog mooie herinneringen?
1: Oh, ik heb heel veel mooie herinneringen, maar ik ben al wat ouder, dus ja, om ze weer herop te roepen is al misschien wel moeilijker.
0: Zo oud ben je nog niet, denk ik.
1: Nee, dat klopt. Dankjewel.
0: Ja, Hollis bij ons, live bij Radio 2 aan Zee, straks om 19:30 voor een optreden. Je ziet daar die Radio 2 ballenbak staan, ja? Ook, Christophe. Daar mag jij ook een zomervraag uitdraaien.
1: Oké. Okay,
0: een muntje, je moet zelf niet betalen. We hebben geld ter beschikking om aan die bak te draaien. Ja, ik ben benieuwd welke vragen eruit komen. Gisteren bij Pieter en Zion was het toch wel een straffe vraag over een mogelijk gerucht dat we over hen de ronde zouden doen. Even kijken wat er bij jou uitkomt. Wat staat erop, Christophe?
1: Bij welk optreden heb je ooit gedacht, dit was niet mijn beste show?
0: Aha, het gaat ook over herinneringen.
1: Al de shows zijn eigenlijk goed. Niet mijn beste show.
0: Is er nog nooit iets gebeurd of zo? Is dat misgegaan is tijdens het optreden?
1: Daarom was het niet zo van, oh, was geen goede show. Maar er gaat wel af en toe een keer iets fouts op. Maar dan heb je fantastische muzikanten die dat dan opvangen. Of dat we dat gewoon door met de show. En dat gebeurt wel. Maar eigenlijk, ja.
0: Improvisatie.
1: Ja, ja. Spontaniteit. Wel, misschien komt het wel misschien te binnen. Wacht.
0: Het is daar.
1: De hele eerste keer dat ik met mijn band mocht spelen, eigenlijk, was bij ons in Ardooien. En ik dacht, ja, dat is de eerste keer. Zo was een gewoon optreden, goed. Maar ik kwam op en er stond heel veel volk. Het was uitverkocht ook dan. En veel mensen dat ik kende ook. En dat had bij mij iets van, oh my god, die mensen komen voor mij. Dat is, ja, raar.
0: Is dat niet moeilijker om te spelen voor mensen die je kent?
1: Ja, dat vind ik wel. Ja, dat vind ik wel. Want ik begon mijn eerste nummer en ja, ik heb even moeten stoppen. Ik heb doorgespeeld, maar even een tekst zo van...
0: Van de zenuw.
1: Ja, zo van, even van mijn melk. Zo van ja. Maar die staan er effectief, die hebben een kaartje gekocht voor mij. Dus ja, dat was even, ja.
0: Straks om 19:30 zal het hier ook volstaan met mensen die voor jou komen.
1: Ja. Hey. Ook mensen die mij kennen, oh my god.
0: Ken je die ook? En die ken je dat? Hier is ook nog een grote fan van jou. We krijgen
1: Kijk eens.
0: Amai, iemand met een fles kava, wat krijgen we nu? Dat gaat ook helpen, hoor, straks voor op podium. Ja. Amai, zo sympathiek. Kom maar even bij me.
1: Super.
0: Neem een microfoon. Was dat voor mij of was het voor Christophe?
2: Dat is zelf en jullie mogen dat gewoon eigenlijk onder elkaar verdelen.
0: En ze staan ook wel. Hoe heb je die zo fris kunnen houden?
2: Dat is mijn geheim, ja. Nee, die komt rechtstreeks vanuit de frigokasten in een winkel. Echt waar, ja.
0: Direct van hier. We gaan die snel uitdrinken voor
1: voor de warme
2: dag. Volgens de mevrouw van de winkel is dat echt topkwaliteit. Ja?
0: Ah ja, dat is wat ze probeerden.
2: Want eerlijk gezegd, jullie verdienen dat gewoon, echt waar.
0: De prijs staat er nog op en ik kan zien aan de prijs.
1: Het is van de winkel.
0: Topkwaliteit, ja. Dankjewel in ieder geval.
2: Heel graag gedaan. Hè.
0: Straks dus Hollis live bij Radio 2 aan Zee om 19:30.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Mannekes, nu zondag is gamma open tot 4 uur.
4: Serieus?
3: Ja, ja. En het is weer nee.
5: Nee tegen BTW?
3: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
4: Nee, nee.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
6: Gelijk wij.
3: Wat gaan we doen?
6: We gaan gaan, hè.
3: En wat mogen we niet vergeten?
5: Ons kortingkaart van 5%.
4: Voilà.
7: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Ricci, citroen met framboos.
9: Ricci, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
11: Ricci. Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
12: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
14: 500?
13: Schatje, dat is 25 euro.
14: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
13: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
14: Allee, gracias, Kate.
15: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valuta. Uit de rekening van KBC.
16: Elke dag telt voor twee.

0: Dat zou jij ook nog graag zingen, denk ik, dit nummer. Ja. I can Tina Turner. Oh, we hebben daar net een fles cava gekregen van een fan van Hollies, maar die gaat volledig naar mij, want wat hebben wij gehoord?
1: Ja, Christophe. Ik drink nooit alcohol, nog nooit geweest eigenlijk.
0: Je hebt nog nooit geen druppel alcohol aan?
1: Ik weet, ik zie er niet zo uit. Ik zie dat eruit zoals ik af en toe. Maar nee, nog nooit. Nog nooit.
0: En wat is de reden daarvoor?
1: Ik lust het niet echt ook. Maar misschien moet je er wel gewend geraken. Maar ja, nee, ik heb daar nooit zo...
0: Maar goed,
1: behoefte aan gehad.
0: Hoeft ook niet. Er zijn zo, wat is dan wel jouw favoriete verfrissingsdrank voor op het terrasje?
1: Dat mag zo'n een virgin mojito zijn bijvoorbeeld. Of zo'n een tonicsje en zo. Dat vind ik wel
0: Tegenwoordig bestaan er heel veel lekkere mocktails.
1: Ja, dat is waar.
0: Je hoeft eigenlijk helemaal niet in de alcohol te duiken.
1: Nee.
0: Deze week is Margot Bogaert de centrale gast in Mens Erger Je Niet. Wil ik nog even zeggen ook. En ook tijdens de zomer is Margot van de regio op pad voor verhalen uit Vlaanderen in het VRT1-programma Iedereen Zomert. Is te zien in de rubriek Mysteries van Vlaanderen. En daardoor komt ze nog veel meer te weten over Vlaanderen. En ze heeft een weetje voor ons. Je moet even meeluisteren ook, Hollies.
2: Wel, wisten jullie dat Andalouse saus, de frietsaus, is uitgevonden in Boortmeerbeek?
3: Is dat Belgisch?
2: Dat is Belgisch.
4: En favoriete saus, dat vind je nergens, hè? Dat vind je in het buitenland
3: ook
4: niet.
3: Ook de favoriete saus van alle Marokkanen.
4: Ja?
3: Dat is...
2: Voilà.
4: Ik wist dat ik van binnen...
3: Van binnen ben je een klein beetje broeder van de Marokkaanse van de gemeenschap.
4: Ik heb ook veel dubbelbloedvrienden en heel veel noemen mij broer.
2: Ja.
4: Vind ik heel tof.
2: Ja, voilà. Maar dus dat is een van de mysteries. Dus kijken en ik ga dan... ik heb daar Andalouse saus meegekregen, dus ik ga deze zomer veel barbecue ook met Andalouse saus.
0: Ja, de favoriete saus van alle Marokkanen en van Xavier van Win-Win en van Shema. Uitgevonden in Boortmeerbeek.
1: Maar ja, wist ik ook niet.
0: Ik kom al wat te weten, hè.
1: Ja, inderdaad.
0: Ook,
1: leuk.
0: Wat is jouw favoriete barbecue saus? Ja,
1: eigenlijk toevallig ook Andalouse.
0: Ook doen we?
1: Ja, echt waar. Ja. Zo wat al. Een pit zo.
0: Ja, een echte Marokkaan ook jij. Dus.
1: Yes.
0: Enfin, wat is jouw favoriete barbecue saus, beste luisteraar? Wat ga jij proberen of wil je nog graag eens proberen? Laat maar weten via de Radio 2 app. Je brengt ons misschien op ideeën, want we kunnen toch niet ons hele leven bij de Andalouse saus blijven.
1: Dat klopt. Dat moet aflossing
0: zijn. Een beetje variatie. Ja. Verandering van spijs doet eten. Dus breng ons op ideeën. En misschien kunnen we Christophe ook overtuigen om dan eens iets anders te proberen. En dit is Matthias Vergels met Marlene.

0: achteraan.
1: Dat zal wel zijn, de zomer is al goed bezig. Hilde is in Ieper aan het luisteren. Haar favoriete saus is Duizend Eilanden. Ja, lekker. Kunnen we wel eens proberen. Naar Hasselt is op de E313 de weg vrijgemaakt bij Herentals en ook bij Geel Oost. Naar Antwerpen alleen nog 10 minuutjes trager op de E19 tussen Mechelen Zuid en de werken in Mechelen Noord.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
3: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
1: Ondertussen is Hollies onderweg naar boven, naar het podium van Radio 2 aan zee. Voor een live optreden. We gaan er straks aan beginnen. Je kan het allemaal live volgen met klank en beeld bij Radio 2 op VRT Max. Klik daar gewoon op kijk en dan kijk je mee. Het kan wel zo gemakkelijk zijn. En hier op de radio, ABBA nu.

0: liefde is een kaartspel.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: 30 ideeën voor pastaschotels.
1: In Libelle Lekker naar...
2: De 5 beste beleggingen van het moment.
1: In Trends of naar...
2: Belgische politiek achter de schermen.
1: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Radio 2.

Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Ondertussen live bij Radio 2 aan Zee. Hollies is aan het optreden. Je kan het volgen via VRT Max. We gaan even meeluisteren hier ook op de radio.

Chris Isaak, zoals hij beloofd had. Holly is op dit moment uit Roeselare, winnaar van The Voice. En live te bekijken hier bij Radio 2 aan Zee. Elke dag telt voor twee. Radio 2 aan Zee.

Ja, dat is leuk, hè? Sister Sledge. We are family. Ondertussen is het optreden van Hollis afgelopen. We hebben er ontzettend van genoten. En Brecht ook weer. Ja, Brecht kijkt altijd via VRT Max mee. Hij woont in Lille. Wat een optreden was me dat, zegt hij.

Dat was Elton John. Morgen staat Karen Meinen hier tussen 4 en 8 met Radio 2 aan zee. En zij heeft Tom Dice voor jullie dan. Komt live optreden hier om 19:30. En 's middags verwachten we Yannick Bovie. Mijn weekend kan dus beginnen. Nu al, ja, ik weet het nu al. Ja, heerlijk. Straks Radio 2 Relax. Ik laat je nog met Jennifer.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
9: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
10: 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met allerlei recorden. Een man uit Aarschot die vanmorgen nog werd veroordeeld tot 14 jaar cel heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn ex-vriendin en haar moeder. De man is vanmorgen ook niet opgedaagd in de rechtbank. Ellen Durie van het parket in Leuven.
11: We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband heeft doorgeknipt en nadien op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man zo snel mogelijk op te sporen en ook te arresteren. Dat is op dit moment nog niet gebeurd. De man is op dit moment dus nog altijd spoorloos.
10: Buurtbewoners reageren verdeeld nu Club Brugge een vergunning heeft gekregen voor een nieuw voetbalstadion. Sommige buurtbewoners zijn er voor, 22 anderen hadden beroep aangetekend tegen die vergunning. Maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft dat beroep nu verworpen. Ton van Moerenbeke leidt het verzet en wil die beslissing nu nog aanvechten bij het Hof van Cassatie.
12: De oorlog is maar gedaan bij de laatste veldslag. Ja? Ik ga alle juridische middelen die eigenlijk voorzien zijn en waar de burger recht op heeft, elke burger, wel, ik ga die totaal tot op de grond, al was ik de laatste man, hè. En hier weg ga ik nooit.
10: Tadej Pogacar heeft nu al de macht gegrepen in de Ronde van Frankrijk. De Sloveen won de zesde rit solo voor Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd vierde. Achteraf was Evenepoel boos op zijn ploegmaat Lipovic, omdat die onvoldoende hulp bood tijdens de achtervolging.
13: Ik heb in Catalonië 30 kilometer op kop gereden. Ik vraag om 1 kilometer op kop te rijden en dat ging niet. Dus dat maakte me inderdaad wel boos. Dus dat zal wel eens goed besproken worden vanavond. Het is een beetje jammer dat die groep niet direct samenwerkt vanaf het begin van de laatste valleiklim. Want dan denk ik wel dat we Jonas kunnen gaan terughalen. Maar over het algemeen wel een goed gevoel.
10: Evenepoel staat nu vierde in het algemeen klassement op bijna 3 minuten van leider Pogacar. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon zijn de finalisten bij de vrouwen bekend. Karolina Muschova en Linda Noskova plaatsten zich voor de eindstrijd. Meer uitleg door Glenn Martens.
14: Na 2 eenzijdige sets draaide het duel tussen Muschova en Goff.
15: Massa, zonneschone lounge set.
16: Mo, hij komt ook van de Weba.
15: In Gent of Deinze?
17: Maar nee, in Tongeren.
18: Nu solde bij Weba.
19: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
3: Dirk Gijs.
4: Ja, Brussel neemt over. Hè. Dankjewel, David in Blankenbergen. We gaan het gezellig maken samen.
5: Radio 2, relax.
6: Ontspannen met de beste muziek.
4: Slow time nu.
5: Radio 2.
4: Met een hit oorspronkelijk van George Benson. Ja, die van Give Me The Night. Maar het werd de grote doorbraak van deze toen 16-jarige gast uit Hawaii. Hij zong op toeristenboten en plots stond hij op nummer 1 in de hele wereld.

16 jaar en hij won een zangwedstrijd. En de rest is geschiedenis natuurlijk. Hè? Glenn Medeiros. En dat hij er goed uitzag, dat zal misschien ook wel een beetje geholpen hebben. De harten die smolten. Hè? Krijg je een berichtje in de Radio 2-app van iemand die wil weten waar je de line-up van de optredens kan vinden in Blankenbergen? Ja, dan ga je gewoon naar VRT Max, klik dan op Radio 2, geef ons een hartje, dan volg je ons. En als je dan kijkt bij In de Kijker, klik je gewoon op de bretellen van Bart Peters. En dat is voldoende, dan kom je dat te weten. Dus Veronique, ik hoop dat je voldoende informatie hebt om dat te vinden. Daar vind je alle artiesten die langskomen. Ik zal het straks ook nog eens overlopen voor de duidelijkheid.

Ontelbare hits heeft hij, The Boss, Bruce Springsteen. Krijg je er ook ontelbare berichtjes binnen in de Radio 2-app. Krijg bijvoorbeeld een berichtje van Mireille Gooistes uit Boortmeerbeek stuurt. Dag Dirk, leuk programma. Wij genieten ervan in onze tuin. Doe zo voort, Mireille. Dankjewel, Mireille. Well, ja, dat ga ik doen, een beetje tegen jullie praten. Maar ook niet te veel, hè. We hebben ook vele muziek, zoals deze Olivia.

0: dit was hier onze grote vriend Arno. Meestal in het Engels, het Frans, doorspekt met misschien wat West-Vlaams. Het is een van de weinige keren dat je hem in het schoon Vlaams kon horen. Hè. Het is al een opwarmertje voor nu zaterdag. Ah ja, dan is het Vlaamse feestdag.
1: Zaterdag op Radio Bene. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
3: We vieren 11 juli in de Radio Bene Vlaamse 40.
4: 7 zonden in één
1: blad. Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
3: Radio Bene Vlaamse 40.
1: Zaterdag 11 juli.
3: Op Radio Bene.
5: Radio 2 Relax.

0: We hadden nog Arno met ik ben een vriend, of jij bent een vriend van mij, zo was het. En Winnie Vermeers reageert, oh zo nostalgisch, ik heb net Toy Story 5 gaan zien. En als je moet denken dat de eerste film van 95 was, dan is die film ondertussen even oud als mij. Dat is echt nostalgie. Pas op, ik heb hier nog nostalgie. Uit 1984. Wiltura zong het voor het eerst, maar dit is de versie van Udo. Ik mis je zo.
1: De regen stroomt als tranen langs de ruit.

Heb je zijn stem herkend? Spandau Ballet was super populair in de jaren 80, maar dit is van de 90s, eind de jaren 90. Toen de zanger Tony Hadley solo ging. Dit was ze met Dance With Me. Allemaal welkom in Blankenbergen bij Radio 2 aan Zee. Deze middag hadden we nog DJ Licious en Milo. En morgen vroeg opent Daan Masset de studio om 9 uur. In de namiddag is het aan Anja Daams. Om 3:30 komt crooner Yannick Bovie langs. En daarna bij Karen komt Tom Dice langs. Deze madame was hier afgelopen dinsdag in Blankenbergen. Ik heb het over Lies.

0: tijdloos nummer, hè. Dolly Parton en Jolene. Radio 2. Elke zaterdag en zondag kan je bij Radio 2 aan Zee een sport komen uittesten. Dat kan dankzij Sport Vlaanderen. Maar dat kan ook in andere badplaatsen, zoals Oostende, De Pannen of Bredene. Ik noem er maar een paar. Nu zaterdag kan je bij ons bijvoorbeeld leren muurklimmen met de Belgian Climbing Team. Ik heb dat vorig jaar ook eens gedaan. Het is echt een aanrader. Het is best wel hoog zelfs, maar het is heel tof. En het is super beveiligd. Dus zonder risico, maar heel fijn om toch eens uit te proberen in Blankenbergen. En zondag 12 juli leer je bij ons badmintonnen. Dus in het weekend geen optredens op ons dak, maar wel initiaties en vele toffe sporten.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen. Radio 2
2: Relax. Dirk Gijs.

Wat blijft het toch een fantastische song, Clouseau en de Nobelprijs. Ik wil graag toch even reclame maken voor onze opnames van VRT Zomerhit. Want de line-up is bekend en dat wil je niet missen. Dinsdag 28 juli komt Meteor naar Blankenbergen. K3 staat op de affiche. Sandra Kim, Milk Inc. enzovoort en zo verder. Woensdag 19 juli is dat met Aaron Blommaert, Gert en James, Dana Winder of Glennis Grace. En ook Dressed Like Boys komt. En die ga ik nu draaien. Dus kom naar onze tv-opnames. Het zijn unieke shows om mee te maken op het strand. Bij de ondergaande zon. Dus en wil je zeker ook een plaatje vlakbij het podium, zoals een echte zomervip, wel dan moet je zeker je tickets reserveren op VRT Max. Hier is Dressed Like Boys en Pinnacles.

Ik hoor daar ook invloeden van de Beatles in. Is dat ver gezocht? Denk het niet, hè? Leuke plaat. Pinnacles Dressed Like Boys, die zijn bij de tweede opname van VRT Zomerhit. Je wil het niet missen. Woensdag 29 juli. Samen met Aaron Blommaert, Gert en James, Dana Winner of Glennis Grace en nog andere namen. Dit was Dressed Like Boys. Ik krijg een berichtje van Tommy Hermans. Die is nu met de vrachtwagen onderweg naar Griekenland. Het is wel in een game, hè? Het is in een game en er zit ook een autoradio bij. En dan luistert hij vanuit Breda naar Radio 2 België. Dankjewel Tommy daarvoor. Fijn dat je afstemt. Behoud de rit. Amuseer je. Hier is Justin Timberlake. Cry Me a River.

0: uur een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Politie en parket waarschuwen voor een snelle toename van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan, zoals bijvoorbeeld grote aankopen te doen. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van dat soort fraude in ons land. Bedrijven en organisaties zouden daarom beter moeten controleren of er met een identiteitskaart gefraudeerd wordt. Dat zegt Peter Pereboom, cybermagistraat bij het parket van Antwerpen in Ter Zaken.
1: Er is een website bijvoorbeeld van de overheid, van Binnenlandse Zaken, CheckDoc, waar jij dus als iemand u een identiteitsbewijs voorlegt, kunt nagaan of dat de identiteitsbewijs gekend is voor fraude. En anderzijds, als iemand uw identiteitsbewijs vraagt, denk twee keer na aan wie je dat geeft. Is dat een betrouwbare instantie? Ja dan nee. We merken dat ook dikwijls in hotels. Ja, u bent niet verplicht om een kopie van uw identiteitskaart te laten nemen. Sorry, maar speel op veilig. Als het niet moet, doe het vooral niet.
0: Andy Burnham wordt nu vrijwel zeker de nieuwe leider van de Britse Labour-partij en daardoor ook de opvolger van de ontslagnemende premier Starmer. Vandaag tot eind volgende week konden de Labour-parlementsleden stemmen voor een genomineerde. Burnham heeft geen uitdagers. De laatste mogelijke rivaal gooide gisteravond de handdoek in de ring. En nu is ook al uit een eerste telling gebleken dat hij op één na de nodige 323 nominaties haalt in de partij. Maar dat wordt geen probleem. Andy Burnham is burgemeester van Manchester en had eerder al twee keer meegedaan aan de voorzittersverkiezingen. Bij een zware brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 werknemers om het leven gekomen. De reddingswerkers konden ook meer dan 200 mensen uit het gebouw nog halen. De eigenaar en enkele medewerkers zijn aangehouden, maar de oorzaak van de brand is voorlopig nog niet bekend. Xinjiang wordt wel eens de schoenenhoofdstad van China genoemd. Goed voor meer dan 1,2 miljard paar schoenen per jaar, of 20% van de wereldproductie. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon zijn de finalisten bij de vrouwen bekend. Carolina Muschova en Linda Noskova plaatsten zich voor de eindstrijd. Meer uitleg door Glenn Martens.
2: Na twee eenzijdige sets draaide het duel tussen Muschova en Goff uit op een ware thriller die pas beslist werd na een super tiebreak. Daarin kreeg Goff zelfs een matchpunt, maar het was toch de Tsjechische die de zege naar zich toetrok. 6-2, 1-6 en 7-6. Zo staat Muschova zaterdag voor de tweede keer in een Grand Slam finale. Daarin wacht een landgenote, want Linda Noskova rekende met 2x6-4 af met de...
3: Massa! Zonneschone lounge set.
4: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weba. Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live. Morgen.

0: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
1: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
2: De beste dingen leert je niet uit boekjes.
3: Je leert ze door te doen, te dromen en af en toe een keer goed uit je kot te komen.
2: Door te experimenteren, te connecteren. Eerst uzelf en dan anderen te inspireren.
3: De beste dingen
2: leert je niet uit boekjes.
3: Je leert ze door ervoor te gaan, vol een bak.
2: En samen.
3: Want samen zijn we niet te stoppen.
2: Leer gaan voor wat jij belangrijk vindt op hoegent.be.
3: Hoegent. Je bent welkom.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

and I'll... Was dit het moment van de lift? Ah, het zou wel kunnen eigenlijk. A Dirty Dancing. Bill Medley en Jennifer Warnes. En Bill Medley coverde eigenlijk zichzelf, want het was een nummer van de Righteous Brothers. En daar zong die Bill Medley ook bij. En als je dit hoort, ja, dan denk je aan dat hoogtepunt. En letterlijk dan het hoogtepunt te zijn aan het einde van het film waar Patrick Swayze, actrice Jennifer Grey, met een lift op deze muziek in de lucht steekt. Heel mooi, maar don't try this at

20 jaar geleden schreef Sam Bettes voor het eerst een Nederlandstalig nummer getiteld Leef. En dat klonk zo.

een happy ending. Ik heb geen happy ending. Ik heb een beetje een triest einde voor een zangeres die veel te vroeg is overleden. Ik heb het over Bonnie Tyler, bekend van Total Eclipse of the Heart. Ze is 75 geworden, maar dit is een andere hit van haar. It's a

0: Ik zei blijkbaar Bonnie. Het is Bonnie. Het is Bonnie Tyler, weet Diederik uit Heuveland. Dankjewel. Ja, nee, fantastische stem, super hees. Haar carrière begon toen ze ontdekt werd in een pub. Lost in France was haar allereerste singeltje. Een bescheiden hit, maar die It's a Heartache was de grote doorbraak voor haar. Het was een hele lieve mevrouw. Ik heb die ooit mogen interviewen. En dat was een alsof het je tante was. Echt waar, terwijl het een wereldstem is. Ze heeft ook miljoenen streams. Het is ongelooflijk. Ja, het is toch een beetje een monument dat we gaan verliezen. Deze Bonnie Tyler. Ze is overleden in Portugal. Ze had een huis in de Algarve, dus ja, ziek. In coma geraakt. Hier is Céline Dion, de nieuwe.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Reçois

0: maar toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: Radio 2, relax. Ik ben blij dat je hier bent.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

En dan te bedenken dat Peter van Laat dat liedje maar niets vond. Wat is een cover, hè? Het was eerst een beetje Vlaams-Duits-achtig. Hij vond er maar niks. Het is een van hun grootste hits geworden. Dus toch maar goed dat je af en toe eens naar een manager luistert. Soms hebben ze gelijk. Als artiest moet je ook je ding kunnen doen. Maar soms hebben managers ook gewoon gelijk. Ik krijg een berichtje van Katrien Doorsen. Dankjewel voor de fijne muziek, Dirk. Nagenieten van een zonnige stranddag. Oh! En nu nog genieten, hè? Dat is een mooie, prachtige avond.

0: Star Sailor. En Four to the Floor. Ja, en nu verkeersinformatie. En dat komt van de luisteraar van Hans Joost. Die stuurt: Dirk, Zwarte Hoekbrug in Aalst is net terug toegankelijk. Ik werk bij de lijn. En dat is zo pas gemeld geweest door onze dispatching. Groetjes, Hans. Hans, merci, hè.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En nu iemand die 30 jaar geleden op Torhout en Werchter helemaal door de mand viel. Te jong, te onervaren. Maar ze had wel een prachtig album gemaakt.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Anita Tikaram.

0: Presema, jij verdient het. Krijg een berichtje van Kurt de Vos, die stuurt zalig die muziek. Net terug van een dagje Bredene aan zee. Dat is goed, Kurt, dat is goed. Radio 2. Maar het kan wel beter, hè? Ah ja, alleen Bredene is goed, hè? Maar Blankenbergen is beter, toch? Nee, fijn dat je stuurt, dankjewel. Ja, nee, we hebben een feestje gebouwd in Blankenbergen. Ja, aan de pier daar, hebben wij een dorp gebouwd. Elke weekdag zijn daar twee optredens. Eentje om 16:30 en eentje om 19:30. We hadden deze middag DJ-licious te gast. Samen met Milo. En DJ-licious was wel heel erg blij dat hij mocht samenwerken met de grote Milo.
1: Hadden mij dat een jaar geleden verteld, had ik het niet geloofd. Ben heel dankbaar en blij dat hem zo positief reageerde op die eventuele samenwerking. En alles dat er nu bij komt is een plus. En ik ben gewoon heel dankbaar.
0: Kijk, kijk, kijk. En ze zijn ook in de running voor Radio 2 Zomerhit. Wie weet, blijft spannend natuurlijk. Hè. We hadden deze naavond, 19:30, hadden we ook nog Hollis te gast. En morgen om 19:30 komt Yannick Bovy. En Tom Dice komt om 19:30. Zeer zeker welkom bij Radio 2 aan zee, aan de pier in Blankenbergen.

0: Celeste met I Can See the Change. Nog een kwartiertje en het is zover. Hè? Frankrijk, Marokko, de wedstrijd. Er zijn her en der ook wel grote schermen waar het getoond wordt. Bijvoorbeeld aan Parkspoor Noord in Borgerhout. Daar worden zo'n 500 Marokkaanse, vooral Marokkaanse en ook Vlaamse of andere supporters verwacht om het te volgen. En gesteld dat Marokko wint, dan gaan ze wel weer een feestje bouwen, denk ik. Afwachten.
1: Kleine beestje waar ik nu van spreek. Ze is aan mij en van de hoop steek.

0: hallelujah, to this amen. Ah, hallelujah, to this amen. Love to hear, to this amen. Hallelujah, da morske is to amen. Ow!
1: Ramon van het Groenewoud, halleluja, ze is van mij nog een klein kwartiertje. En dan is zover de wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko. Met 8 blijven ze nog over, dus toch wel spannend. Hè? En 4 jaar geleden stonden die ook al eens tegenover elkaar. En toen wonnen de Fransen. Vraag is, wat wordt het nu? Het is ook wel bijzonder, want de boezemvrienden Kylian Mbappé en Achraf Hakimi, die staan tegenover elkaar op een WK. Dus dat zijn beste vrienden. En ja, een van beiden gaat uiteindelijk verliezen. En dan vermoed ik dat ze elkaar op het einde een knuffel gaan geven. Dat is wel chic. Zo doen vrienden dat. Trouwens, de wedstrijd morgen tegen Spanje kan je in Blankenbergen ook volgen bij Radio 2. Op ons dak staat een groot scherm. Waiting for my fever to be cured. They've left me in the dark.

0: Ik zei daarnet dat Blankenbergen zeker een leuke plek is om de wedstrijd tegen Spanje van de Rode Duivels te volgen. Samen met heel wat Radio 2-luisteraars. Dat kan met zicht op zee, met een extra groot scherm bovenop onze studio. Connie in Oudenaarde vindt het een beetje lastig om de trein terug te krijgen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Ja, dat klopt wel natuurlijk. Hè. Moet je rekening mee houden. Dus kijken in Oudenaarde. Nog een uurtje samen met Radio 2 Relax met Johnny Logan, Isabel A. en Billy Joel.
2: Elke dag, telefoon 2, VRT, Radio 2.
0: En nog vele andere natuurlijk. Maar eerst het nieuws.
3: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Politie en parket waarschuwen voor een snelle toename van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan, zoals bijvoorbeeld grote aankopen. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar het slachtoffer van dat soort fraude in ons land. Toch kan het parket vaak geen prioriteit geven aan die zaken. Dat zei cybermagistraat Peter Pereboom in Ter Zake.
4: In de grootorde der dingen valt het in het niets met wat er op cybercrime-vlak allemaal gebeurt. Dan hebben we het ook over diefstallen van data bij bedrijven van niet één persoon, maar duizenden personen tegelijkertijd. Ja, die zaken die krijgen natuurlijk prioriteit op deze dossiers. Het is ook heel moeilijk om zo individuele gevallen te pakken. Je moet ze eigenlijk op heterdaad kunnen betrappen, want op zich het hebben van een foto van een identiteitskaart van iemand anders op je gsm-toestel is niet strafbaar.
5: Nee.
3: Dit jaar krijgen meer dan 250.000 kwetsbare gezinnen voor het eerst automatisch toegang tot een sociaal vakantietarief. De Vlaamse overheid stuurt hen een brief en ze moeten dus niet meer zelf de ondersteuning aanvragen. Zo kunnen ze aan een voordelig tarief op reis via het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Montserrat verblijft 5 dagen in een vakantiepark in Limburg nu, maar ze vertelt dat ze zich dat zonder die steun niet zou kunnen veroorloven.
6: Ik ben alleenstaande mama met 3 kinderen en op reis gaan, volledig betalen, hangt dat niet. En hier is het dan zo met goedkoop tarieven, dat ze je helpen. Op het moment dat je het dan hebt met je kinderen en een andere omgeving, die herinnering dat je maakt dan met hun. En je leert je kinderen dan ook kennen op een andere manier dan gewoon het thuis zijn en het dagelijkse routine. Dus is dat wel heel leuk.
3: Andy Burnham wordt nu vrijwel zeker de nieuwe leider van de Britse Labour-partij en daardoor ook de opvolger van de ontslagnemende premier Keir Starmer. Katrien van der Schoot, hoe weten we dat al zeker?
7: Wel, dat Andy Burnham na zijn terugkeer in het parlement veel steun zou krijgen was al duidelijk. Zijn enige 2 rivalen gooiden de handdoek al in de ring. Vanaf vandaag tot eind volgende week konden dan de Labour-parlementsleden stemmen. En daarnet is uit een eerste telling gebleken dat Burnham nu al op 1 stem na de nodige 323 nominaties haalt in de partij. Ach, we konden vandaag gewoon nog niet komen, zeiden een aantal parlementsleden. Hij heeft onze stem. Geen probleem dus, ook niet om ook nog de vakbonden en Labour-organisaties voor zich te winnen. Eind volgende week wordt de burgemeester van Manchester zonder twijfel partijvoorzitter van Labour en op 20 juli ook de nieuwe Britse premier die Keir Starmer zal opvolgen.
3: Dankjewel, Katrien. En op het wereldkampioenschap voetbal zijn Frankrijk en Marokko zo pas aan de eerste kwartfinale begonnen. Geert Heeremans, hoe verloopt die openingsfase?
8: Ja, wel, we zijn nog maar 2 minuten onderweg. Voorzichtig aftasten op het middenveld voorlopig. Frankrijk en Marokko, knappe affiche toch wel. Ze staan voor de 2e keer op rij tegenover elkaar op een wereldbeker. 4 jaar geleden in Qatar. Ook al toen in de halve finale zelfs gewonnen door Frankrijk met 2.
9: Solden bij Zalando.
10: Wat doe ik aan voor die barbecue?
9: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
10: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
9: Die look, dat komt helemaal goed.

Ja, dat is hier 100% romantiek met Phil Collins en Against All Odds. Ik heb hier ook 100% romantiek van Shana Naats uit Hasselt, want zij doet de groeten aan haar liefste schat, aan Kevin Rutten. Hij is buschauffeur bij de lijn, werkt in zijn vrije tijd superhard in ons huisje, schrijft ze. Ik wil via deze weg laten weten dat ik super trots op hem ben, dat ik heel veel van hem hou. Maar wat een mooi berichtje, Shana. Dank je wel daarvoor.

Billy Joel met The River of Dreams. En ik vermoed dat de inspiratie van dat liedje ook gewoon in een droom is ontstaan. Vandaar een beetje vaag allemaal, The River of Dreams. We hebben daarnet Arno gespeeld uit Toy Story 1. Ondertussen zitten we al aan Toy Story 5. En Taylor Swift heeft daar een liedje voor gemaakt. I Knew It, I Knew You.

Ja, dit is later. En dan ben je groot voor je het weet natuurlijk. Hè. Met al die verantwoordelijkheden erbij. Maar in het kopje zit er toch nog altijd diezelfde gast of datzelfde meisje van toen je 16 was. Zoiets. Stef Bos krijgt een berichtje van Hilde. Die stuurt facturen aan het maken. De ideale muziek om nog wat te werken. Goed bezig, Hilde. Dankjewel.

Typische nasale geluid van Johnny Logan. En Hold Me Now. Ik krijg een berichtje van Petra. Dag Dirk, je muziek is machtig mooi, maar onze pijp is uit. Enorm genoten van onze vrije dag. Tuin weer in orde gedaan. En nu zalig gaan slapen. Want morgen vroeg uit de veren om terug te gaan werken. Groetjes Petra en Frederik. Ja, kijk, dat moet ook gebeuren, hè. Dan krijg je nog gelukkige mensen die trouwens een hele mooie foto sturen. Komt van Rudy. En Rudy stuurt lekker glaasje met de zonsondergang in Brugge vanop onze boot. Ziet er fantastisch uit, Rudy. Hier is Isabelle A.

0: Sixpence None the Richer?
1: Dat is een open vraag, hè?
2: Kiss me. Radio
1: 2. Het was net de hydration break, dus drankpauze in de wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko. Het is nog altijd 0-0. Maar morgen, dan wordt het speciaal. Hè. Dan spelen de Belgen tegen Spanje. Parkies concerten passen hun uren aan voor de kwartfinale van de Rode Duivels. Dus geen optredens om 9 uur. Ah ja, nee, want dan spelen onze Duivels. De optredens in Maldegem, Hamond, Achel en Zonnebeke die starten dan vroeger dan normaal. Zo lossen ze dat op. Ook de Romeo's die wijzigen hun plannen. Die gaan pas na de match optreden morgen. En bij restaurant Albert in Gent hebben al 10 mensen afgebeld. Dus dan gaan ze nu speciaal vroeger openen. En kan je kiezen voor een 4 in de plaats van een 5 gangen menu. Dat is ook goed gezien. Op het Cactus Festival in Brugge ga je de match tegen Spanje kunnen volgen op 3 schermen. En ze hebben ook een aangepaste band. Glintzaal zal voor muziek zorgen. En ja, waar misschien ook een groot scherm komt, dat is op het huwelijksfeest van Caroline Ledegen uit Ronse. Want morgen spelen de Belgen natuurlijk net tijdens het diner op haar trouwfeest.
3: Wel, wij trouwen juist. We hebben ons huwelijksfeest en dat is net tijdens ons huwelijksdiner tussen 9 en 11, alsjeblieft. Oei. En alle aandacht gaat natuurlijk afgeleid worden.
1: Ja, dat is toch een beetje lastig inderdaad. Alle aandacht die dan niet naar de trouwers gaat. En tenslotte is er ook Blankenberg, een leuke plek om de wedstrijd tegen Spanje te volgen. Samen met heel wat Radio 2-luisteraars met zicht op zee en een extra groot scherm boven ons studio. Dus zeer zeker welkom. Radio 2
4: Relax. Dirk Gijs.

0: Toen de bedenker van K3 hier zelf nog liedjes zong. Het is Niels William Vazen. En blijf bij mij. Het is vakantie. Onze ochtendpresentator Peter van der Veire die is ook met verlof. En ik hoop dat hij zijn tijd nuttig vult met bijvoorbeeld wat zangles of acteerklassen of zoiets. Want Peter gaat namelijk samen met Chris van Tongelen de hoofdrol spelen in de nieuwste musical van Studio 100. Samen met Radio 2. En die heet Hallo Radio 2. Het gaat over de beginjaren van de radio. Met heel veel Vlaamse hits, met nostalgie. Het is natuurlijk een 100% feel-good musical. De première is voor maart volgend jaar. Maar bestel nu toch al je tickets. Dat kan op halloradio2.be.
1: Speeding along with no map, it was all green lights.

0: Ja, voor mij is dit botsautomuziek.
1: Wat heeft te maken met mijn jeugd? Ik heb dat altijd, ja. Op de botsauto's heb ik dit vaak gehoord. George McRae en Rock Your Baby. We gaan naar Nederland met een band die Miss Montreal heet. En die een leuk nummer van onze Ingeborg onder handen heeft genomen.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Ik noem ze graag de Adele van de jaren 80, want zo klonk ze toch wel een beetje.
1: Ze kwam van Yazoo en ze heeft het dus solo ook uitstekend gedaan. Alison Moyet, je hoorde ze met All Cried Out. Het is iets voor 11 uur, voor mij zit het erop, maar Radio 2 Relax stopt niet, hè. Er is ook zelfs de stream. 24/7 kan je ervan genieten via VRT Max. Hier is nog Katie Mallowa.

0: 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: met Alain Korte. In de Brusselse gemeente Anderlecht is Lotfi Mostefa van PS herverkozen als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Mostefa is er ook schepen van huisvesting en ligt onder vuur na een reportage in ons magazine Pano onlangs. Daarin zaten getuigenissen van mensen die Mostefa beschuldigden van zich persoonlijk te bemoeien met de toekenning van sociale woningen in Anderlecht. Mostefa ontkent dat. De PS kreeg bij de stemming de steun van de partij Les Engagés, zodat hij dus werd herverkozen. In het Brussels parlement is er een onderzoekscommissie opgericht en ook het gerecht onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd door de Anderlechtse schepen. Politie en parket waarschuwen voor een snelle toename van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan. Zoals bijvoorbeeld grote aankopen doen. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van dat soort fraude in ons land. Bedrijven en organisaties zouden daarom beter moeten controleren of er met een identiteitskaart gefraudeerd wordt. Dat zegt Peter Pereboom, cybermagistraat bij het parket Antwerpen in Ter Zake vanavond.
1: Er is een website bijvoorbeeld van de overheid, van Binnenlandse Zaken, CheckDoc, waar jij dus als iemand u een identiteitsbewijs voorlegt, kunt nagaan of dat de identiteitsbewijs gekend is voor fraude. En anderzijds, als iemand uw identiteitsbewijs vraagt, denk twee keer na aan wie je dat geeft. Is dat een betrouwbare instantie? Ja dan nee. We merken dat ook dikwijls in hotels. Ja, u bent niet verplicht om een kopie van uw identiteitskaart te laten nemen. Sorry, maar speel op veilig. Als het niet moet, doe het vooral niet.
0: En op het wereldkampioenschap voetbal zit de eerste helft in de kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko erop. Geert Heermans, hoe is die eerste helft verlopen?
2: Wel verlopen nog 0-0 na een eerste helft eenrichtingsvoetbal. De Fransen waren veel beter dan Marokko met veel kansen ook. 13 doelpogingen tegen 1. Maar die kansen werden 1-1 gemist. Zelfs van op de stip slaagde Kylian Mbappé er niet in om de goede Marokkaanse doelman Bounou te kloppen. Ook andere grote kansen voor Upamecano, voor Doué en voor Digne werden gemist. Marokko deed eigenlijk niet mee. Het speelde met te veel schrik. Maar het staat wel nog altijd 0-0 gelijk. Dus het kan nog alle kanten uit.
0: Dank wel, Geert. De winnaar van deze wedstrijd komt in de halve finale uit tegen de winnaar van het duel België-Spanje van morgenavond. Droog vannacht met kans op wolken tussen 11 en 19 graden. Morgen en het weekend opnieuw hoogzomer met veel zon en hoge temperaturen, telkens tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: Radio 2.
1: Radio 2, relax.
2: Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf ver als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

ideeën aan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste.

die spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan.

speel nu wel de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

0: ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena, bij jou.
1: Radio 2.
2: Radio 2, relax.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. Hey, hey. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste.

Janet, foute zonnebril opgezet. Goud gespiegeld glas met paarse randen. Plastieke souvenir.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met bietmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Volgens Iraanse staatsmedia zijn er vanavond opnieuw bommen gedropt op verschillende doelwitten in de steden Bushehr en Konarak, dat is in het zuiden van Iran. Het Amerikaanse leger ontkende vanavond formeel dat het de aanvallen uitvoerde. Het is niet duidelijk of de raketten dan uit Israël kwamen. De Israëlische minister van Defensie liet eerder vandaag wel weten bereid te zijn Iran opnieuw onder vuur te nemen. Vanavond belde premier Netanyahu van Israël en de Amerikaanse president Trump in ieder geval wel met elkaar. De VS hervatte begin deze week de luchtaanvallen op Iran nadat het Iraanse leger onder vuur tankers onder vuur zou hebben genomen in de straat van Hormuz. In de Brusselse gemeente Anderlecht is Lotfi Mostefa van PS herverkozen als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Mostefa is er ook schepen van huisvesting en ligt onder vuur na een reportage in ons magazine Pano. Daarin zaten getuigenissen van mensen die Mostefa beschuldigden zich persoonlijk te bemoeien met de toekenning van sociale woningen. Mostefa ontkent dat. De PS kreeg bij de stemming de steun van de partij Les Engagés, zodat die dus herverkozen werd. In het Brussels parlement is er een onderzoekscommissie opgericht en ook het gerecht onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd door de Anderlechtse schepen. Twee weken na de dodelijke aardbevingen in Venezuela en Zuid-Amerika dreigt er een groot tekort aan drinkbaar water en goed sanitair. Daarvoor waarschuwt kinderrechtenorganisatie Save the Children. Veel mensen gaan naar het strand om zich te wassen en ook om hun behoeften in zee te doen. Volgens de hulporganisatie dreigen duizenden kinderen blootgesteld te worden aan zware gezondheidsrisico's. Bij de zware aardbevingen kwamen volgens de meest recente cijfers die zo net zijn vrijgegeven bijna 3.900 mensen om. Er vielen ook ruim 16.000 gewonden, maar er zijn ook nog duizenden mensen vermist. In Bangladesh in Azië zijn ondertussen al zo'n 750 mensen gestorven nadat een tijd geleden opnieuw een mazelenepidemie uitbrak. De dodelijke slachtoffers zijn vooral kinderen, vaak nog heel jonge baby's van enkele maanden oud. En mogelijk ligt het werkelijke dodental nog hoger, zegt de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF. Want veel ziekenhuizen zijn overbelast, zodat nog niet alle gegevens konden verzameld worden. Bangladesh is met zo'n 170 miljoen inwoners een van de dichtst bevolkte landen van Azië. Naar schatting 13.000 mensen liepen een mazeleninfectie op de voorbije maanden. De voorbije jaren werd er niet meer op grote schaal gevaccineerd, wat mogelijk nu die hoge cijfers verklaart. Na de eerste uitbraak in april is wel opnieuw een grote campagne opgestart, maar dat kon voorlopig dus nog niet verhinderen dat al honderden kinderen zijn gestorven. En naar het WK voetbal dan, want de kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko is zo net afgelopen. Geert Heeremans, verlos ons, wie wordt de eerste halve finalist?
1: Ja, Frankrijk is geplaatst. Het won met 2-0. Het was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op en Mbappé wist zelfs een strafschop. Maar de goals die vielen na de rust en Mbappé toch hij maakte er met een mooie krul 1-0 van meteen zijn achtste doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar één bal tussen de palen. Exit Marokko dus en Frankrijk als eerste geplaatst voor een halve finale tegen België of tegen Spanje.
0: Dankjewel Geert. Droog vannacht met kans op wolken tussen 11 en 19 graden. Morgen en het weekend opnieuw hoog zomer met veel zon. Hoge temperaturen ook tot 33 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio.

keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip toen zeker. En ver te houden van moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

0: Dus 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Volgens Iraanse staatsmedia zijn er opnieuw bommen gedropt op verschillende doelwitten in de steden Bushehr en Konarak, dat is in het zuiden van Iran. Het Amerikaanse leger ontkende formeel dat het de aanvallen uitvoerde. Het is niet duidelijk of de raketten dan mogelijk uit Israël kwamen. De Israëlische minister van Defensie liet donderdag weten bereid te zijn Iran opnieuw onder vuur te nemen. Premier Netanyahu en president Trump hebben in ieder geval wel met elkaar gebeld over de situatie. De VS hervatte begin deze week de luchtaanvallen op Iran nadat het Iraanse leger schepen onder vuur zou hebben genomen in de straat van Hormuz. Het wereldberoemde tapijt van Bayeux is onderweg van Normandië naar het British Museum in Londen. Donderdag werd er gestart met de tijdelijke verhuis van het tapijt. Het gaat om een bijzonder delicate operatie die onder de strengste veiligheidsmaatregelen verloopt. Het tapijt wordt vervoerd in een speciaal ontworpen kist die in een andere kist wordt gestoken om zo de trillingen tot een absoluut minimum te beperken. Het tapijt van 70 meter lang en 50 centimeter hoog werd vermoedelijk vervaardigd kort na de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Het is tegelijk een kunstwerk en ook een historisch document. Het is ook een symbool van de banden tussen Engeland en het Europese vasteland. WK voetbal dan. Topfavoriet Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Het versloeg Marokko met 2-0. Het verslag krijg je van Geert Hermans.
1: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op. Mbappé miste zelfs een strafschop. Maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van. Meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar 1 bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
0: In Antwerpen hebben ontgoochelde Marokkaanse supporters redelijk wat vuurwerk afgestoken op de Turnhoutse baan. Maar verder bleef het meestal rustig. Spreekwoordelijk vuurwerk is er hopelijk straks, want dan is het aan de Rode Duivels voor hun kwartfinale tegen Spanje om 9 uur. Vanavond is dat. Vannacht minimaal rond 19 graden. Dan krijgen we opnieuw een erg zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden. En in het weekend wordt het nog wat warmer, zaterdag en zondag, met maximaal tot 33 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 2:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje, in de buurt van Almeria, zijn 6 doden gevallen. Een aantal van de slachtoffers werd dood teruggevonden in hun auto. De branden ontstonden donderdag namiddag en waren erg hevig. In de gemeente Beidar was er een algemene evacuatie, maar dat ging erg moeizaam, omdat een van de belangrijkste toegangswegen door het vuur was afgesloten. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd veel bosbranden. In de Savoie zitten meer dan 5000 mensen vast in 2 kleine bergdorpen. De toegangsweg is er afgesloten door een brand. Met behulp van een helikopter worden er medicijnen en voedsel naar de getroffen dorpen gebracht. 2 weken na de dodelijke aardbevingen in Venezuela dreigt er een groot tekort aan drinkbaar water en goed sanitair. Daarvoor waarschuwt kinderrechtenorganisatie Save the Children. Veel mensen gaan naar het strand om zich te wassen en ook hun behoefte in zee te doen. Volgens de hulporganisatie dreigen duizenden kinderen blootgesteld te worden aan zware gezondheidsrisico's. Bij de zware aardbevingen kwamen volgens de meest recente cijfers, die zijn vrijgegeven, bijna 3.900 mensen om. Er vielen ook ruim 16.000 gewonden. Maar er zijn ook nog duizenden mensen vermist. Topfavoriet Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. Frankrijk versloeg Marokko met 2-0. Het verslag is van Geert Heremans.
1: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op. Mbappé miste zelfs een strafschop, maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van.